0: Goedenacht. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. De cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizen uit Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Prachtig. Anouk met Sacrifice. Dit is jou. Goedemorgen, de ochtendshow voor deze maandag gaat beginnen. Na het nieuws, hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Veel slachtoffers. Tientallen doden en gewonden na een brand in een bar in Bangkok. Op beelden is een enorme vlammenzee te zien. Zeker 27 mensen zijn overleden en het aantal gewonden staat nu op 63. Veel van hen zijn gevonden bij de toiletten achterin die kroeg waar ze mogelijk probeerden te vluchten. Hoe het vuur in Bangkok precies kon beginnen is nog niet duidelijk. Dan nieuws uit eigen land. In de Woerden is er schade na een explosie en brand in een appartement. Bewoners van ruim 20 huizen in de buurt werden er gisteravond uitgehaald. En een deel kon niet thuis slapen omdat het te gevaarlijk is nog. Wat er is ontploft is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt. Aanvallen over en weer opnieuw tussen Iran en Amerika. De VS heeft onder meer Iraanse raketinstallaties geraakt. Iran-Amerikaanse doelen in de regio draait allemaal om de straat van Hormuz. Amerika zegt te willen voorkomen dat daar nog meer schepen worden aangevallen. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets, klonk zo bij Ziggo Sport.
2: Het is een winst voor Jannik Sinner. Zijn tweede wereldtitel op rij en zijn 5e Grand Slam titel in totaal.
1: Het was een pittige pot waarbij Sinner dus zijn titel met succes verdedigde. Hij zei na afloop wel dat als Zverev zo doorgaat, hij Wimbledon ook een keer gaat winnen. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
0: Dankjewel Bart. Lekkere warme dag in aantocht. Hoe is het op de weg? Nou, één vertraging op de A27 Breda in de richting Gorkum. Voor de Merwedebrug 5 minuten.
3: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: En ik kijk naar rechts en daar zie ik Sander. Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
0: We kunnen beginnen aan de Koen en Sander Show met Bruce Springsteen. I'm on fire. Ja!

0: En daar zijn we weer. Een hele goede morgen, maandagochtend 13 juli. Bijna voor heel Nederland vakantietijd. Alleen het midden moet nog even een weekje wachten.
1: Nog één weekje doorbijten en dan volgende week dan is het hele land, als het goed is, op vakantie.
0: Ja. Inclusief de ochtendshow van... Nou ja, er is wel een ochtendshow natuurlijk. Maar wij piepen er ook even tussen.
1: Wij gaan ook even eventjes gas terug, even bijslapen. En dan komen we zo ergens in november, stel je ons weer.
0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe ochtendshow. Ik kijk naar Sander. Zit er nog weer frisse fruitig bij, hoor, deze ochtend?
1: Ja, nou, ik voel ook frisse fruitig.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Lekker, goed weekend gehad.
1: Hartstikke lekker weekend gehad. Zaterdag was een dag dat ik wakker werd en zei tegen mevrouw... wat hebben we vandaag? En toen helemaal niks. Gewoon, normaal heb je altijd sport of je komt iemand staat op de stoep met een appeltaart. Maar we hadden gewoon niks op de planning. Hé, en dat is lekker.
0: Heerlijk.
1: Dat is echt, dat was denk ik 13 jaar geleden voor het laatst. Dus,
0: maar begrijp ik hieruit dat jouw vrouw de thuisagenda
1: heeft? Nee, maar misschien dat ik iets over het hoofd had gezien. Zij stelde dezelfde vraag aan mij, maar zij kan wel zeggen nee. We hebben bijvoorbeeld de buurvrouw komt langs. Of dat ik zeg nee, ik moet nog even naar de garage.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Dus, maar we hadden niks, dus dat is lekker. Dus uiteindelijk gebarbecued en... ja, gewoon gelummeld.
0: Lekker.
1: Ouderwets lummelen.
0: Oh, heerlijk.
1: Gewoon als Al Bundy hand in de broek en zitten.
0: Nou, dat kan soms hartstikke lekker zijn.
1: Ja, dat is, nee, maar dat is echt gewoon fysiek en mentaal gewoon even niks. En dat knap je heel erg van op.
0: Gewoon lekker.
1: En jullie jongens.
0: Lekker. Wie wil je eerst? Mart of...
1: Nee, is jou.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb zo'n weekend gehad, dat ging als een trein door. Ik had van alles. Begon al vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag de hele dag, gisteren weer. Maar hartstikke leuk. Ik heb gewoon een heel leuk weekend gehad. Eigenlijk al een beetje de voorpret voor de vakantie. En nu hoor ik je denken, wat was je hoogtepunt van het weekend? Nou, ik heb in een klein vliegtuigje gezeten, dat vind ik natuurlijk al heel leuk. Maar ik heb ook voor het eerst in mijn leven achter het stuur van een vrachtwagen gezeten.
1: Oh!
2: Huh?
0: Ja. Dat mag helemaal niet, maar goed, het is nu nog hartstikke vroeg. Dus ik denk, ik kan het nu wel zeggen op de radio. Ja, ik mocht eventjes rijden in een truck. Ja.
2: Maar dan, hoe kwam dat op je pad?
0: Nou, ik was op een dag, zaterdag. En daar sprak ik een vrachtwagenchauffeur. Die zegt eigenlijk al maanden tegen mij... ja, moet ik hier rijden in mijn wagen? Dat vind jij leuk. Ik zeg, dat vind ik ook leuk. En nu kwam het ervan. En toen mocht ik even een rondje doen, zo.
1: En is het ook leuk?
0: Ja, dat was hartstikke leuk.
1: Is het moeilijk, terugrijden?
0: Nou, ja, het is natuurlijk wel een enorm ding... Maar ik ben gewend om in een camper te rijden. Die is natuurlijk een stukje kleiner. Maar het komt wel een beetje op hetzelfde neer.
1: Ja, ruime bochten.
0: Ruime bochten. En ook gewoon een beetje vlot doorrijden. En op tijd je plannetje maken. Dat zei hij steeds. Maak op tijd je plannetje. Ja, ja. Kijk vooruit en maak je plannetje.
1: En zit er een carrière in?
0: Oh, nee, nee, nee, nee.
1: Nee?
0: Nee, nee, nee, dat niet. Nee, ik moet er niet aan denken om dan zo in je cabine te moeten slapen. En dan
1: dat lijkt mij dus wel een keer leuk.
0: Ja, het lijkt mij ook een keer leuk.
1: Schoentjes zo op het trapje zetten. Ja, en dan gewoon doe je. Maak je kabinetje, maak je gewoon helemaal gewoon je eigen slaapkamer.
2: Zeg. Broodje bal halen.
1: Broodje bal halen. Ja. En dan moet je op een gegeven moment naar het toilet. En dan ben ik er klaar mee, denk ik.
0: Ja, dat precies. Nee, maar ik keek om me heen. Er zit alles in, hè? Koelkastje, magnetronnetje, televisie in de hoek.
1: En mocht je hem houden, de truck?
0: Nee, ik mocht hem niet houden. Nee.
1: Gewoon een onaardig man.
0: En jij, Mart?
2: Ik was een weekendje in Londen met mijn beste vriend. Ik was het getuige op zijn huwelijk. Hij is 40 geworden. Dus het was een heel waardevol weekend. Waarbij we echt wel even weer geconnect waren. Ja, onze levens gaan natuurlijk allemaal door. Hij met zijn gezin en het werk en alles dingen. Dus dan is het fijn om weer eventjes met elkaar te levelen. En het was zijn eerste keer Londen. Dus de hop-on-hop-off-bus. Die wil ik een warm hart toedragen. Ja. Alles wel handig in een stad, toch?
0: Stiekem is dat dus heel leuk.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, vind ik ook heel leuk.
1: Je ziet eigenlijk in een uur tijd alles. En als je niet vindt, kan je heerlijk slapen
2: en
1: dat ding.
2: En dan kun je de kroeg in.
0: Heb je de oortjes in gehad?
2: Ja, ook.
0: Wat
2: een toneelstukje is allemaal met elkaar.
0: Ja, mooi. Ja.
2: Heerlijk.
0: Nou, jongens, hebben allemaal een leuk weekend gehad. Nou, ik hoop dat het voor jou als luisteraar van Joe ook geldt. Mag je natuurlijk altijd even laten weten, vinden we leuk. We lezen mee en we luisteren ook mee de appjes die binnenkomen in de Joe-app. En de hits van Joe zijn weer onderweg uit de 70s, 80s en 90s.

0: Januari, nieuwjaar, dan is de lente wel klaar.
1: Bedankt weer, Sander.
0: Alsjeblieft.
1: Voor de inspiratie voor de nieuwe week.
0: Mooi is deze, ja.
1: Kunnen we weer lekker tegenaan. Straks het belangrijkste nieuws van deze maandagochtend. Mart Groen komt eraan. Naar de Foreign Non Blondes. Hier is What's Up bij Joe.

0: Cornelblans. En straks het belangrijkste nieuws. Nieuws van 6:30. Mart Grol, goedemorgen.
1: Goedemorgen met zometeen het laatste nieuws over een dodelijke cafébrand. En je hoort wat de magneetvisser heeft ontdekt.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De zon staat goed. Het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Yo-yo.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit en weer verder.
26: Het wordt weer een lekkere zomerdag met veel zon. Vandaag in het noordwesten, het langst wolken vanmorgen. En het wordt 23 tot 31 graden. En dan de verkeersinformatie. Ik moest echt even op een klokje kijken zelf.
27: Moest je krabben?
26: Nee, dat niet. Maar ik reed op de weg en toen dacht ik, is het eigenlijk wel 5:30? Omdat het al zo druk was.
0: Oh ja, hoe kan dat?
26: Ik weet niet wat het is, maar er zijn natuurlijk veel afsluitingen, dus veel omleidingen ook. En er zijn nu al 18 vertragingen op de weg. Met een hele lange op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht, tussen Rosmalen en de Martinus Nijhoffbrug. Ongeluk geweest. 1 uur en 10 minuten vertraging viel inmiddels al 13 kilometer. De A15 Ridderkerk Oost voorne bij Rozenburg Centrum door een kapotte vrachtwagen 25 minuten. En ook een klein half uurtje op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. Dit is Jan. En dus het is 6:30. Belangrijkste nieuws, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Een dodelijke brand in een café in Bangkok. Zeker 27 mensen zijn omgekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. Er zou eerst een explosie zijn geweest in die kroeg en daarna dus die brand. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die naar buiten slaat en mensen die in paniek die vuurzee uitrennen. Maar hulp kwam er voor veel van deze mensen dus te laat. Wat er nou precies is gebeurd in dat café, dat is nu nog niet duidelijk. Onrustige avond in Woerden, provincie Utrecht. Een explosie en een brand daar in een appartement. Ruim 20 huizen in de buurt moesten worden ontruimd. En een deel van de bewoners wordt ergens anders wakker omdat thuis slapen nog te gevaarlijk was. Niemand is gewond geraakt en wat er is ontploft is nog een raadsel. Dan een grote verrassing voor zanger en cabaretier Harry Jekkers. Hij heeft in Den Haag zijn allerlaatste voorstelling gegeven. Hij is 75 en gaat nu met pensioen. Jekkers heeft veel voor Den Haag betekend. Zo schreef hij onder meer dit onofficiële volkslied van de stad. Oh, oh.

0: burgemeester. Bij zijn laatste show kreeg hij dan ook een bijzonder cadeau van de burgemeester van Den Haag.
1: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen. Met daaraan verbonden het ereburgerschap.
0: Ereburger dus van Den Haag is Jekkers nu. Naast de minutenlange staande ovatie heeft hij ook een mini-versie van zichzelf gekregen in Madurodam.
2: Hoe lang geduurd dan?
0: 75 jaar, ja.
2: Ja, nee, maar goed, dat Den Haag, dat was natuurlijk een liedje uit de jaren 80. Weet ja. Je. Het volksliedje zegt het al, van Den Haag. En dan word je op je 2026 krijg je een keer het ereburgerschap.
0: Ja, ja. En groot alarm dan nog in Den Bosch. In een vijver daar heeft een magneetvisser mogelijk een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Bomexperts die kwamen er gisteravond bij, hebben dat opgeviste voorwerp meegenomen. En op een andere plek gaan ze alles onschadelijk maken. Worden wel vaker oude bommen of munitie uit het water gevist, maar dat kan behoorlijk fout gaan. En volgens experts is magneetvissen dan ook een heel gevaarlijke hobby.
2: Ja, en ik snap het niet.
3: Wat snap je niet?
2: Magneetvissen. Want ik zie dat vaak gebeuren. En dan staan jong en oud met een touw, met een magneet. En dan trekken ze fietsen naar boven en winkelwagentjes. Maar dan denk ik, ja, wat is daar nou de lol van?
3: Nou ja, er kan natuurlijk ook gewoon in één keer een paar munten kunnen eraan blijven hangen. Of een schat.
2: Nou ja.
3: Oude kluis.
2: Ja, maar joh, vooral is het allemaal fietsen. En dat halen ze dan binnen. En dat leggen ze dan gewoon op de stoep neer. En vervolgens vertrekken ze.
3: Maar wat doen ze dan voor?
2: Wat zeg je?
3: Nou ja, is dat dan hun lol?
2: Ja, ik weet het niet. Maar ik denk, ja, nou staan er 21 opgedroogde, verroeste fietsen gewoon liggen dan op de stoep. Ja, daar heeft niemand wat aan natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat het is dat je toch uiteindelijk hoopt iets moois boven water.
2: Is het
3: water
2: een beetje hetzelfde als met zo'n magneetzoeker? Ook
3: metaaldetector.
2: Metaaldetector.
0: Ja, ik denk het ongewisse. Dat je denkt, wat komt er nu op mijn pad?
3: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
3: Denk ik wel. Nou, magneetvissers, verenigt u in de app van Joe.
2: Laat me even weten wat de lol is. Anders gaat Koen graag een keer mee.
3: Ja. Maart, dankjewel.
0: Yes.
3: Wij gaan naar Rico. Hij is 26 jaar, komt uit Steenwijk, luisteraar van Joe. En wij zeggen goedemorgen, Rico.
4: Goedemorgen.
3: Rico, wij gaan proberen met onze luisteraars jouw beroep te raden. Ben je er klaar voor?
4: Jazeker.
2: Rico, wat voor kleding draag jij op je werk?
4: Werkkleding.
0: Ja.
4: Ja.
2: Ja, dan mag je mij even vertellen wat voor werkkleding.
3: Hé, dat is een lekker begin, hè, jongens?
4: Ja, een werkboek, werkshirt. Ja.
3: Oh ja.
2: Ja. Nou, oké, die vinken we af.
3: Die vinken we af. Werkkleding.
2: Werkkleding.
3: Gelukkig hebben we nog 6 vragen over. De beroepentest gaan we spelen over 3,5 minuten.

0: dat draagt Rico iedere dag weer. En in totaal mogen we 7 vragen stellen. 1 vraag is al geweest om achter het beroep van Rico te komen.
1: Ja, werkkleding zei je al toen we dat iets wilden specificeren. Toen zei hij werkbroek en werkshirt.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we een stuk wijzer mee geworden. We gaan snel door met vraag 2. Rico, wat voor afval levert jouw werk op?
2: Hout. En hout en van het dak.
1: Hout en van het dak.
2: Dakpan. Okay. Ja, dakpannen enzovoort.
1: Ja.
0: Juist. Oké, ja. Rico, werk jij in de bouw?
2: Ja.
0: Ja.
1: En wat bouw jij?
2: Ik bouw niks.
0: Oh.
1: Oké.
0: Wat heb jij op een dag, het meest, of in ieder geval heel vaak in je hand?
2: Heel vaak, dat is een stofzuiger. Dat zijn klauwhamers, tekkers. Ja,
0: dat,
2: en een koevoet.
0: Een koevoet.
1: Met hoeveel collega's moet jij de klus klaren?
2: Dat verschilt.
1: Gemiddeld?
2: Twee, drie man.
0: En nou vroeg Sander wat voor afval levert jouw werk op. Toen zei hij nou dingen van het dak, zoals dakpannen. Dus we kunnen ook wel concluderen dat jouw werk zich eigenlijk altijd dan rondom of op het dak afspeelt?
2: Ja.
0: Oké. De beroepentest. En dan zijn we er weer in de sneltreinvaart. Ja,
1: dak gaat eraf.
0: Maar ja, nu moeten we het ermee doen. Met de informatie die we hebben. Help ons alsjeblieft in de Joe-app. Als jij een idee hebt wat het werk is van Rico uit Steenwijk, 26 jaar.

0: Turnaround, goedemorgen. Dit is de ochtendshow van Joe. En we zitten midden in ons dagelijkse spelletje. Rico uit Steenwijk draagt elke dag werkkleding. Hij werkt op de bouw, maar hij bouwt niks zelf, zegt hij. Een klus klaart hij meestal met een collegaatje of twee aan drie. En tijdens een werkdag heeft hij vaak een stofzuiger, een klauwhamer, tekkers en een koevoet in zijn handen. Afval dat zijn werk oplevert is vooral hout en dakpannen. En we weten dat zijn werk zich altijd ook op het dak afspeelt.
1: Ja, nou ja, dan krijgen we Marco, die denkt asbestsanering. Dirk denkt Rietekker. Maar voor de rest zit iedereen, echt iedereen, die appt op het spoor van Wilco.
2: Hij stond dakbedekker, of niet?
1: Of Melissa.
3: Ik denk dat Rico dakkapelplaatser is.
1: Oh, dat komt het meeste binnen. Dakdekker of dakkapellenplaatser. Ja, en dan nog twee mensen die zeggen, is hij geen rietdekker?
0: Ja.
1: Maar dat lijkt me niet, want dan zou die wel, denk ik, ook als afval riet hebben.
0: Ja. Dat klopt. Ja, je kan zeggen, als jij een rieten dak wil, dan moeten eerst al die dakpannen eraf en dan levert je dat weer als afval op, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dus dakdekker of dakkapellenplater. Hij heeft een klauwhamer, een stofzuiger, tekkers en een koevoet in zijn handen. Koevoet.
1: Ja, koevoet gebruik je om iets te slopen.
0: Iets te slopen. Dus dan zouden we toch voor de dakkapellen moeten gaan, denk ik.
1: Ja, dat zou ik dan doen, ja. Ja?
0: Ja? Het zou wel lekker om... Ik bedoel, we hebben het lang echt fout gehad, hè?
1: Ja, maar kijk, als ik zeg een dakdekker... dan doe je ook heel veel platte daken met bitumen en dat soort
0: dingen. Ja.
1: En dan zou je toch ook zo'n een brander in je handen hebben?
0: Precies.
1: Dat zou hij dan ook wel moeten zeggen. Dus dan denk ik wel dat hij... Dat, maar een tekker? Tekker,
0: dat zijn die grote nietjes, zeg maar.
1: Ja, pas, precies. Pas. Maar wanneer tekker je een dakkapel?
0: Dat wordt in de bouw, weet ik wel, veel gebruikt, hoor. Tekkers.
1: Oké.
0: Okay. Ik durf ervoor te gaan.
1: Oké, dan gaan we voor de dakkapel.
0: Rico!
4: Ja?
0: Plaats jij dakkapellen?
4: Nee.
0: Nee!
1: Wat ben je dan wel?
4: Ik ben asbestsaneerder.
1: Oh, nou, die kwam wel binnen.
4: Ja.
1: Ja, dan moet je me even helpen, want ik heb daar... Dat doe je dan alleen maar op een dak? Vertel eens eventjes.
4: Waar ik werk, doen wij het op een dak. Dan hebben wij van de schuren van boerderijen door golfplaten. Van oude woningen doen wij dakbeschot.
1: Ja.
4: Dus dan moeten we eerst de pannen eraf halen, de latjes, dan een dakbeschot. En zo heel soms binnen...
1: Oh ja.
4: Binnenwerk.
1: Maar dat is de asbest is heel gevaarlijk, toch?
0: Ja.
4: Ja, dus dat doe je ook met een speciaal pak, masker.
1: Oh ja, ja, die oude golfplaten, ja, daar zit het allemaal in, hè?
0: Maar dat was jouw werkkleding. Ja. Dat pak is jouw werkkleding.
4: Ik draag sowieso normale werkkleding. En als wij echt gaan saneren, draag ik dat pak. Dat maar pak. Dat verschilt soms ook.
1: Ja, ja. Ik zeg allemaal maar oost-west asbest.
0: Rico, bedankt, fijne dag.
4: Ja, geen probleem,
0: verder. Jongens, we hebben einde van de week vakantie. Het moet er gewoon een keer goed gaan komen.
1: Ja, dat gaat niet wel.
0: Anders gaan we niet op vakantie,
1: hoor. Ik stop gewoon een hele item, joh. Ze mogen mijn beroep raden.
0: Hier is Prince. I'm not too

0: Prince, I would die for you. Bijna 7 uur. Het nieuws komt eraan. Mart.
1: Goedemorgen. Bosbranden ook steeds dichter bij huis. En ook dit verhaal. Je hoort waarom mensen afgelopen nacht ergens anders hebben moeten slapen.
0: Luister even naar dit. Dit is één noot van een...
2: Jongen, heb je honger?
0: Een hit. Het is een beetje zo knorrende...
2: Nou.
0: Ja. Maar wel het liedje, Sander.
2: Is hold dit... on, little girl. One who wants to be with you.
0: Ja! Nou, knap.
2: To be with you, ja.
0: Ja.
2: Van Mr. Big.
0: Mr. Big. Hoor je straks in de Koen en Sander Show.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
6: Kippie.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
9: eboekhouden.nl.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: eboekhouden.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: Bakker. Om 9:45 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Begon deze ochtend voor jou ook met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
0: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
9: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Het is big sale bij Iwis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel.

0: Bij de ochtendshow, nieuws van 7 uur. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Paniek en veel doden. In de Thaise hoofdstad Bangkok, in een café bij een grote brand in die kroeg, zijn zeker 27 mensen omgekomen en ruim 60 gewonden gevallen. Slachtoffers konden geen kant op. Veel van hen zijn gevonden in de toiletten waar ze hoopten te kunnen vluchten. Over de oorzaak van die brand in Bangkok is nu nog niets bekend. In het Utrechtse Woerden wordt uitgezocht hoe een explosie en een brand in een appartement konden ontstaan. Daardoor moesten de bewoners van ruim 20 huizen in de buurt er gisteravond uit. Een groot deel van de mensen kon thuis slapen, maar niet iedereen. Daar is het nog te gevaarlijk en de schade te groot. Er zijn geen gewonden. Honderden brandweermensen in Frankrijk zijn druk met een bosbrand op een uurtje rijden van Parijs. Een gebied zo groot als 1100 voetbalvelden is inmiddels verwoest en meerdere huizen zijn ontruimd. Blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk zijn gestuurd om nu te helpen in het noorden van het land. En voor het tweede jaar op rij is tennistoernooi Wimbledon gewonnen door de Italiaan Jannik Sinner. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Het was een pittige pot en volgens Sinner van een heel hoog niveau.
2: It has been an amazing final once again and I'm very happy of course about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
1: Na afloop zei hij dat als Zverev zo doorgaat, hij Wimbledon ook een keertje kan winnen. Het weer van Weerplaza, een zonnige dag, maar in het noorden duurt het ietsje langer voor de bewolking. Verdwijnt 23 graden op de Wadden tot 31 vandaag in Limburg.
3: Ik heb ook nog een getalletje, namelijk 27. Het aantal vertragingen op dit moment op de weg. Ja, vakantietijd in veel delen, het midden van het land nog niet. Dat is ook wel te merken op de A2 bijvoorbeeld. Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoofdbrug. Anderhalf uur extra reistijd. File van 12 kilometer daar. De A15 Ridderkerk Oostvoorne voor Benelux 20 minuten. En ook 20 minuten op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein.
4: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: Sander, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
3: Stel, je gaat naar een concert en de artiest speelt zijn bekendste nummer niet. Gaan we het zo over hebben.

0: vandaag eens aantrekken? Nou, ik zou iets luchtigs doen als ik jou was.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Zonnig gaat het zeker vandaag ook weer worden. En zonnig is ook deze nieuwe Koen en Sander Show voor maandag 13 juli. Goedemorgen, Sander.
3: Een hele goedemorgen, hallo.
0: En de presenterend journalist, zoals hij zichzelf graag genoemd wil hebben.
4: Goedemorgen.
0: Bart Grol, goedemorgen.
4: Hi.
0: Ja, ik vind het wel zo lekker dat, nou goed, alleen het midden van het land moet nog een weekje werken, maar dan hebben we echt allemaal vakantie. En dan heb je ook van die berichtjes die je dan, en dan kun je in één keer over kleine nieuws kun je dan lekker bakkeleien met elkaar. Maar dit is iets, dat houdt de gemoederen echt bezig.
3: Ja.
0: Je hebt de band Even Serieus.
3: Ja.
0: En de band Even Serieus kennen we van de hits.
3: Meilen de Casalina.
0: Precies. Dat is het enige waar we deze band van kennen. En ja, dat is natuurlijk een enorme knijper. Dat deze. Ja, nou goed, ze zijn geboekt voor de Zwarte Cross. Groot festival in het oosten van het land. En nu heeft de Zwarte Cross dus gezegd, die organisatie heeft gezegd, leuk dat jullie komen optreden, maar jullie mogen dit nummer, jullie grootste hit, niet spelen.
3: Nee, iedereen denkt, het is een grapje, maar de band en de organisatie willen overigens niet reageren, maar de band blijft beweren dat het ze echt verboden is. Dat ze welkom zijn, maar ze mogen dat liedje dus niet spelen. Ja, ik vind dat een heel raar verhaal aan alle kanten. Ik denk dat het een grap is.
0: Ja, het moet een grap zijn.
3: Ja, en anders moet je als band niet gaan, toch?
0: Dan moet je gewoon niet gaan.
3: Als je gewoon één hit hebt en je mag die niet doen, wat voor nut heeft het dan om daar te staan?
0: De Zwarte Cross heeft namelijk geschreven, we konden dat nummer niet meer luchten of horen. Gek werden we ervan. Wij wilden met ons hoofd tegen de muur bonken als we nog één keer Baila hoorden. Ja, maar ja, kijk, het is hartstikke leuk, maar je doet het natuurlijk voor het publiek. En het publiek wil gewoon
5: Baila, Baila, Baila, Baila.
0: Die willen gewoon feesten.
3: Ja. Nee, dit is hun hit. Dus daar boek je toch de hele band voor ook. Dus ik denk dat het. En de Zwarte Cross staat bekend om de stunten, om de stunts. Dus ik denk dat hier weer een soort van verhaal achter zit.
0: Ik denk het ook. Er zijn nog kaarten ook voor de Zwarte Cross. Dus ze moeten toch nog een beetje publiciteit hebben.
3: Ja.
0: Ik denk dat we vandaag of morgen horen dat het een grap is.
3: Ik denk het ook.
0: Laten we dat hopen in ieder geval.
3: Ja.
0: Hoe is het bij jou thuis eigenlijk, Sander? Want ja, regio Noord heeft al vakantie. Dus jouw kindjes die zijn al helemaal in vakantiesfeer.
3: Ja, nou, ze zijn met z'n allen op de Schelling.
0: Oh.
3: Ik ben helemaal alleen thuis.
0: Papa is alleen thuis.
3: Papi is alleen thuis. Nee, nou ja, los van een escort, hè, links en rechts. Dat krijg je dan wel. Nee, ik ben gisteren om half elf zijn ze vertrokken. Dus ja, nou, het eerste wat ik doe is het hele huis schoonmaken. Helemaal schoon. Dan weet ik, nou, oké, de komende 4 dagen blijft het brandschoon. Dat je niet een verdwaalde luier hebt of een hagelslag. Nee, dan is het gewoon schoon, dan blijft het schoon. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga lekker in de tuin zitten. En ja, dat duurt precies 20 minuten en dan vul je helemaal de pleuris.
0: Dat dacht ik al.
3: Dan is het gewoon veel te rustig in huis.
0: Ja.
3: Ja, dan ben ik maar met de kat gaan spelen. Maar die had er op een gegeven moment ook geen zin meer in.
0: Ja, maar goed, als je vier kinderen hebt,
3: ja,
0: dan ben je natuurlijk de hele dag druk.
3: Ja, en je hebt 1001 plannen. Ik ga dit doen, ik ga dat doen. Nou, ik ga mijn postzegelverzamelingen oppoetsen. En weet ik, nou, je komt helemaal nergens naartoe. Je doet helemaal niks.
0: Je doet helemaal niks, nee.
3: Nee, ik heb wel bed verschoond. Het enige wat ik gedaan heb gisteren.
0: Lekker.
3: Ja.
0: Maar
3: goed, ook wat het geeft. Je geeft bewust en geforceerd jezelf wat rust. Dat is ook wel lekker.
0: En wanneer komen ze terug?
3: Donderdagmiddag.
0: Oh, je hebt echt nog de komende dag? Ach.
3: Ja, dus ik heb vandaag wel leuk met heel veel mensen van het bedrijf. Hè, goede collega's met wie ik bevriend ben, die heb ik uitgenodigd. Mart komt bijvoorbeeld.
0: Dat is gezellig. Laat ons naar 2 uur, toch?
3: Vanaf 2:30, ja. Dus iedereen die ik een warm hart toe draag, die komt vanmiddag. Ja.
0: Oké. Okay. Leuk?
3: Ja, leuk.
0: Ik heb de uitnodiging, denk dan heb ik even overheen gekeken, denk ik.
3: Nee, dat klopt.
0: Oh, die heb ik niet gehad?
3: Nee.
0: Oh.
3: Maar komt misschien volgend jaar.
0: Ja. En over zomervakantie gesproken. Kai van de Middagshow, die heeft iets ontzettend leuks bedacht. En die gaat gewoon, ja, bereid je er maar vast op voor. Die gaat de show in het Spaans doen vandaag.
3: Ja, helemaal.
0: In het Spaans.
3: Een uur lang volledig Spaans.
0: Ja, en of die er klaar voor is, gaan we hem straks even

0: met de hits van Joe uit de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90. Pointer Sisters, I'm so excited. Lekker hè, vakantie. Ja. Vakantietijd is altijd toch wel een lekkere tijd.
1: Zeker. Als kind vond ik het ook altijd heel lekker. En ik weet, als kind vond ik het ook... je wist ook, er komt op een gegeven moment van ontzettende verveling of zo. En dat vond ik ook wel heel nuttig.
0: Goed hoor.
1: Ja.
0: Dat is, ik las het ook wel van experts. Een groot advies ook voor de kinderen. Laat ze ook lekker verveeld zijn deze vakanties. Ja. Hartstikke goed.
1: Ja, was in Biddinghuizen. Was de rest op vakantie. Al mijn vriendjes en wij niet. En dan, dan ging je gewoon naar Tour de France kijken. En een beetje urbane stripjes lezen. En dan wacht je gewoon tot iedereen weer terug was.
0: Ik denk dat er weinig kinderen zijn die urbane stripjes lezen.
1: Nou, er wordt nog steeds gelezen, hoor.
0: Ja, echt? Ja.
1: 212 afleveringen maar liefst.
0: Oh.
1: Ja.
0: We gaan even bellen met onze middagvriend Kai Merks. Die gaat iets bijzonders doen deze hele week. Die man moet een enorme talenknobbel hebben.
1: Ja.
0: Die gaat namelijk vandaag in het Spaans zijn show doen. In het Spaans. Ja. Even kijken of hij er klaar voor is.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ah, buenos días, señor Kai.
2: Buenos días.
1: Todo bien?
2: Zeker. En dan jullie?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Ja, ook natuurlijk. Absoluut. Het is maandag, hè.
1: Ja. ¿Dónde están los pagas basos?
2: Ja, twee. dus ja. Nee, ja, we zijn de week goed begonnen.
1: Wat ga je allemaal doen, lieve Kai?
2: Wij gaan deze week komen we helemaal in de stemming voor de vakanties, voor de zomervakanties.
0: Ja, ja.
2: En het grootste deel van het land is daar natuurlijk mee bezig. Wij sluiten met z'n allen deze week aan. En dan is eigenlijk iedereen lekker helemaal in de vakantiesfeer. Dus we gaan deze week in de middagshow tussen 5 en 6 uur elke dag naar een ander land. Naar een ander vakantieland.
0: Ja, ja.
2: Om gewoon in de stemming te komen. En vanmiddag inderdaad is dat Spanje.
1: Ja. Ja. En dan is het tussen 5 en 6 een uur lang alleen maar alles Spaans.
2: Ja, alles Spaans. Behalve het nieuws, denk ik. Of wat anders, ik moet Jeroen nog eens bellen. Ik weet niet of hij dat vanmiddag in Spaans kan doen, maar wie weet. Maar voor de rest in ieder geval de muziek. Dus denk aan de Macarena of muziek van Gypsy Kings of Bailando.
0: Ja.
2: Dat soort muziek. Leuk.
0: En dan wandel jij deze week lekker door allemaal vakantielanden heen. Hè? Dus morgen Frankrijk en dan ga je woensdag nog Italië doen. En donderdag?
2: Ik pak iedereen bij de hand. Ik zeg, kom maar mee, pak je tas maar mee, pak je koffer in je teentje en we gaan. We hebben inderdaad, we hebben Italië nog. Ja. We hebben ook Nederland nog, want dat is natuurlijk ook gewoon een vakantieland. En we hebben, die derde heb ik vergeten.
0: Nee, we hebben ze al genoemd.
1: Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland.
2: Oh ja, en Nederland. Ja, dat zijn ze. Ja, dat zijn de vier. Ja, klopt. Ja, dan hebben we dat nog
1: wel. Nou, het enige wat ik wel een beetje mis, Kai, dat is geen aanval, maar ik mis toch een beetje Duitsland-Oostenrijk. Die kant, de Germaanse taal.
2: Ja, daar krijg ik al zo de rillingen van op mijn rug. Van Duitsland en Oostenrijk, ja. Nee, dus ik dacht, laten we het vooral ook gezellig houden.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. Ja. Nou komt hier een vraag van Peter in de Joe-app. En die vraagt, heeft Kai eigenlijk een andere taal onder de knie dan Nederlands? Heb jij een talenknobbel, Kai?
2: Ik heb wel een talenknobbel. Ik heb ook ooit wel een cursus gevolgd, Frans. Omdat ik dacht, ik vind Frans vind ik een hele mooie taal. Dat zou ik heel graag willen. Dat is al een aantal jaar geleden, hoor. Dus ja, wat is daarvan overgebleven? Bonjour. Maar toen gingen we om de duur tijd en klok lezen en zo en dat soort dingen. En toen ben ik het

0: Ja, een van de mooiste Spaanstaligen.
1: Ja, ja. En morgen doen we het weer en dan gaan we in het Italiaans.
0: Frans.
1: Morgen Frans.
0: Ja, overmorgen Italiaans. Leuk. En vanmiddag lekker luisteren naar Kai dus met Spaanse liedjes... en vanaf 5 uur in de middagshow. En straks het nieuws van 7:30. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zometeen meer over een heldhaftige reddingsactie... en je hoort wat voor waardevols er is gevonden bij het grofvuil.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we er al!
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en chocomus slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
2: Kippie.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
6: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Weer een lekkere zomerdag vandaag. Vooral in het noorden nog wat bewolking. Maar ook daar later vandaag volop zon. 23 in het noorden, 31 in het zuiden van het land. En toch de nodige vertragingen op de weg. 42 zijn er op dit moment. Onder andere de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel een half uurtje extra. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein 35 minuten. En de langste vertraging op de A27 Breda in de richting Utrecht. Tussen Nieuwedijk en Noordeloos vanwege de wegwerkzaamheden. 3 kwartier.
7: Dit is jou.
12: Half 8 in de Koen en Sander Show. Mart Gol heeft het nieuws. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een hoop vragen nog in de Thaise hoofdstad Bangkok. Er zijn zeker 27 mensen overleden bij een brand in een café. En tientallen mensen raakten gewond. Veel van hen zijn gevonden in de toiletten waar ze hoopten te vluchten, maar ze zaten opgesloten in de vlammenzee. Hoe die brand in Bangkok precies is begonnen, wordt nog uitgezocht. Opnieuw is een uit de oorlog geroofd schilderij teruggevonden. Het lag volgens de Telegraaf jarenlang in een Amsterdamse kelder nadat de vinder het ooit ontdekte bij het grof vuil op straat. Nadat hij een artikel las over nazi-roofkunst schakelde hij een expert in. En dat werk werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gestolen uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. Gaat nu naar de nabestaanden. Dan is een hond gered in Gelderland bij Doesburg. Dat dier sprong tijdens een wandeling de rivier de IJssel in en werd meegesleurd door de stroming. En volgens de veiligheidsregio zag een visser dat gisteravond allemaal gebeuren. Die sprong het water in om die hond te helpen.
12: Oh, wow.
13: En een boot die op de IJssel voer, die pikte de visser en de hond vervolgens op en bracht de twee veilig naar het droge. En niemand is gewond geraakt.
12: Wat geweldig.
13: Ja, echt een reddingsactie. Mooi. Daar in Gelderland.
12: Ja.
13: Nou hoor je vaak dat dit soort dingen dan verkeerd aflopen.
12: Precies.
13: Dat de hond het overleeft en dat dan zo'n visser misschien verdwijnt. Maar het is allemaal goed gegaan.
12: Gelukkig.
13: Ja. En het WK voetbal, dat is een hele zit. Al weken wordt er natuurlijk gevoetbald. Inmiddels zijn er 100 wedstrijden gespeeld. 48 landen stonden aan de start dit wereldkampioenschap. En de baas van Wereldvoetbalbond, FIFA, die denkt erover in de toekomst nog meer landen mee te laten doen. 64 misschien wel.
12: Jeetje, ja.
13: Zodat, zo zegt hij, Infantino, ook kleine voetballanden een podium krijgen. Denk aan Curaçao en Cape Verde ook deze editie. En na het toernooi wordt er een knoop over doorgehakt.
12: Maar hoe lang moet dat WK voetbal dan gaan duren?
13: Want ik denk 3 kwart jaar.
12: Nou ja, kijk, het is nu al 5 weken. We hebben nog tot en met aankomende zondag zelfs.
13: Ja.
12: Zondag is de finale.
14: Ja, meer dan een maand geleden was het al begonnen, hè?
12: Ja.
14: Ja, nee, maar het is nu een keer klaar. Het is gewoon echt klaar. Dit hele WK gaat ook niet meer over voetbal. Laten we nou toch eerlijk zijn, jongens. Noorwegen-Engeland is weer gaat er een voetbal tegen zo'n kabel aan.
2: Van de Spidercam.
14: Van de Spidercam. En ja. We hebben natuurlijk chippen in de ballen. We hebben voortrekken. We hebben mistaken identity. Maar niemand heeft het over het voetbal eigenlijk. Of het nou mooi is of leuk of spannend. Nee, het gaat alleen maar over corrupte, al dan niet corrupte randzaken. En dat is toch echt jammer. Want dat is volgens mij het eerste WK waar we weer... Kijk, je hebt altijd van die eindejaars overzichten op televisie. Zo rond oud en nieuw. Nou ja, vroeger ging je dan had je een special over het WK. Hè? Dat ga je nu gewoon niet meer kijken. Want het gaat alleen maar over andere dingen dan.
2: Ah, oké. Maar even de andere kant van het verhaal. Ik heb ontzettend genoten van Curaçao. Of zo'n Kaapverdië met feest op de tribunes. Kijk, die ploegen gaan natuurlijk nooit heel ver komen op zo'n toernooi. Ja. Maar het geeft wel kleur aan een eindtoernooi.
14: Noem je twee... Nou, Curaçao, anderhalf uitzonderingetje.
2: Maar goed, als straks in één keer een land mee kan doen aan een WK voetbal dat nog nooit mee kon doen.
14: Ja, maar we hebben nu toch ook al Jordanië, Oezbekistan gekregen. Dat interesseert niemand geen ene hol. Nee. Behalve mensen uit die regio. En voor hun is dat dan de Curaçao, zeg maar. Want iemand uit Oezbekistan die heeft niet de lol van Curaçao die wij hebben.
2: Nee.
14: En als we 64 zijn, dat is gewoon precies 1/3 van alle landen die bij de FIFA aangesloten zijn.
2: Ja.
14: Ja, maar dan hoef je... Ja, het slaat gewoon... En er zijn nu al... We moeten het misschien met Kees Kwakman over hebben. Wordt nu al gezegd dat Europa uit de FIFA gaat stappen. En een soort van eigen bond begint.
2: Ja, maar dat gaat toch niet gebeuren.
14: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Gaat nooit gebeuren.
14: Ja, tenzij het echt ten koste van het voetbal gaat.
2: Ja. Maar ik heb toch ook wel genoten van de nodige dingen. Het is toch niet... toch een leuke wedstrijd.
14: Voorheen genoot je toch veel meer.
2: Ja, dat is ook wel.
14: Toch, welke wedstrijd staat je nu nog voor de geest? Dat je denkt, dat was echt een mooi gevecht. Nee, dat gaat morgen over.
2: Dat Noorwegen-Brazilië even uitschakeld. Dat vind ik dan wel mooi.
14: Ja, nee, precies. Maar, los daarvan waren er wel weer 25 dingen omheen.
2: Laat ik even... Mart, want jij was afgelopen weekend... Jij was een weekendje Londen.
15: Ja, klopt, ja.
2: En laat nou net Engeland afgelopen weekend hebben gespeeld.
15: Ja, dat was geweldig. Ik was in een pub op zaterdagavond. Ja, wat daar gebeurt, joh. Dat is natuurlijk geweldig.
2: Je hebt het opgenomen, hè?
15: Ik heb het opgenomen. Ja.
2: Even kijken of ik Mart hoor zingen ook.
15: Nee, ik heb meegeplaybacked.
2: Oh, ja.
14: Hier hoor je Mart de rekening vragen.
15: Maar het was gewoon gezellig, joh. Allemaal dronken gasten natuurlijk en helemaal lam. En...
2: Ja, dat kunnen die Engelsen wel, hè?
14: Ja, zeker.
15: Die voetballer, die Jude, hadden ze nog aparte liedjes over.
14: Oh, Jude, Jude Bellingham.
15: Ja.
2: Hey Jude.
15: Die inderdaad. Ja, stemmetje nog een beetje weg.
2: Leuk. Nou, een hoop om na te praten. Kees Kwakman, onze favoriete voetbalanalist. Ik denk dat hij ook blij is dat het WK bijna voorbij is. Want hij moet op de meest onmogelijke tijdstippen voetbal kijken.
14: Vierkante ogen heeft hij.
2: Maar hij heeft de wekker weer gezet. En je hoort hem zo meteen, Kees Kwakman, over een paar minuten in de ochtendshow van Joe.

0: mooie zomerdag vandaag. De Summer of 69. Straks in de ochtendshow dan is het er weer tijd voor de mop van Cato. Maar even checken of deze man inmiddels weer wakker geworden is daar in het pittoreske Volendam. Kees?
1: Goedemorgen.
0: Ah, is die. Ja, er komt geen einde aan het WK, dus we blijven hem lekker bellen hoor. Kees Kwakman.

0: Goedemorgen. Ja, we zitten op 21 weken zitten we nu, hè, met het WK.
1: Ja. Nog 4 weken te gaan. Nou,
0: we zijn er bijna.
1: Het meest opmerkelijke nieuws, dat in Peru honderden baby's de voornaam Haaland hebben gekregen. Nou, dan mag ik jou vertellen, Kees, het is een primeur. Mijn vrouw en ik verwachten een 5e kindje. Het wordt een jongetje, die gaan we Kwakman noemen.
0: Oh, dat vind ik jou leuk.
1: Kwakmanland
0: ja,
1: te gaan.
0: Ja, helemaal leuk. Haaland Sanchez. Dat is toch schitterend of zo?
1: Haaland Sanchez, ja.
2: Ik moet zeggen, Kees, ik heb wel veel aan je gedacht, hoor. Want jij bent natuurlijk voetbalanalist. Dit zijn wel de tijden. Je werkt voor ESPN. En dan is er weer een of andere nachtwedstrijd geweest. En dan zie ik jou weer 's morgens in dat studiootje zitten. En dan moet je toch weer analyseren. Hè? Dat is toch, dat valt niet mee deze weken, lijkt me, voor jou.
0: Het begint echt op werk te lijken. En met name die nachtwedstrijden die zijn wel pittig. Hè? Natuurlijk afgelopen wedstrijd had je Engeland-Noorwegen. En daarna had je Argentinië tegen Zwitserland. Ja, en ik hoef jullie niet te vertellen hoe het is om met nachten en met korte slapen niet te veel uren om daarmee om te gaan. Maar je plant het ook helemaal in. Dus dan denk je, nou, Engeland-Noorwegen, dan ga ik meteen naar die wedstrijd, ga ik op bed. En dan zet ik weer even mijn wekker. En dan ga ik die wedstrijd weer kijken. Dan ga ik weer even op bed. Ja, verlenging, Engeland.
1: Ja, nou, daar ga je al.
2: Ja, precies.
0: Ja. Dus dan weet je alweer, dit gaat hem niet worden. Nou, dan is het op de bank even 2 uurtjes. Maar goed, ik moet wel zeggen, het helpt tegenwoordig dat je een beetje met terugkijken een wedstrijd gemist. En dat je een beetje kan doorspoelen. Ja. Dus dat helpt wel een beetje mee.
1: Nou ja, goed. En nog 3 wedstrijden te gaan. 2 halve finales en een finale dus. Tot gek genoeg.
0: In de 3e en 4e plek.
1: Ga je die ook nog kijken, Kees?
0: Nee, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Maar denk je, dat is toch ook wel wat. En dan heb je dus die halve finale verloren na 12 weken WK. En dan moet je nog de 3e en 4e plek spelen.
1: Ja. Nou ja, maar even de top 4 van de FIFA-ranking, die staan dan ook daadwerkelijk in de halve finales. Ja. Zoals verwacht, inderdaad. Hoe kijk jij nou terug op dit hele WK?
0: Ik denk wel dat het positief is geweest. We hebben van tevoren natuurlijk veel lopen, zeiken wel van, wat moeten we nou met die 48 landen? En in Amerika was natuurlijk veel over te doen. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we het leuk hebben gehad. En dat we veel leuke wedstrijden hebben gehad. Dat het een prachtig toernooi is geweest. Ja, dat je her en der wat slechte wedstrijden hebt gehad. En met scheidsrechters die er af en toe eens naast zaten. Dat hoort er ook wel weer een beetje bij.
2: Kees, ik moet zeggen, kijk, jij bent heel positief. Maar naast mij zit Sander. Ja. En die is dat gewoon helemaal niet eigenlijk.
0: Nee. Wat vond je niet leuk?
1: Nou, kijk, sowieso hebben we het met z'n allen steeds meer over die randzaken dan over het voetbal zelf. Het gaat over kabels van een Spidercam, chips in ballen, al dan niet doorgestoken kaart, scheidsrechters, VAR die wel of niet ingrijpen. Als ik nabeschouwing kijk, ook bij de Engelse collega's, het gaat niet meer over het voetbal, het gaat over alles door. Het dreigt wel een soort van anticlimax te worden het hele WK.
0: Ja, het is een beetje van alle tijden wel, hè, met die VAR natuurlijk, dat het daar heel vaak over gaat. Wij hebben natuurlijk in de Eredivisie ook wel eens een weekend of 2 weekenden achter elkaar, dat je het dan alleen maar over die scheidsrechter en over de VAR hebt.
1: Ja.
0: Dat is ook helemaal niet leuk, hoor, dat ben ik helemaal met je eens. Het is wel, het begon heel erg goed eigenlijk met die scheidsrechters en met dat er niet zoveel problemen waren. En naarmate het toernooi vorderde, werd het wel her en der wat minder. Maar ja, goed, maar met een kabel in de lucht, wie verzint het ook? Ja, ik vind het ook wel weer mooi, weet je, dat dan gebeurt. Ja, er gebeurt in ieder geval wel wat, het is niet saai.
2: Maar het zou toch wel een deceptie zijn als Argentinië weer wereldkampioen wordt, hè?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen, die hebben toch ook... Oh, ik zat dat dan weer te kijken natuurlijk, s'nachts. Het is niet om aan te gluren.
2: Die hadden echt de moeite met Zwitserland, hè?
0: Ja, maar die hebben met iedereen moeite. Maar alleen, ze winnen elke wedstrijd. Het is niet te geloven. Maar al 4 jaar lang, hè?
1: Ja, maar ze hebben dit hele toernooi nog niet tegen een top 10 ploeg gevoetbald. Nee. Maar ja, dat is dan allemaal toevallig, hè?
2: Kees wil daar niet aan. Nee, Kees wil daar niet aan.
0: Nee. Voor de loting, jongens, daar wil ik echt niet aan. Nee, kijk, dat ze her en der een vrije trap of een penalty meekrijgen, nou, dat geloof ik zeker wel. Maar de loting, als je dat ook kan manipuleren...
1: Nou ja, Infantino heeft warme ballen, hè?
0: Nee, zeker. Die krijgt ook een kind. Die noemt het Messi, waarschijnlijk.
2: En we gaan straks naar 122 landen die mee mogen doen aan een WK. Nou, dat is leuk, hè?
0: Dat zal toch wel niet.
1: Ik denk over 20 jaar krijg je 3 landen die niet mogen meedoen en de rest wel.
2: Ja, dat lijkt er wel een beetje op,
1: Bahrein, Bhutan en... Nou ja, nog een land.
0: Liechtenstein.
1: Ja.
2: Hey Kees, hou nog even een paar dagen vol, hè, want je kan het.
0: Ja, dit gaat goed komen, jongens. Toch? Komen wel twee mooie potjes aan, hè. Kom op.
2: Ja, morgenavond, overmorgen hebben we de halve finale. Wie wordt de wereldkampioen, Kees? Wie denk je?
0: Engeland? Speciaal voor Sander... Argentinië!
2: Oh, dat zal toch...
1: Oké, ik ga mijn kind toch geen kwakman maken.
0: Nee, het wordt Frankrijk, jongens. Dat kan denk ik bijna niet anders.
2: Laten we het hopen,
0: Ja.
2: Kees, geniet ervan daar op deze mooie dag ook weer in Volendam.
0: Is goed. Okay.

0: een beetje in de vakantiesfeer te komen. De Beach Boys hoorde je met Kokomo. En wie is dit?
1: Hallo, ik ben Katola.
0: Nou, wat is dit?
2: Wat is dit nou weer?
0: Dit is jouw dochter.
2: Ja.
0: Zo, dat scheetje is er ook weer uit.
2: Ja, ik weet niet wat het is.
0: Nou, nog een keer.
1: Hallo, ik ben Katola.
0: Let op.
1: Schrik je zo
2: weer uit. Nou, ze heeft een gelukkige mop voor ons.
3: De mop van Kato.
1: Er zit een haai in de zee. En hij komt een hooiberg tegen. Zegt de haai. Hi, zegt de hooiberg. Hoi.
0: Goedemorgen, de ochtendshow met de Deep Blue Something nu bij Joe.

0: something. Breakfast at Tiffany's. Mart Grol.
1: Hi.
0: Goedemorgen. Wat heb je straks in het nieuws?
1: Het gaat zo meteen over een dodelijke kroegbrand met tientallen slachtoffers. Het laatste nieuws krijg je daar zo meteen over. En nu het zo droog blijft hier in Nederland, een oproep aan ons allemaal.
0: En luister goed, spit je oren. Dit is het begin van een grote hit. Sander, ik kijk jou aan.
2: Ja, dat is Dolce Vita.
0: Jeez.
2: My Parish.
0: Zo dat argwanende toontje. We're living like in a Dolce Vita. Of nee, verwaande toontje is het meer.
2: Ja, of achterloos.
0: Zo'n beetje, ja, achterloos.
2: Ook. Achterloos of, nou ja, god ja.
0: Die was toch helemaal niet makkelijk.
2: Nou, het laatste had ik ook weer, we hadden het over voetbal met iemand. En die zei, ja,
0: dat is een beetje jouw onderwerp ook, hè?
2: Die zei, het is wel belangrijk, het ging over de jeugd, dat er iemand met overgewicht langs de lijn staat.
3: Ja. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes, al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
5: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleem.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Hoor je dit? Helemaal niets.
9: En nu het nieuws van 8 uur. Mart Grol, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een grote schok. Rauw in de Thaise hoofdstad Bangkok. Daar zijn veel slachtoffers gevallen bij een brand in een café. Zeker 27 mensen zijn overleden. Ook zijn er tientallen gewonden gevallen. Veel van hen zijn gevonden bij de toiletten achterin die kroeg waar ze probeerden te vluchten, maar tevergeefs. Hoe het vuur precies is begonnen, dat is nog niet duidelijk. Dat wordt uitgezocht. Ook onderzoek in het Utrechtse Woerden na een explosie en brand in een appartement. Niemand raakte daar gewond, maar ruim 20 huizen in de buurt moesten wel worden ontruimd. En een deel van deze mensen kon niet thuis slapen, omdat het te gevaarlijk is nog. Wanneer deze bewoners wel weer terug kunnen is onduidelijk. Ook de oorzaak van de explosie, dat is nog een raadsel. We moeten allemaal zuinig doen met water, zeggen waterbedrijven, nu het zo warm is en blijft. Door de droogte van nu is er veel vraag naar water. En om het beschikbare water goed te verdelen, wordt gevraagd om niet te lang te douchen. Regionaal kan het komen tot een watertekort, schrijft Nieuwsuur. En boeren mogen op allerlei plekken geen water uit sloten gebruiken. En schepen hebben dan weer last van de lage waterstand in rivieren. En complimenten over en weer na de tennisfinale van Wimbledon. De Italiaan Jannik Sinner heeft het toernooi voor de tweede keer op rij gewonnen. In 4 sets was hij te sterk voor de Duitse Alexander Zverev. Die was erg onder de indruk van zijn tegenstander, waar hij vaak van verloor. En de vraag is nu of ze nog vrienden zijn.
11: First of all, Jannik, I don't really like you anymore. To be fair, I lost to you 9 times in a row, so it's not... No, but first of all, congratulations to Jannik. He showed once again why he's the best player in the world.
9: Ja, Sinner had ook nog mooie woorden voor deze Zverev. Want als de Duitser zo doorgaat, gaat hij volgens Sinner Wimbledon ook een keertje winnen.
8: Het is toch een van de meest sportieve sporten, hè, dat is tennis.
9: Ja, altijd een handje.
8: Het is zo leuk, ja, want Sinner, ik heb zitten kijken. Zverev, die ging op een gegeven moment onderuit, die bleef ook even liggen. En dan loopt Sinner dan echt om het net heen naar hem toe, en die helpt hem overeind. Ja, dat zijn gewoon mooie momenten.
12: Rugby is ook, hè, ondanks dat het heel hard gaat, ook zo'n gentleman sport, waar ook de scheids wordt naar geluisterd. Gewoon geen onvertogen woord. Fijn dat het ook zo kan.
9: Dan het weer van de Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen duurt het even in het noorden voor de zon daar ook tevoorschijn komt. 23 graden op de Wadden tot 31 in Limburg.
8: Ja, je zou zeggen Nederland al in een vakantiesfeer, behalve het midden natuurlijk. Toch niet echt rustig op de weg hoor, met 45 vertragingen. Twee daarvan vallen op. Dat is er eentje op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel, 3 kwartier. En de A16 Ridderkerk richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein. 40 minuten file daarvan, 9 kilometer. Sander,
12: ja.
8: Zijn er nog opvallendheden uit jouw weekend?
12: Nou ja. Ik ben in contact gekomen met de sterke arm der wet.
8: Met politie?
12: Met oma Gent. Ik ben staande gehouden. Op staande voet ook staande gehouden.
8: En jij staande gehouden?
12: Ja, joh. Ik was hartstikke illegaal, klaarblijker.
8: Maar dat had jij laatst ook al.
12: klopt, op mijn step. En nu was ik niet met de step. Nee, ik begeef me een beetje richting de randen van de wet.
3: Het is een maniertje, het strafblad wordt hier geschreven, hoor.
6: Absoluut. Nou. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: Kan jij dit verhaal met ons delen?
12: Als ik anoniem mag blijven.
3: Nou, wat is er gebeurd tussen Sander en de politie dan? Hoor je zo? Ja!

0: eigenlijk zou ik nu nog willen zeggen, goedemorgen, bababab. Maar ik ben eigenlijk veel te nieuwsgierig naar wat jij afgelopen weekend hebt meegemaakt, Sander.
1: Ja, nou, afgelopen vrijdag ben ik staande gehouden door de politie. Als volgt. Ik ging mijn dochter ophalen van de hockeykamp. En dat was een flink stuk fietsen, maar dat vind ik lekker. Dan doe ik mijn oortjes in, hè. Ik heb twee van die doppies. En dan fiets ik gewoon zoveel mogelijk groen pak ik ermee. Dat je nog een beetje, een beetje mooi ruimtelijk flora en fauna tot je kan nemen. En ik was er bijna. En ik reed op een fietspad. Wat een stukje ecolint heet dat. En daar mogen ook geen auto's komen. Behalve dus klaarblijkelijk een politieauto. Maar ik zat op het fietspad en ik werd dus gebeld. Door een vriend van mij. Dus ik neem op. En dan heb je telefoon en een swipe je. En ik heb een soort van, terwijl ik met hem aan het bellen ben, op de fiets, dopjes in. En ik had mijn telefoon, ja, hoe kan ik dat nog goed uitleggen? In mijn hand. Maar eigenlijk had ik hem een soort van half in mijn zak. Maar ik had hem dus nog wel, omdat je aan het fietsen bent, kan je hem niet helemaal erin duwen. Dus ik had hem half uit mijn zak hangen. En dus ik had hem voor de helft in mijn zak, voor de helft in mijn hand. Zo, als een soort van, alsof ik een pistool
0: wilde. Maar jij kon bellen via de oortjes?
1: Via de oortjes.
0: Ja.
1: Nou, en toen kwam er een politieauto, die deed dit. En ik denk, kijk nog om me heen. Ik denk, er is iemand hier iets aan het doen. Maar ik voelde me niet aangesproken. Dus ik fiets door. En toen hoorde ik weer toet. En toen dacht ik, hey, hij achtervolgt mij. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga hier een bruggetje over. Ja, een beetje gehaaid misschien. Maar ik denk, dat bruggetje kan die auto niet over.
0: Hij wilde vluchten. Jij wilde vluchten.
1: Ik fiets gewoon rustig door. En wie weet kom ik er vanaf. Maar deze politieauto ging over dit houten bruggetje. Waarvan ik denk, nou, dit houten bruggetje.
0: Achtervolging, meneertje.
1: Is inderdaad gewoon sterk genoeg. En toen, toen kwam hij echt achter me. Toen dacht ik, oké, dan stop ik maar. En hij zegt, dit mag niet wat jij doet. Ik zeg, hoezo dan? Bel op de fiets. Hij zegt, nee, je hebt je telefoon in je hand. Ik zeg, dan ga ik niet meteen in discussie. Want ik denk, ja, ze doen hun werk, ze doen goed werk ook. Dus wie ben ik om tegenin te gaan? Maar ja, ik heb het beeld van bellen op de fiets. Dat je hem gewoon echt
0: aan je oor
1: houdt. Ja. Gewoon dat je zo aan het bellen bent. Of als je hem gewoon voor je neus houdt. Want ik zei nog, ik ben gewoon wel aan het. Ik ben geconstateerd, ik kijk vooruit, ik kijk niet op een scherm. Maar ja, je mag dus niet je telefoon in je hand hebben. En dan zei ik nog één keer, maar ik had hem een soort van half. Dat maakte allemaal niet uit. Daarvoor kreeg ik dus gelukkig geen bekeuring, maar wel een officiële waarschuwing. Dus dat wordt opgenomen op mijn strafblad. Mooi. Of weet ik veel wat allemaal. Er is een aantekening van gemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, ik denk toch, ja, of ik nou een banaan of de speen van mijn dochter of een telefoon half in mijn zak in mijn hand hebt. Ik zie daar dus niet zo. Dat snap ik dan niet. Ik snap dat ze ergens een lijn moeten trekken, hoor.
0: Maar ben ik laatst naar mijn kluswinkel om de hoek geweest. En daar kocht ik van die vrij lange latjes, had ik. Gewoon lange latten. Ja. Dan ging ik op de fiets met die lange latten. Ging ik zo fietsend.
1: Ja.
0: En dat mag dan klaarblijkelijk gewoon wel.
1: Dat mag dan wel, ja. Ja, en ik kijk gewoon vooruit. Ik neem echt deel actief aan het verkeer. Dus ik word niet afgeleid. Alleen ik heb dat ding gewoon niet in mijn zak kunnen duwen. Dus ik heb hem half in mijn hand. Maar ja, dat is dus klaarblijkelijk een overtreding. Ja. En toen zei hij ook, maar wat ook niet mag, toen ging hij een hele was. Want ik zei, dan heb ik dat dus nu geleerd. Wist ik veel dat dat zo deed.
0: Dat zei jij tegen de politie.
1: Ja, ja. Hij zegt, wat ook niet mag is bijvoorbeeld, als je een helm op hebt, je telefoon klemmen tussen je helm. Of als je een hoofddoekje om hebt. Ik zeg, nou, dat heb ik vaak niet. Een hoofddoekje tussen je hoofddoekje en je oor gewoon ook klemmen. Dat mag dan ook niet.
0: Oh, ja.
1: Dus je mag hem gewoon niet in je handen. Ook niet om eventjes bijvoorbeeld een liedje aan te zetten op Spotify. Of even de weg te zoeken op je telefoon. Dat mag dus allemaal niet.
0: En heb jij nog, ben ik dan toch even benieuwd naar, heb jij nog de kaart gespeeld? De BN'er-kaart.
1: Ja. Ja. Hij zegt, oké, want ik zei wel, weet je dan niet wie ik ben? Ik zeg, toen zei hij, oké, meneer Swijnenberg. De boete komt.
0: Ja, die staat nu op mijn naam.
1: Die komt naar jou toe. Nee, dat doe ik natuurlijk nooit.
0: Nee, maar nee. Herkende die je of?
1: Weet ik niet. Dat weet ik niet. Natuurlijk wel, denk ik. Hè.
0: Nee, ja, oké. Okay. Ik ben wel benieuwd.
1: Ja.
0: Kijk, ik ben geneigd te zeggen, Sander, dit is natuurlijk heel raar. Ik ben het helemaal met jou eens. Ik bedoel, met alle
1: best. Nou ja, kijk, ik accepteer het, want dit valt ook niet echt tegenin. Als dat de wet is, dan is dat de wet. Dus dan, maar dat wist ik dus niet. Ik dacht, bellen op de fiets is gewoon gewoon facetimen, dat je gewoon op je scherm aan het loeren bent of dat ding tegen je oor drukt, dan snap ik dat je niet geconcentreerd. Maar ik denk, ja, of ik nou een liedje luister, of gewoon nu even met mijn oortjes aan het bellen bent terwijl ik het ding zo'n half in mijn zak steek. Ja, ik denk als je met latten fietst, dat het gewoon
0: gevaarlijk is.
1: Lastig is.
0: Terechte waarschuwing voor Sander, laat het maar even weten in de app van Joe.

0: ochtendshow. Met het spannende verhaal van Sander die afgelopen vrijdag. Je bent echt staande gehouden.
1: Staande gehouden.
0: Door de politie.
1: En ik probeerde nog heel slinks een beetje door te fietsen. Ik denk, misschien laten ze me gaan. Ik wil eigenlijk naar Dubai fietsen, want daar ben je veilig als crimineel. Maar dat is niet gelukt. Nee, ik had mijn telefoon half in mijn zak, half in mijn hand. Mocht allemaal geen naam hebben. Maar toch terecht hoor, want dat is de wet. Je mag geen telefoon in je handen hebben. Dus ik heb een officiële aanmaning, vermaning gehad.
0: Ik heb een handhaver. Heino, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, officieel net met pensioen een paar maanden, maar je bent natuurlijk handhaver geweest, Heino. Ja, kijk, ik kan me wel voorstellen dat mensen ook die appen ook die zeggen ook ja, maar met een krat bier op de fiets mag het wel, maar met een telefoon zo'n beetje half in je hand mag het niet. Waarom dan niet?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk zo van, door mijn ervaring weet ik ook van hoe de situatie kan aflopen.
0: Ja.
2: Je bent gauw afgeleid, je bent in gesprek met iemand die aan de andere kant van de telefoon zit. Je let niet meer goed op de verkeerssituatie. En dat is eigenlijk het hele probleem. Mijn eigen ervaring is gewoon, want ik heb zelf een meisje, die was druk bezig met de telefoon. En zo druk zelfs, dus dat ze helemaal niet in de gaten hadden, dat er een aanhangwagen op het fietspad stond, met knipperlichten aan, om te laden en te lossen.
1: Oh,
2: ze fietsen met volle vaart tegen die aanhanger dan. Met gevolg de fietsstuur in de maag, in de buikstreek.

0: Oké. Okay.
1: Het mag gewoon weer niet.
0: Duidelijk, duidelijk. Dankjewel, Heino. Lydia, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Je hebt een goed verhaal. Jouw dochter heeft een soort van hetzelfde meegemaakt. Vertel eens.
2: Ja, een paar jaar terug. Ik denk dat ze een jaar of 16, 17 was of zo. Ik zat met mijn vriendin op een terrasje. Toen belde ze me op. Ze zei, mam, ik ben net staande gehouden. Ik had mijn telefoon in de hand, net zoals jij. En, maar ik had gezegd, ja, mijn moeder die heeft hartproblemen. Dus ik moest snel naar huis en het was vlak bij huis. Dus ja, daarom had ze die telefoon nog in de hand. En die agenten gingen er best wel mee, die waren bezorgd. Ach. Dus zij fietst snel binnen door naar huis. Vertelt de broer snel het verhaal en belt mij ondertussen. Van, mam, dit en dat heb ik gezegd. Dus als de politie belt, lul even met me mee. Ik denk, nou ja, oké, maar ik zat op een terrasje, je hoorde achter mij gewoon brommers rijden en zo. Ik ga het wel proberen als ze bellen. Maar wat bleek, ze waren zo bezorgd. Ze kwamen even aan de deur.
0: Oh nee!
2: Dus de broer had open gedaan, want die had ze inmiddels ook wel ingelicht. Ja, die stond natuurlijk ook wel een beetje te hakkelen. Want ja, moeder was niet eens thuis met haar hartproblemen.
3: Jij zat gewoon aan de sherry met je hartproblemen.
2: Dus toen kwam ze zomaar naar beneden. En toen heeft ze het verhaal maar opgebiecht dat het niet waar was.
0: Een boete gekregen?
2: Ja,
0: toch wel.
2: Ruim 100 euro. Oh. Ik 181 euro precies. Ja, dat was echt wel heel veel.
0: Nooit liegen tegen de politie, hè?

0: Backman Turner Overdrive. And you ain't seen nothing yet. Bijna 8:30 betekent straks het nieuws van deze ochtend. Mart Gool, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een bekend acteur is plotseling overleden. Details krijg je zometeen. En je hoort wat muziek je kan opleveren bij operaties.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.

0: te raken. Om 9:45 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Op weg naar mijn werk? Een barst in mijn ruit.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken?
12: En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK.
10: Kippie.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Beesel en Tiglia. Dit is jou. 8:30 voor het nieuws is die er weer hoor, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Er komen steeds meer verhalen naar buiten over de grote dodelijke brand in een café in de Thaise hoofdstad Bangkok. Zeker 27 mensen zijn overleden en veel lichamen die werden gevonden in de toiletten. En slachtoffers dachten daar nooduitgangen te vinden, maar volgens Thaise media waren deze geblokkeerd. Ze zouden een hoop bierkratten hebben gestaan.
2: Wow.
1: Ja, naast de doden zijn bij die brand ook tientallen mensen gewond geraakt. Die konden dus geen kant op in die kroeg. Hoe die brand precies is begonnen, dat wordt nog uitgezocht.
2: Dit is toch je grootste nachtmerrie, ja. Is dit, hè?
1: Altijd kijken, ja. Als een rat
2: in de val.
1: Ja.
2: Ja, en je hoort toch ook weer net te vaak dat dan nooduitgangen geblokkeerd zijn en niet open kunnen en weet ik wat allemaal.
1: Ja, hoor je vaak bij dit soort
2: dingen. Vreselijk.
1: Ja. Dus hoe dat nou precies daar is gegaan in Bangkok, dat hopen we later dan te horen. Hier in Nederland is het al langere tijd droog. We hebben best wel zomers weer de laatste tijd. Waterbedrijven vragen ons allemaal om zuinig te doen. Volgens Nieuwsuur kan het regionaal tot een tekort aan water komen. Dus is de vraag om niet te lang te douchen bijvoorbeeld. Ook mogen boeren op allerlei plekken geen slootwater meer gebruiken. En is de vaargeul voor schepen in de rivier vieren smaller en steeds meer ondiep. Dus zij moeten met hun lading ook rekening houden met wat ze meenemen met die droogte.
3: Het heeft al lang ook niet geregend, hè?
1: Klopt, al een paar weken volgens mij.
3: Oh ja, behalve één keer dan op vrijdagavond een hele harde
1: stortbuitje, ja.
3: Maar voor de rest, ja.
1: En het blijft de komende tijd dus ook zomers in Nederland. Dus vandaar die oproep om wat zuiniger aan te doen. Dan is de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill onverwacht overleden. Hij was wereldberoemd door het spelen van een van de hoofdrollen in Jurassic Park. Hij kreeg een paar jaar geleden bloedkanker en was na allerlei behandelingen kankervrij. Naast Jurassic Park was hij ook te zien in series als Peaky Blinders. Over Sam Neill hoor je filmkenner Carné van der Brink.
4: Sam Neill speelde in meer dan 100 films en tv-series, maar hij was niet echt ambitieus. Hij had namelijk een manager die hem zag als de nieuwe James Bond. Hij zag dat meer die rol als een vloek, die grote druk van buitenaf. En hij was dus ook heel blij dat die rol uiteindelijk naar iemand anders ging.
1: Ja, Sam Neill die was 78. Volgens zijn familie is zijn dood een grote schok. En muziek luisteren tijdens een heupoperatie kan een hoop narigheid voorkomen. Staat vanmorgen in het Parool. Wie naar zijn eigen favoriete nummers luistert, die heeft minder last van stress, angst en pijn tijdens de ingreep, zo blijkt. Maakt niet uit welk genre je kiest, zolang de muziek maar is die je zelf leuk vindt om te luisteren. De hoofdonderzoeker in de krant die had een voorschotje genomen op als hij zelf in het bed zou belanden, zou ik maar zeggen. Hij luistert waarschijnlijk naar ons, naar Joe, want hij zou bij de operatie graag voor deze nummers gaan. Ja, de Rolling Stones. En hij is ook fan van Toto. Ja, steeds meer ziekenhuizen laten patiënten nu een eigen afspeellijst maken. En dan tijdens die behandeling luisteren ze naar. Dan blijkt dat dus te werken.
3: Maar alleen heupoperaties of alle operaties?
1: Dit artikel gaat over de heupoperatie.
3: Oh ja. Ja, zelf luister ik van Paul McCartney. Heup of Deliverance.
2: Dankjewel, Mart.
1: Yes.
2: Belangrijkste nieuws. Maandagochtend 13 juli, goedemorgen. Leuk dat je luistert naar de ochtendshow van Joe. Ja, we hebben het over cliffhangers. Cliffhangers zijn natuurlijk belangrijk. Vorige week hebben wij nog de zomercliff gehad van GTST op donderdagavond.
3: Ja.
2: En dat is de bedoeling natuurlijk dat hij zo goed is dat je dan weken later na de vakantie wil zien hoe dat afloopt natuurlijk, hè?
3: Ja, daar is het om te doen, hè. Je hebt natuurlijk dagelijks... Mart is ook een soort van cliffhanger. Als je zegt, straks dit en dat, dit nieuws. Dat is al een cliffhanger.
2: Oh, net nog, er is een beroemde acteur overleden.
3: Ja.
2: Ja, dan wil je weten wie dat
3: precies
2: is.
3: Precies, en het gaat natuurlijk van kwaad tot erger. GTST, die spant de kroon. Want die daar moet je gewoon een hele zomer wachten voordat je weet hoe het afloopt.
2: Onze stelling bij de Koen en Sander Show is dat iedere Joe-luisteraar wel een goede cliffhanger in huis heeft. Want iedereen heeft een goed verhaal. Je hebt natuurlijk altijd wel iets spannends, het kan iets leuks of iets minder leuks zijn, meegemaakt in je leven. Dus we hebben gevraagd aan onze luisteraars, en dat mag je nog steeds doen, hè? Dus luister goed of jij misschien nog een betere cliffhanger hebt. Ik heb hier twee klaarstaan van Joe-luisteraar Sylvia en Debbie. Luister even naar Sylvia, wat zij heeft meegemaakt.
5: Dat was 13 jaar geleden ongeveer. Woonde op 9 hoog in een appartementje. Was in het najaar, ik was bezig met de verkoop van mijn huis en druk bezig aan het schoonmaken. Toen schoot een van de katten naar buiten en daar reageerde ik snel op. Balkondeur viel in het slot en heb ik mijzelf buitengesloten, 9 hoog. Ik heb geroepen, geschreeuwd, maar niemand wilde me helpen.
6: En toen zag ik mijn slaapkamerraam. Dat had ik openstaan, dat was ongeveer, laten we zeggen, een metertje afstand van mijn balkon. Het leek me dus een goed idee om van mijn balkon naar het raam te springen.
3: Oh nee. Dat is echt een cliffhanger.
1: Oh, daar stopt het verhaal natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Nu is de vraag, willen we dit verhaal van Sylvia straks helemaal horen? Weten hoe dit afloopt? Of gaan we voor Debbie?
7: Ik was voor het eerst op vakantie in Suriname. Ik was 11. Nou, ik ging met mijn tante naar de markt. En ging de hele stad door. Cadeautjes, boodschapjes doen en zo. Lekker eten. En op een gegeven moment was het tijd om naar huis te gaan. En we hielden een taxi aan. En ik zit vooraan. Mijn tante gaat achterin zitten. Ik had mijn riem om en zo. En ik was 11, dus ik mocht vooraan. Plotseling richt die man gewoon een pistool op me. Ik dacht echt, dit is mijn laatste dag.
3: Oei.
2: Oh. Nou. Kies hem maar. Wie wil je? Sylvia? Ja, ik wil voor Debbie gewoon. Ik wil dit verhaal van pistool wel horen eigenlijk.
3: Wie ik kies, hoor je over 20 seconden. Hey, Debbie toch, ja.
2: Debbie. En mocht je zelf nou zo'n spannend verhaal hebben, we hoeven het verhaal nog niet te horen. De ontknoping bewaar je nog even. Maar de cliffhanger mag je natuurlijk even laten weten en insturen via de Joe-app.

0: Het is 9:15. Luister even mee naar dit verhaal van Joe Luisteraar, Debbie.
1: Ik was voor het eerst was ik op vakantie in Suriname. Ik was 11. Nou, ik ging met mijn tante ging naar de markt. En ging de hele stad door cadeautjes, boodschapjes doen en zo. Lekker eten. En op een gegeven moment... het was de dag, was het tijd om naar huis te gaan. En we hielden een taxi aan. En ik zit vooraan. Mijn tante gaat achterin zitten. Ik had mijn riem om en zo. En ik was 11, dus ik mocht vooraan. Plotseling richt die man gewoon een pistool op me. Ik dacht echt, dit is mijn laatste dag.
0: En daar stopt het verhaal. Dan willen wij natuurlijk heel graag weten hoe dit afloopt. Debbie, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou ja, ik denk dat het goed afloopt, want we hebben je aan de lijn, dus dat is in ieder geval fijn.
2: Nog steeds live in kicking.
0: Maar wat gebeurde hier allemaal?
2: Dat was echt een hele rare situatie. Want ja, wij hielden onze adem in waarschijnlijk.
0: Ja.
2: En ineens houdt op de vloer, zegt die man, ja, grapje. Echt een grap was het. Dus,
0: Wat?
2: Ja, heel bizar. Het is, goed. Nou, het gekke is, dit is eigenlijk iets heel groots. Maar ik heb daar helemaal, ik voelde helemaal niks op dat moment of zo. En ik kan ook, ik geen angst, niks. Het was gewoon een soort van net mijn gevoelens uitschakeld of zo. En we hebben het ook daarna helemaal nooit meer over gehad. En ik heb geen trauma overgehouden, maar als je het bekijkt, is het toch bizar. Ik bedoel, voor hetzelfde geld.
0: Maar jullie werden niet boos op die man of zo? Of van wat flik je me nou of zoiets?
2: Nou ja, dat is het dus. Ik kan me daar helemaal niks meer van herinneren. Omdat ik denk dat gewoon alles is uitgeschakeld of zo. Ik, voor hetzelfde geld is mijn tante onwijs boos geworden. Maar voor hetzelfde geld zijn we blijven zitten. Het is daarna allemaal blank. Ik weet alleen dat gebeurde. En vanaf dat moment dat ik niet bang was. Mijn hoofd was gewoon een soort van leeg.
0: Ja.
2: En daarna zijn we weer doorgegaan met het leven. Nooit meer overgaan.
3: Nou, jij wel verhaal. Ja, zeg.
0: Ik zou in ieder geval heel kwaad worden. Ik denk, wat flik je me nou? Ja. Even een pistool op iemand richten en dan grapje zeggen. Dat is nogal wat.
3: Dat is de 1 april.
2: Dat weet ik niet goed.
0: Nee, dat weet ik niet goed.
2: Of hij vond me zo'n lief meisje en die zag de angst in mijn ogen. En die denkt, zie je toch maar niet.
0: Oh, dat kan, ja. Dat
2: is maar ik weet het niet.
0: Dankjewel, hè, Debbie.
2: Ja, heel graag gedaan. Groetjes, hè.
0: En als je nou zo'n spannend verhaal hebt, zo'n cliffhanger hebt, mag je het ons laten weten natuurlijk in de app van Joe. We gaan de 3 noten spelen zometeen in de ochtendshow. Hier is Robbie Williams.

0: Vond ik als kind altijd al een heel stoer nummer dit.
1: Ja.
0: Paula Abdul, Straight Up.
1: Ja, absoluut. Zij is natuurlijk ook danser. Als danser begonnen danseres, maar later ook achter de microfoon
0: gelopen. Ja, ja. Bijna 9 uur in de ochtendshow. Het nieuws komt eraan. Mart.
2: Goedemorgen, ik zet zo op een rij wat we nu weten over een dodelijke cafébrand met veel slachtoffers. En niet voor alle Nederlanders zit het WK-voetbal erop.
3: De drie noten.
0: Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor het begin van de week kan jij een Koen en Sander showpakket in een wacht slepen. Kussen naar wens van Beter Bed. Ook nog eens eventjes. Als jij raadt welke liedje wij zoeken, wij spelen de drie noten en hebben ze weer paraat hoor. Drie noten van een grote jaren 90 hit, ga ik er alvast bij zeggen. We beginnen met noot 1. De vraag aan Sander is: is er misschien nog een tweede of een derde nootje nodig? Luister goed.
1: Ja, absoluut.
0: Gaan we voor twee noten?
1: Ja.
0: Ja,
1: we houden het gewoon bij twee. Voor de kenners.
0: Dan laat ik hem nog één keer horen. Deze twee noten van een grote hit, maar willen graag de titel horen in de Joe-app.
1: Ja, is te doen hoor. Mooi liedje.
0: Kom maar door, laat het maar even weten. Titel dus, welkom. Een appje stuur je zo.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
12: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
20: Oh, weer een muis.
19: En samen spelen.
20: Kom maar. Ja.
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: en weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
13: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
20: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
21: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Goedemorgen, 9 uur straks de Joe Singalong. Nu het nieuws, hier is Mart Grol.
3: Goedemorgen. Veel slachtoffers en vragen. In de Thaise hoofdstad Bangkok, daar worden nu tientallen lichamen uit een uitgebrand café gehaald. Het aantal doden staat op zeker 27. Ook zijn er meer dan 60 gewonden. Veel slachtoffers dachten via de toiletten te kunnen vluchten door nooduitgangen daar. Maar volgens Thaise media waren deze geblokkeerd door bierkratten. Grote vraag is nog altijd, hoe kon het vuur precies beginnen? Dat wordt nog onderzocht. Een ravage bij een tankstation naast snelweg A50 bij het Gelderse Heteren. Daar is een auto afgelopen nacht de tankshop ingereden. Op dat moment was een vrouw volgens Gelderse media koffie aan het pakken. Zij is erg geschrokken, maar is niet gewond geraakt. In die auto zaten een man en vrouw. Ook zij hebben niks. En wat er nou precies is fout gegaan, is nog niet duidelijk. Een grote schok in de filmwereld. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Hij was 78 en hij speelde een van de hoofdrollen in de iconische film Jurassic Park. Als Dr. Alan Grant wist hij niet wat hij zag toen hij dino's voorbij zag lopen, want ze bewegen in kuddes.
4: They're moving in herds. They do move in herds.
3: Ja, Sam Neill die kreeg een paar jaar geleden bloedkanker, was na allerlei behandelingen kankervrij. En waaraan hij dan nu is overleden, dat is nog niet bekend. En het WK voetbal zit erop voor de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. Ze komen niet meer in actie tijdens de laatste 4 wedstrijden dit toernooi. Makkely zegt dat hij na 3 gefloten wedstrijden met trots terugkijkt op dit WK. Videoscheidsrechter Dennis Higler die blijft wel tot het einde van het toernooi, maar het is nog niet duidelijk welke wedstrijd hij krijgt. Het weer van Weerplaza in het noorden grijs, maar ook daar later vandaag zonnig. Op de Wadden 23 graden vandaag, in Maastricht 31.
2: Dankjewel. 35 vertragingen op dit moment in het land. Het gaat snel de goede kant op, hoor. De A2 Eindhoven-Maastricht, bij Keresheide 20 minuten vertraging. De A2 Den Bosch in de richting van Utrecht, tussen Rosmalen en de Empelbrug. Daar ben je 40 minuutjes langer onderweg. En dan laat ik je 2 noten horen van een grote hit uit de jaren 90. En eens even kijken of je de titel weet van dit liedje.
5: Ja, nou, wat nu gebeurt, heb ik nog nooit in de geschiedenis van de 3 noten meegemaakt.
2: Oh?
5: Dat er heel veel vaker een fout dan een goed antwoord binnenkomt. Bijvoorbeeld Houd de Hart van de Puma's komt binnen.
2: Oh ja.
5: Lijkt er ook op.
2: Snap ik.
5: Private Investigations van de Dire Straits komt binnen. Maar wat er heel, heel, heel, heel vaak binnenkomt is Metallica met Nothing Else Matters.
2: Oh, dat is leuk. Ja. Nou, die kan ik weer even laten horen. Metallica met Nothing Else Matters, namelijk niet het goede antwoord. Dat nummer begint zo. En ons liedje begint zo.
5: Ja.
2: Ja, en Mijn Houten Hart begint weer zo.
5: Ja, ik snap hem.
2: Het lijkt allemaal.
5: Maar het is allemaal dus niet goed.
2: Nee.
5: Het ligt voor het oprapen.
2: Zeker. We hebben een Koen en Sander Show pakket en een kussen van Beter Bed. Als je weet welk liedje dit is.
6: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: We gaan naar Brazilië. I go to Rio zometeen. We beginnen de singalong met de Michael Jackson. Hier is Thriller.

0: Go to Rio van Peter Allen.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Daar zijn we weer. Het is maandagochtend en we zijn weer begonnen aan... ja, misschien wel het lekkerste uurtje van je dag. De Singalong.
2: Juist, en dat is precies wat het is, Singalong. Je gaat lekker meezingen, oftewel singalongen.
0: Ja, meezingen met leuke liedjes die wij voor je opdienen. Hits uit de 70s, 80s en 90s. Nou is er één van zo'n liedje. Ja, daar gaan we de titel niet van vertellen. Dat mag je zelf gaan raden. Jackie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jackie uit Geffen.
3: Juist.
0: Ja.
3: Het mooie Geffen.
0: Het mooie. Is het mooi in Geffen? Kom je niet zo vaak eigenlijk?
3: Ja, nou ja, aanrader.
2: Ja, maar wat is nou de...
3: Nee,
2: wat
3: is een klein dorpje,
2: Wat is de blikvanger van Geffen?
3: De blikvanger? Ja, de kruidvat. En die Jumbo. En dan houden we het dubbel op.
2: Nou, ik stap meteen de auto in om 10 uur.
0: Is het niet... Ja. Komt Ruud van Nistelrooy niet uit Geffen?
3: Ja, zeker. Ja,
0: dat is een beroemde Geffenaar natuurlijk.
2: Ja.
0: Oké. Jackie, ja, we hebben een uitdaging voor jou en vele anderen. Met heel veel mensen dachten dat het Nothing Else Matters was van Metallica. Maar dat is het niet. We hebben twee noten laten horen van een grote hit. Maar de vraag is, welk liedje is dit?
3: Voltooid Verleden Tijd van de US.
2: Dat is ook schitterend. Dat is inderdaad het goede antwoord, Jackie uit Geffen.
3: Ja, super.
0: Niet over getwijfeld?
3: Nee, geen seconde.
0: Nou, ja.
3: Eén nootje was genoeg.
0: Eén nootje? Ja, kijk, we hebben met een kenner te maken. Jij wint het Koen en Sander Show pakket.
3: Nee. Een liefhebber. Wel in de nachtelijke uurtjes muziekspelletje spelen.
0: En gefeliciteerd met het pakket. En een kussen ook van Beterbed komt jouw kant op, Jackie. Fijne dag vandaag.
3: Super, dankjewel. Tellen we.

0: einde van het liedje. Zo stopte ik vroeger altijd mijn liedjes op het keyboard. De Casio. Moet je horen, dit einde.
1: Ja. Het is een foute bruiloft.
0: Ja, dat is het. Dat
2: laidback.
0: Dat gevoel.
2: Ja, sommige klanken, laidback. Uit welk land komt laidback?
0: Ja, dit is een strikvraag, dat weet ik. Ja, je zou zeggen uit een heel mooi zonnig oord, maar dat zal er wel niet.
2: Denemarken.
0: Echt waar?
2: Ja. Oh, ja. Als je twee veters, als je die aan elkaar knoopt, wat heb je dan?
0: Een lange veter?
2: Nee, is ook een strikvraag.
0: Goed, voordat wij... Nou, laten we eerst naar Mart gaan. Mart, wat heb je straks in het nieuws?
1: Artsen slaan alarm. Waarover ga ik je zo vertellen? En het gaat ook over likken in het nieuws. Waaraan? Ook dat zometeen.
0: Oh. Nou, ik ga blijven luisteren straks in het nieuws. Wat we ook gaan doen is de notenraker. Want het is weer maandag. Sander en ik gaan zingen. En jij kan het Autotaalglas Superster pakket winnen. Het enige wat je moet doen is even stemmen. Stemmen, we hebben een polletje geopend in de app van Joe. Dan kan je stemmen op Koen of Sander. De vraag is, wie gaat dit liedje het beste zingen?

0: ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben.
6: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Ja!

0: warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Weerbericht, een zonnige dag. Alleen in het noorden even geduld voor de bewolking die ook daar gaat verdwijnen. Van noord naar zuid 23 tot 31 graden. En dan hebben we nog 19 vertragingen op de weg. En de langste op de A2 in het zuiden. Sint-Michiels-Gestel richting het knooppunt Empel. Bij Empel 25 minuten. Dit is jou. Singalong gaat verder. Na het nieuws van 9:30 krijg je van Mart Grol.
22: Goedemorgen.
8: Artsen zien steeds meer klachten door vapen. Denk aan longschade, hartkloppingen en depressies. Artsen hebben volgens RTL Nieuws dit jaar 24 meldingen gedaan bij een landelijk meldpunt. En dat zijn er bijna net zoveel als vorig jaar en het jaar ervoor samen. Jongste patiënt zit net op de middelbare school. 27 doden en meer dan 60 gewonden. Zoveel slachtoffers zijn er na de cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Mensen probeerden nog te vluchten, maar volgens Thaise media blokkeerden bierkratten nooduitgangen. Hoe die brand precies is begonnen, wordt nog uitgezocht. Binnen in die kroeg is alles zwart geblakerd. De opmars van de airco hier in Nederland lijkt niet meer te stoppen. 1,7 miljoen huizen hebben er inmiddels één, weet het AD. Honderdduizenden airco's per jaar komen erbij. Als er nog meer monteurs waren, zou dat aantal nog verder kunnen stijgen. En wie er nu lekker koel bij zit dankzij die airco, heeft straks in de winter ook een voordeel, want vaak is verwarmen met een airco goedkoper dan met een cv-ketel, zeggen kenners in de krant. En een rechtszaak vandaag over likken. In Singapore moet een Franse tiener uitleggen waarom die eerder bij een drankenautomaat een rietje pakte, daaraan likte en dat rietje teruglegde. Hij filmde die actie en de beelden gingen viral. Alle honderden rietjes in die automaat moesten worden vervangen. In Singapore staat de hygiëne hoog in het vaandel. Kauwgom kauwen is verboden. Afval op straat gooien kan je duur komen te staan. En deze tiener met die rietjes kan tot 2 jaar de cel in krijgen voor dat gelik aan dat rietje dus. Ja, niet likken aan een rietje, jongens. In
13: nee, ja, maar dat is natuurlijk met al die influencers en al die prank. Ja. Op een gegeven moment is het op.
8: Gaat steeds verder, hè?
13: Dus het is gewoon op.
8: Of even aan de sushi likken en dan weer terugzetten.
20: De goede ideeën om leuke
13: alles
20: content.
13: Alles is wel een keer gedaan. Dan ga je maar een rietje likken en dat terugleggen, ja. Soms moet je dingen ook gewoon niet filmen.
20: Maar in dit geval doet hij het in Singapore. Dat is, krijg je gewoon 2 jaar celstraf.
13: Ja, ja. Wat mij betreft terecht ook.
20: Mart, dankjewel.
8: Yes.
22: De Joe Singalong met Koen en Sander.
20: Wie gaat Sweet Home Alabama beter zingen straks in de notenrakers? Dat Koen of Sander?

0: De man die had al afscheid genomen, heeft een hele afscheidstour gedaan wereldwijd. Gaat toch weer optreden?
1: Ja, hij gaat er weer voor.
0: In Mexico.
1: Ja. Ja, ik ben benieuwd waar dat toe leidt. Blijft hij dan maar twee keer of gaat hij weer de wereld over?
0: Ja, we zullen wel vanzelf achterkomen natuurlijk. Ik denk niet dat hij de hele wereld over gaat. De man is ook een beetje slecht ter been en zo. Gezondheid laat hem natuurlijk ook steeds verder in de steek.
1: Ja, maar ja, in principe als hij achter een piano zit, dan is hij nog wel magistraal.
0: Dat is waar. Ja, ja. Zeker. De stem is er nog.
2: De notenraker.
0: Onze stem is er ook nog. Vooral om een radioprogramma te presenteren, maar ja... Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar twee keer in de week, het begin van de week en aan het einde van de werkweek, dan gaan Sander en ik daadwerkelijk een stukje van een liedje zingen. Dat noemen we de notenraker. Het gaat niet zozeer omdat er heel mooi gezongen wordt, maar het gaat om timing. In dit geval gaan we Sweet Home Alabama zingen van Lynyrd Skynyrd. De muziek gaat op een gegeven moment weg, maar wij zingen door. En als de muziek er weer bij komt, moeten we, als het goed is, op precies hetzelfde punt uitkomen. Daar gaat het allemaal om.
1: Juist.
0: Er is gestemd. Wie gaat Sweet Home Alabama het beste zingen?
1: Nou, jij, althans, dat denkt Vito. Goedemorgen, Vito.
3: Goedemorgen, Sander en Koen.
0: Goedemorgen.
3: Hoe is het met jullie?
1: Hartstikke goed. Jij bent plastisch chirurg, maar ik denk dat je ook misschien wat aan je oren kan doen.
3: Nou, gelukkig.
1: Nee, Koen is wel inderdaad de favoriet in deze.
0: Nou, dat weet je niet. Je weet het niet. Nee, je weet het niet.
3: Ja, maar voor mij wel.
0: Voor jou wel, duidelijk. Vito. En komt het omdat jij uit Utrecht bent dat we een beetje stadsgenoten zijn, of heb je gewoon het gevoel qua zangprestaties?
3: Nou, dat. En ik heb af en toe zingt Sander mee met jullie tunes. En ja, dat valt niet mee, moet ik zeggen.
1: Nee, dat heb je wel weer goed gehoord.
0: Maar gelukkig hebben we daar dan Renate uit Almere. En Renate heeft 100% vertrouwen in jou, Sander. Goedemorgen, Renate.
4: Goedemorgen, heren. Ja, Hoe gaat het daar?
1: Hartstikke goed. Hoe gaat het daar?
4: Ja, goed hier. Ja, goed hier. Ik zit op kantoor en ik zit even in de vergaderzaal, zodat niemand mij kan horen.
1: Oh ja, nou, ik kon zeggen dat niemand mij kon horen, maar dat gaat niet op. Want ik moet gaan zingen.
4: Nee, dat gaat niet. Nee.
0: Oké, Renate en Vito. Vito, als ik ga winnen, dan win jij natuurlijk automatisch ook. En als Sander wint, dan win jij dan weer, Renate. Zo zijn de regels.
1: Ja.
0: Zullen we maar gaan doen?
1: Ja, de meeste stemmen zijn voor jou, Koen, dus bedenk dat ik moet beginnen.
0: Jij gaat beginnen. Ik zou zeggen, ga staan, doen wij de lichten uit. Spot aan. Mart is de jury.
5: Zeker.
0: En dan gaat hij dan met succes.

0: so blue. Sweet home Alabama. Lord, I'm coming home to you. Ik heb geen idee. Sweet. Sweet.
1: Applaus voor Sander.
2: Ja, helemaal top.
0: Het is toch helemaal ergens op.
3: Hoorde ik jou nou zeggen, helemaal top, Renate, of?
4: Ja, ik vond hem wel goed, hoor.
0: Lieve schat, er staat 31 seconden. Hij had een wereldrecord 500 meter schaatsen. Dat vind ik niet van, Renate.
4: Hij deed het goed.
5: Maar wel, gelukkig dat nog iemand in jou gelooft, Sander.
0: Ja, dankjewel.
3: Het is alsof een kind het zo slecht doet dat toch een ei over zijn bol krijgt. Heel goed gedaan.
4: Ja.
3: Oké, maar laat ik nou maar geen grote bek hebben, want ik ben ook dochter natuurlijk, hè. Oké, daar gaan we.

0: Lord, I'm coming home to you. Sweet home Alabama.
1: Netjes.
2: Kijk.
0: Zo. Renate.
2: Dat is het.
0: Was hij... Vito, we hebben gewonnen.
3: Sorry, Renate.
2: Ik heb helemaal geloofd. Het was overduidelijk, maar het kan niet anders.
0: Daarom. Jammer.
4: Nee, dat is duidelijk dat het overduidelijk was.
0: Moeten we nog naar de jury kijken?
1: Ik denk dat het helemaal helder was.
0: Oké, helemaal helder. Dan Vito, gaan we jou feliciteren, want jij wint het autotaalglas. Supersterpakket, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.

0: van de Benga Boys. Het is bijna 10 uur. Ochtendshow zit er alweer op.
1: Ja, maar niet getreurd. Morgenochtend zijn wij er weer. Natuurlijk met onze journalistieke presentator, Mart Grol.
2: Zeker, ik zal er weer zijn. Ja, dat is gezellig.
1: Leuk. Maar goed, wij geven het stokje over.
0: Zeker, Daniel Smulders straks na 10. Dan is hij er met onder andere de hits van Joe. Hij heeft deze voor je. Mooiste misschien wel van Phil Collins. Hoor je zo.
3: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. Ruitschade opgelost.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
10: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou. Wow. Wow.
1: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis... met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
8: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 per 1 gratis. Alle vier.

0: Hotel Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Dit is jou. Het is 10 uur en hier is het nu.nl nieuws van Mart Gol. Maar met Mart Gol. Mart, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Verbied vapes. Dat willen artsen volgens RTL Nieuws. Ze zien steeds meer mensen met zware klachten door het lurken aan elektronische sigaretten. Er zijn dit jaar door artsen al bijna net zoveel meldingen gedaan als de afgelopen jaren samen. Dit is waar vapers last van kunnen krijgen volgens een van de artsen.
9: Klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. Mensen die slechter in hun vel komen te zitten. Negatieve gedachten, slaap. Concentratieproblemen.
8: Bij ruim een vijfde van de slachtoffers gaan deze klachten ook niet meer weg. En daarom willen artsen dat er een verbod komt op vapes. Ook Nederlanders hebben de grote brand meegemaakt in een kroeg in de Thaise hoofdstad Bangkok. Er zijn daar veel slachtoffers gevallen bij die cafébrand. Zeker 27 mensen zijn overleden. Ook zijn er tientallen gewonden. En deze Nederlander vertelt bij Hart van Nederland welke heftige dingen hij heeft gezien.
10: Ik dat mensen, zwaar verbrande mensen uit het gebouw werden gehaald, naar ambulances werden gebracht. Overleden mensen die in witte doeken gerold werden. Ja, een heel heftig tafereel, alles bij elkaar.
8: Hoe die brand in Bangkok precies kon beginnen is nog niet duidelijk. Er is meer bekend over de ravage naast snelweg A50 bij het Gelderse Heteren. Daar reed afgelopen nacht een auto de winkel van een tankstation in. En volgens de politie, volgens de Telegraaf moet ik zeggen, zou de cruise control zijn blijven hangen en doet de politie nog onderzoek. Vielen geen gewonden. Een vrouw die koffie aan het halen was in die tankshop is wel erg geschrokken. En de reacties stromen binnen nu de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij speelde meer dan 100 films en tv-series. Zijn bekendste was Jurassic Park. Fans en collega's herdenken hem massaal op social media, missen hem ook. En waaraan Neill is overleden, dat is nog niet bekend. Hij was 78. Het weer van Weerplaza in het noorden is het nog grijs. Ook later vandaag daar zonnig. Van noord naar zuid 23 tot 31 graden.
7: Dankjewel, Mark. Verkeersinformatie dan van Flitsmeister bij Joe. 2 vertragingen van 1 kwartier of langer. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 20 minuten geldt ook voor de A76. 20 minuten als je rijdt van Geleen naar Keulen. Ook daar tussen, voor de grenzenstad tussen Kundenberg en Duitsland.
11: Dit is Joe met Daniel Smulders.
7: Met Dan McLean zometeen. An American Pie. Eerst hoor je een van de grote hits van U2. Sunday, Bloody Sunday. Ja.

kleine correctie, meneer Iglesias. Het is de temperatuur, die is burning. En niet weer in dit geval. Het wordt weer een warme maandag. En je hebt Joe aan staan, hè, met het beste uit de 70s, 80s, 90s. En ik heb iets ontdekt over Bruce Springsteen. Wil ik je graag laten horen. Dit liedje heb ik hier het origineel van. Dus deze snelheid, dat hebben ze aangepast. Moet je voor horen. Even luisteren. Ja, we vinden het zo negatief. Het mag wel wat frisser. Nou, weet je wat? Doen we gewoon wat sneller. Ja, er gaat ook de toon omhoog van de zang van Bruce. Hier heb je hem, bij Joe.

0: Zijn er luisteraars van Joe die mij kunnen helpen aan een goede ingang bij het KNMI? Ik zou graag een extra code willen toevoegen. In plaats van code geel, oranje en code rood zou ik ook graag een code Bob willen. Want je weet...
1: Bob is top, Daniel.
0: Bob is fantastisch bij een temperatuur van 31 graden. Hoor dan, de hit schiet als een soort calippo omhoog. En breng je in gedachten naar een prachtig strand op een zwoele zomeravond... waar de meest spannende dingen gebeuren.

0: lekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. Je krijgt zo een vrouw met een eigen pretpark en ook Golden Earring komt eraan.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja!
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.

0: loting. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Al vakantieplannen?
4: Wat dacht je van?
7: Een klusvakantie.
4: En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Het is big sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: iWish. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Goedemorgen, je luistert naar Joe, de verkeersinformatie van Flitsmeister. Nogal drukte bij de grens richting Duitsland. A7 Westerbroek-Bremen, A28 Assen-Hogeveen. Dat is de A12 Arnhem-Oberhausen daar. En de A76 van Geleen naar Keulen, allemaal richting de grens met Duitsland. 20 minuten aan extra reistijd. En even afzonderlijk die A28, dat is hem, van Assen naar Hogeveen. Tussen Assen-Zuid en brug over het Oranjekanaal. Er staat een defecte wagen, zorgt voor 20 minuten aan extra reistijd.
9: Dit is Joe met Daniel Smulders.
8: Goedemorgen, Dolly Parton komt er zo aan. Die lekker verfrissend in haar eigen pretpark in de achtbaan zit. Maar eerst hoor je Golden.

0: Ach, kijk eens wie we daar hebben.
1: Well, Dolly here.
0: Ze heeft een eigen musical, hè, die eind dit jaar te zien is.
1: Now, this show is about how I made my way from the Smoky Mountains of Tennessee to the bright lights of Hollywood. It shows the good, the not so good, and all the in-betweens.
0: Ah, en grote liedjes natuurlijk, hè, die je allemaal gaat horen van Dolly. I Will Always Love You en Jolene die je net hoorde. Bij Joe, waar je altijd het lekkerst hoort. Uit de 70s, de 80s en de 90s. Het Roxette, How Do You Do, komt eraan. We hebben nog een klassieke Mama Appelsap. Maar eerst Fargo, dit is You and Me. Bij Joe.

genieten dat je geen appelsapjes op kan sturen. De postbus is gewoon geopend. En de postbus is de app van Joe. Dus mocht je ooit een liedje horen, en dat je denkt, wat zingen ze nou weer in het Nederlands? Helemaal krankzinnig hoort van het ene gekke tekst in een liedje. Nou, geef hem gewoon door via de app van Joe. Ik heb hier een klassiekertje, hoor. Zo, is een van de grootste appelsapjes ooit. Waar is toch dat zebrahondje voor?

0: Joe met het allerlekkerste uit de 70s, 80s, 90s. King, Love and Pride. Level 42 die onder andere voor je klaarstaat. En dat krijg je direct na het nieuws van 11 uur. Dat weer gelezen en gebracht wordt door Mart Gol. Goedemorgen, Mart.
1: Goedemorgen. Op de update zometeen over de dodelijke brand in een kroeg. En wat is het goedkoopste vakantieland om te tanken? Hoor je zo.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week, Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooi.

0: Dus lekker toch? Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Het is 11 uur en hier is het nu.nl nieuws met Mart Gol. Goedemorgen.
25: Rauw en veel vragen.
0: Het is namelijk nog niet duidelijk hoe de dodelijke cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok kon ontstaan. Het onderzoek is nog in volle gang. Bij die brand vielen tientallen doden en tientallen gewonden. Volgens Thaise media waren nooduitgangen in die kroeg geblokkeerd door kratten bier. Ook Nederlanders hebben de vlammenzee gezien en hoe slachtoffers daar, al dan niet overleden, uit het pand werden gehaald. Treinreizigers bij Rotterdam krijgen het weer voor de kiezen. Opnieuw gedoe op het spoor tussen Rotterdam en het zuiden namelijk. Vanaf volgende week dinsdag tot en met vrijdag gaat NS aan het spoor werken, waardoor er ook geen internationale treinen langs Rotterdam kunnen. Laatst lag het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van ons land dagenlang stil na een brand in honderden spoorkabels. In welk Europees vakantieland ben je nu het goedkoopst uit met tanken of laden? Jarenlang was Luxemburg het voordeligst, maar nu is dat volgens de ANWB Spanje. Kan zo 80 cent per liter verschillen met hier. Tanken in eigen land, Frankrijk en Zwitserland is het duurst op dit moment. En ook in het buitenland geldt, van de snelweg af ben je het goedkoopst uit. En waar is hij? De aap die een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Die aap die is ongevaarlijk voor mensen, maar die wordt wel af en toe gezien. Dus leeft hij wel nog, zegt het dierenpark. Maar waar precies die aap zich schuilhoudt, dat is dus nog niet duidelijk. Hij kan zich prima redden nu in de natuur in de zomer. En wie hem ziet, wordt gevraagd de Beekse Bergen te bellen en niet zelf op die aap af te gaan. Het weer van Weerplaza in het noorden grijs. Daar moet vanmiddag ook de zon gaan schijnen. Op andere plekken gebeurt dat al. 23 graden op de Wadden tot 31 in Limburg.
24: Dankjewel, Mart. Verkeersinformatie dan. Van Flitsmeister bij Joe. De vertragingen van een kwartier of langer. A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende een half uur. A7 Westerbroek-Bremen. Vanaf Ouderschans naar de grens 20 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Ouddijk en de grens 20 minuten. A37 vanaf Holsloot naar Meppen. Dat is vanaf Zwarte Meer. Ook richting de grens een kwartier. En de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland. De weg is daar dicht. 20 minuten vertraging voor de grens.
1: Dit is Joe met Daniel Smulders.
24: En Nick Kershaw zometeen. Dat lekkere liedje Won't Let the Sun Go Down on Me. Maar eerst een van de grote hits van...

0: Sun Go Down on Me by Joe. Volg je de Tour de France een beetje? Vandaag is de rustdag, hè, voor de renners. Het is al tijden bloedheet in Frankrijk. Morgen, nationale feestdag, 14 juli. Dan wordt het weer lekker klimmen in de hitte daar. En voor iedereen die het fietsen een beetje mist vandaag. Ik dacht, misschien moeten we Queen doen met Bicycle Race. Leuk liedje ook. Dus die heb ik erbij gepakt. Laat ik je nog eerst even nagenieten van die weergeloze sprint van Mathieu van der Poel van gisteren. En die overenthousiaste commentator in Frankrijk.
1: Van der Poel.

bezig met Phil Collins. Goed nieuws over de legende. De makers van de grote Britse muziekpodcast zochten hem op deze week in Londen. En lieten weten dat Phil na alle gezondheidsproblemen weer een absolute topvorm steekt. Volgende week komt de podcast online. En hier is hij met een van zijn grote hits. Another Day in Paradise met Joe.

0: Die man is ook al meer dan 30 jaar dood, hè? Dan Hartman van Relight by Fire. En dit was die andere hit van hem. I Can Dream About You by Joe. Waar je altijd het lekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. Ik heb UB40 voor je. Lekker. Reggae. Here I am. Come and take me. En ook Diana Ross komt eraan.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: ineens snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Daar zit Sophie.
1: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
1: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren,

0: transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
6: Huh?

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Dus Joe, we hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister met de volgende vertraging van een kwartier of langer. A7 Westerbroek-Bremen tussen Ouderschans en de Gens, 25 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en Feyenoord, 20 minuten. A22 Beverwijk-Velzen tussen Beverwijk en de afrit daar. Is een kwartier vertraging, de afrit is afgesloten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland, ook daar de weg afgesloten. Zorgt voor een half uur aan extra reistijd.
2: Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: Lekker in het zonnetje met UB40. Here I am. Come and take me. Now Diana Ross, upside down.

6, hè, komt je niet aanwaaien. De fantastische nieuwe HBO-docu ga je zien hoe de legendarische blazers van Earth, Wind & Fire en het liedje Boogie Wonderland trainden als pure atleten. Ze moesten urenlang loeistrakke partijen blazen terwijl ze eigenlijk een soort complete aerobics choreografie stonden te knallen. Echt trainen als topsporters. Als de timing van het danspasje dan gewoon niet goed was, werd de hele repetitie meteen stilgelegd. Ja, dan kun je Haaland of Messi heten, maar ook dat is topsport, hè. Maar het klinkt wel lekker en dat ga je zo horen. Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland na Spandau Ballet bij Joe.

Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dan ga je. Ja, doei. Sorry, ik had een van mijn tuinkabouters aan de telefoon. Die is helemaal klaar mee dat hij in de zon staat. Ja, dan ga je lekker. He, het gras is altijd groener bij de buren, zeggen ze wel eens. Zometeen na 12 uur van onder je parasol, de Joe 80's Lunch. Heb je favorieten? Geef ze door dan via de gratis app van Joe.

0: leuke zomerse zonnige liedjes binnen voor de ethisch lunch. Zeker een paar van laten horen. Een van is Eros Ramazzotti, onder andere.
1: Los Lobos is ook leuk.
0: Nou, ik moet even een keuze maken, toch? Gewoon. Joe Ethisch Lunch komt eraan, direct na 12 uur. Alleen maar hits uit de jaren 80. Dat komt allemaal na het nieuws met Alain. Goedemiddag, Alain. Ja, goedemorgen nog eigenlijk.
2: Ja, nog even goedemorgen. De hulpdiensten in Rotterdam die proberen een man te bevrijden die op een wel heel aparte plek zit.
0: Oké, meer zo.
3: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippie

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
11: eBoekhouden.nl, let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
13: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
16: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle alm of kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
21: Kampioenen!
19: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
26: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Krijg je van Ellen Altena.
3: Goedemiddag. Een grote brand in het Drentse Meppel. Het vuur woedt daar bij een slager en de brand is overgeslagen naar meerdere huizen. Ook is vanwege de vele rook een kinderdagverblijf ontruimd, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
6: Er zijn niet heel veel kinderen, want het is zomervakantie, maar ze zijn daar inderdaad aan het ontruimen. Het ligt precies in de wind waar alle rook heen gaat.
3: Nou, of er gewonden zijn, is nog niet bekend. Bijna 14 jaar cel, dat krijgt een jeugdvriend van topcrimineel Ridouan Taghi. Het gaat om Jawad W. Het OM had levenslang tegen hem geëist vanwege betrokkenheid bij 5 moorden. Volgens de rechter zijn maar 2 moorden te bewijzen. Het kan nog dagen of misschien zelfs weken duren voor de grote bosbrand bij Parijs helemaal uit is. Dat zegt de brandweer daar. De brand verspreidt zich sinds gisteren snel. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook een deel van de Franse snelweg A6 is afgesloten. Dat is een populaire vakantieroute. En een bijzondere reddingsactie in het centrum van Rotterdam. Daar zit een man al 2 uur vast in een vuilniswagen. Dat zegt de brandweer. De man zit met zijn been klem tussen een klep en hem eruit halen gaat lastig. Hij zou daar terecht zijn gekomen doordat de container werd geleegd terwijl hij daarin lag te slapen. Het weer van Weerplaza. In het noordwesten is het nog bewolkt, maar ook daar schijnt straks de zon. Er wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
2: Aansluitend verkeersinformatie van Flitsmeister op Joe. Meldingen van 20 minuten of langer. Dat is onder andere op de A2. Van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp 25 minuten. Geldt ook voor de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. A7 ook Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Die is dicht door een grenscontrole. Vertraging is 25 minuten. A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en de oprit daar 20 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 20 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kundeberg en Duitsland. Ook daar is de weg afgesloten. Vertraging is 20 minuten.
21: De Joe 80's Lunch.
2: Yes.
21: Met Daniel Smulders.
2: Lekker hoor. Alleen maar een uur lang hits uit de jaren 80. En als je een leuk idee hebt voor de playlist, zet hem op de app van Joe.

Dat was het jaar van onder andere ook dat mooie liedje van Glamadeiros. Nothing's gonna change my love for you. Het was van Fast Car, Tracy Chapman, Dirty Diana, Michael Jackson. Het is Eros. Machiavello. Questo amore. Camping Bella Italia, here we come. Ben is aan het pakken voor 2 weken Garnameer. Eros zit straks onderweg in de auto en nu in de ethisch lunch stuurt ze. Met ook Duran Duran zometeen voor Steven. En deze is zo mooi. Dit liedje gaat over zo'n dag waarop werkelijk alles misgaat in huis. De relatiestress toeslaat en je het liefst de handdoek in de ring wilt gooien. Maar net op het moment dat je denkt, bekijk het maar, herinnert Carly je er met een nuchtere knipoog aan dat de storm altijd weer overwaait en de boel uiteindelijk gewoon weer op zijn pootjes terechtkomt. Coming around again, Carly Simon bij Joe.

Los Lobos. Lekker passend bij het weer van vandaag. Ik bedenk me, dat is eigenlijk een zonnig voorproefje ook naar vanmiddag. In de middagshow bij Kai zijn ze namelijk aan het voorsorteren op de vakantie. En dus draaien ze deze week, elke dag tussen 5 en 6, muziek uit je favoriete vakantieland. Donderdag is dat een uurtje Nederlands. Voor degene die vakantie vieren in eigen land. Woensdag Italië, morgen op 14 is Juliette Frankrijk. En vanmiddag trappen ze af met het land van de tapas. De Ramblas, de Chicos, de Chicas, de Costa Brava en de Costa del Sol Paella.

0: Dit is Joe met het lekkerste uit de jaren 80 tot 1 uur, want dan hebben we de Joe 80's Lunch. Heb je een leuke favoriet uit de jaren 80? Geef me door. Ik heb zo die van Angela. Dat is Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall komt eraan. En Spaanse gitaren. Loslopers La Bamba.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben.
11: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
14: e-boekhouden.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: AWB en gaan.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
21: Allsafe geeft ruimte.
22: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Switch nu naar Ziggo en score een

0: tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
0: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
11: alleen de prijs is anders.
12: Verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten of langer. A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp. Defect voertuig zorgt voor 25 minuten. A7 Westerbroek-Bremen richting de grens vanaf Oudeschans. Daar zit je op een half uur extra. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg ook een half uur. A50 Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein ook een half uur. En A76 rijtje van Geleen naar Keulen tussen Kundenberg en Duitsland is de weg dicht. Half uur extra reistijd.
13: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
12: Oh, lekker in het zonnetje. Met zo'n Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Maar eerst lekker de gitaar.

5, gymzaal met slingers aan het plafond, chips en plastic bakjes en Ranja uit een kartonnen bekertje. Boy meets girl in de Joe 80's lunch, waiting for a star to fall. Met zo, Kate Bush naar Sting.

0: Bush. Een grote hit toch, Running Up That Hill in de Joe 80's Lunch. Alleen maar hits uit de jaren 80 tot 1 uur. Je vraagt ze aan via de app van Joe. Kun je gewoon inspreken, net zoals Carla.
1: Hey Daniel.
0: Ja, hallo.
1: Gooi er eens wat reggae in, man.
0: Yes.
1: Het is veel te heet.
0: Ja, dat vond ik eigenlijk ook een hele goeie. Dus ik heb even een klassieketje opgezocht uit de jaren 80. Om even heerlijk relaxed. Een beetje net doen alsof je onder een palmboom ligt. Oud liedje van Kenny Rogers. Dit is Wayne Wade, Lady, in de Joe 80's Lunch. Lady.

0: Miel, dit is Joe. Leuk dat je luistert. We hebben het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Je krijgt onder andere ABBA uit zo direct. Even de grote hits van ABBA. En je krijgt Aerosmith, de Bee Gees. Het wordt weer gevuld met 70s, 80s en 90s. Allemaal na het nieuws van 1 uur met Ellen. Goedemiddag, Ellen.
1: Ja, goedemiddag. De vermiste shorttrekker Sven Roes is terug in ons land. Zometeen meer.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Deze week in de bonus... AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
16: Hier, moet je opletten.
15: Chocomel?
17: Sloopmelk.
15: Mona?
17: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
17: Sloopmelk.
15: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
17: Sloopmelk.
18: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
17: Hoi.
18: Of binnenkort vertrekt...
16: Adios.
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
17: Fijne vakantie.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1. Nu punt aan de nieuws, krijg je van Alain.
24: Goedemiddag. Nog niet onder controle.
0: In het Drentse Meppel woedt nog altijd een zeer grote brand in het centrum. Het vuur woedt bij een bedrijf dat onder meer barbecues opslaat. Het dak van dat pand zou inmiddels zijn ingestort. En ook is de brand overgeslagen op meerdere huizen. Deze verslaggever vertelt bij RTV Drenthe wat hij ziet.
1: Ik zie vooral heel veel rook op dit moment. De straat staat letterlijk vol met rook. Ik kan het ook vanaf de voorkant van de straat niet zien. Want het schijnt echt tussen twee straten in, zeg maar, aan de achterkant te zijn ontstaan.
0: En vanwege die vele rook zijn onder meer een bibliotheek en kinderdagverblijf ontruimd. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend. De vermiste shorttrekker Sven Roes is terug in Nederland. Hij is in goede gezondheid bij zijn familie, schrijft schaatsbond KNSB. Roes werd eind vorige maand opeens vermist. Zijn auto werd op Schiphol gevonden en het bleek dat hij in het buitenland zat. Waar precies is niet bekend. De grote bosbrand bij Parijs is mogelijk aangestoken. Dat denken de autoriteiten daar. Er zijn namelijk meerdere brandhaarden tegelijkertijd. Het kan nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat het vuur helemaal uit is. Honderden mensen zijn geëvacueerd. En maak je wel eens gebruik van een deelfiets? Zorg dan wel dat je weer goed parkeert. Alleen al in en rond Utrecht mogen tientallen mensen er geen gebruik meer van maken, omdat ze zich niet aan de parkeerregels hebben gehouden. Dat schrijft RTV Utrecht. De mensen zijn geblokkeerd op de app van die deelfietsen. Ze zijn betrapt zodat de fietsen zijn uitgerust met locatietechnologie. Het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
23: Alleen dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 35 files in Nederland. In 4 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen het Graag-Aquaduct en de Keteltunnel 24 minuten. Dan de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 24. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 34. En de laatste op de A59 Zonzeel-Os. Tussen Os en Paalgraven 22 minuten extra.
2: Dit is Joe met Chantal Hutte.
23: En het wordt genieten op je maandagmiddag met ABBA zo Knowing Me, Knowing You naar Michael Jackson en Billie Jean.

0: je maandag. En ik kan je ook echt aanraden om er deze week nog lekker op uit te gaan als je de kans hebt. Gewoon naar het strand of bij een plas liggen en dan over dat net iets te hete zand lopen, terwijl door de zonnebrand alles aan je blijft vastplakken. Want eind van de week gaat de temperatuur naar beneden.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Naar een schamele 21 graden. Precies op het moment dat Regio Midden dus vakantie krijgt. En dat vind ik dus zo flauw. We denken aan jullie. John Farnham, You're the Voice. Hoor je zo naar Lou Bega. Mambo number 5.

John Farnham, you're the voice hier bij Joe. Als je nou je vakantiebestemming hebt bepaald op basis van benzineprijs. Ja, je weet het niet, hè? Misschien dat je inspiratie nodig had. Dat je dacht, doe ik het op die manier. En je daardoor het plan had om richting Luxemburg te gaan. Want ja, dat was het goedkoopste land van West-Europa qua tanken. Dan hoop ik dat je nog flexibel bent in je planning. Ja, en dat je niet alles al hebt vastgelegd. Want ik las dus vandaag dat Spanje Luxemburg heeft ingehaald. Van de meest populaire vakantielanden van Europa tank je nu in Spanje het goedkoopst. Ja, dus misschien is het nog niet te laat om je wandelschoenen om te wisselen voor je flamenco-jurk. Maar ja, anderzijds, je legt dan natuurlijk veel meer kilometers af, hè. Dus ja, eigenlijk, ik denk dat het niet heel erg veel doet voor je portemonnee. Nee, blijf maar gewoon bij je huidige plan. Aerosmith, hoor je zo, na de Bee Gees. You should be dancing, bij Joe.

0: precies? Laat het me even weten in de Joe-app. Want als je het goede antwoord instuurt, speel je zo dadelijk misschien wel mee met de echte versie van de Joe Hit Quiz. En daarbij kun je dus ook de nieuwste hitster winnen, hè? Battle of the Generations. Dus laat het me weten in de Joe-app. Dit liedje ga ik zo meteen ook helemaal voor je draaien. En ook Madonna komt eraan.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Natuurlijk die knakworstjes en noedels en soep.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terug.

0: Betalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opfion. Hypotheken vanuit het hart.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Lekker!
3: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
6: Goedemiddag, het is 1 minuut over 30:30. Joe Verkeer van Flitsmeister. 36 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel 21 minuten. Dan de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden 23. En er is een ongeluk gebeurd op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundeberg en Duitsland. 23 minuten vertraging. Ook nog een melding op de A4 Den Haag-Delft ter hoogte van Den Haag. Staat een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Bergen op Zoom volgt Rotterdam via de A13 en de A20.
5: Dit is Joe met Chantal Hutten.
6: En met straks weer een nieuwe versie van de Joe Hit Quiz. Maar eerst Madonna na Bon Jovi, You Give Love.

0: Vogue. Madonna en Vogue bij Joe.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Yes, het is 2:50. Betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Dat spelen we elke werkdag. Ja, het is gewoon een leuk spelletje waarbij je hartstikke leuke prijzen kan winnen. Toch, Johan?
2: Ja, inderdaad. Dat klopt.
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk dat je wil meedoen. Johan van 56 uit Drempt. Dat is de regio Doetinchem. En je bent aan het werk in... regio Hengelo.
2: Hengelo-Gelderland. Ja, Hengelo-Gelderland.
0: Oké.
2: Ligt in de buurt, hoor.
0: Ik moet je zeggen, ik was er ook niet bekend mee. Ik heb het even moeten googlen.
2: Oké.
0: Het spijt me.
2: Nee, het maakt niet uit. Het ligt dicht bij elkaar. Dus het...
0: Is er veel te doen qua brandbeveiliging? Want dat werk doe je in de regio Drempt of doe je dat niet daar?
2: Nee, ik zit door heel Nederland. En ja, de regels worden steeds strenger, hè. Dus bedrijven moeten overal aan voldoen. En ja, en daar zijn wij dan voor om dat te zorgen dat de klant, nadat wij een bezoek hebben gebracht, dat de certificaat alles weer in orde zijn.
0: En weer brandveilig zijn.
2: Zeker, heb je dan dat ook, is het belangrijkste.
0: Dat als je gewoon op bezoek bent, hè, gewoon in je vrije tijd, dat je bij je buren op bezoek gaat of zo. Ga je dan ook extra op zoek naar of een huis brandveilig is? Dat het er gewoon in blijft zitten of heb je dat niet?
2: Nee, ik heb wel, laat ik het zo zeggen, als ik op vakantie ga, het zit wel in me dat ik wel overal even ga kijken van, waar zijn de nooduitgangen, waar hangen de blusmiddelen. Ja, het is toch wel een tik wat ik heb als ik toch in mijn vrije tijd bezig ben. Let ik er wel op, hoor.
0: En dat zou ook wel eigenlijk jouw tip zijn voor iedereen die nu op vakantie gaat. Let daar altijd wel even op. Waar zijn de nooduitgangen?
2: Ja, zeker. En vooral een beetje in die landen zoals Spanje en Tsjechië, Kroatië, ja, dat wil nog wel eens een keer dat het niet alles in orde is. En dan is het toch wel belangrijk dat je weet, mocht er wat gebeuren, welke kant moet ik op en zo snel mogelijk naar buiten.
0: Nou, Johan, ook als het niks wordt met de quiz, we hebben in ieder geval allemaal een hoop geleerd.
2: Nou, oké, graag gedaan.
0: dankjewel. Hey, ik heb hoge verwachtingen van je, want je bent een spelletjescanner. En je hebt ook alle edities van Hitster, behalve die nieuwste.
2: Ja, de nieuwste, ja. Ik wilde hem toevallig wel bestellen, want ik zag hem staan. Maar ik heb hem nog niet besteld, dus ja, het zou leuk zijn als ik hem win. Maar
0: ja, doe het dus ook nog niet, want we gaan zo de Joe Hit Quiz spelen.
2: Ja.
0: Je krijgt zo 3 fragmenten van mij. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of het een hit uit de 70s, 80s of 90s is. Heb je alles goed, dan win je, maar een fout maken kan niet, want dan stopt het spel direct. Ja. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt.
2: Oh, leuk, leuk.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ga mijn best doen, een beetje zenuwachtig, maar ik hoop dat het goed komt.
0: Adem even in. Gaan we. Pijn, oh mijn, oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn oren. Smoor verliefd op jou. Zeg het maar.
2: De ethisch.
0: De ethisch, doe maar en smoor verliefd. En hoe zeker ben je van je zaak?
2: Nou, ik denk 50%.
0: Oké. Okay. Nou, ging hartstikke goed. Gewoon lekker doorgaan zo. Volgende.
2: Oké. Dancing in the Dark, dat is volgens mij ook de jaren 80.
0: Jaren 80. Oh, ik hoor toch alweer gezonde twijfel, hoor. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark uit 1985. Helemaal goed. Nog één te gaan. We are the Sultans. We are
2: the Sultans of Swing. Nou, dat is de Dire Straits. Dat is volgens mij ook de jaren 80.
0: De jaren 80. Johan, de Dire Straits Sultans of Swing komt uit 1978.
2: Oh, wat jammer.
0: Ja, helaas.
2: Niks aan
0: net mis. Ja, een aantal jaartjes zat je verkeerd. Inderdaad, niks aan te doen. Ik ben in ieder geval blij dat je hebt meegespeeld.
2: Ja, graag gedaan, ja.
0: En we hebben er een hoop van geleerd. Hey, en misschien over een tijdje kun je weer opnieuw proberen. Dus wacht nog even met bestellen. Doe je het gewoon over een tijdje nog een keer, Johan.
2: Komt goed.
0: Hey, werk ze.
2: Bedankt.
0: Graag gedaan.
2: Doei.
0: Morgen om 2:50 weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz met Edwin. Ik heb zo 10cc voor je Dreadlock Holiday. Maar eerst Eric Carmen en Hungry Eyes.

0: Hey Joe, met zometeen nog Bruce Springsteen en ook John Paul Young. Ik kwam er even niet uit, Alain, hoorde je het?
1: Ja, het maakt tot niet uit.
0: Bleef even hangen als een vastlopende plaat. Bruce Springsteen en ook John Paul Young komt eraan. En een zangeres die tot 20 jaar geleden bijna niets aan haar grootste hit had verdiend. Ik vertel je zo wie het is. En ook het nieuws met Alain komt eraan om 2:00.
1: Nou, de Nijmeegse Vierdaagse komt weer aan. En daarom nemen de treinbedrijven in ons land maatregelen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt. BTW deadline? Geen stress. eboekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eboekhouder.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
10: Welkom bij de
9: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
19: Allsafe. Geeft ruimte.
20: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
22: Zonnebrandcreme?
23: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: tot de meest getoonde prijs.
1: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
2: Kippie.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
2: Goedemiddag. Een flinke klus voor de brandweer in de Drentse Meppel. Daar woedt sinds vanochtend een grote brand in een slager in het centrum. En de brandweer kan het vuur maar moeilijk blussen, zegt de veiligheidsregio.
3: Heel moeilijk om bij te komen. Het is het oud centrum van Meppel, waar we nu over praten. Dus aan de achterzijde, daar kun je gewoon heel moeilijk bij komen. Dus daar zijn ze eigenlijk met man en macht om te zorgen dat daar water op het vuur komt.
2: Was te horen bij de NOS. Het dak van het pand waar de brand uitbrak is ingestort. Een bibliotheek en kinderdagverblijf in de buurt zijn ontruimd. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In Rotterdam is de man bevrijd die ruim 2 uur heeft vastgezeten in een vuilniswagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend werd hij ontdekt. Hij zat klem met zijn benen. De man zou in een papiercontainer hebben geslapen, waarna hij bij het legen in de vuilniswagen terechtkwam. De NS en Arriva zetten langere treinen in vanwege de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Het gaat bijvoorbeeld om de trajecten Nijmegen-Utrecht en Nijmegen-Den Bosch. Die treinen rijden ook nog eens extra vroeg om alle wandelaars op tijd aan de start te krijgen. Er komen zo'n 1,5 miljoen wandelaars en feestvierders op de Vierdaagse af. En bij Almere is een automobilist betrapt die wel heel veel haast had. De politie zag daar een auto met 212 km per uur over de A6 gaan. En je mag naar 100, is dus meer dan 2 keer te hard. De automobilist is een rijbewijs kwijt en ook krijgt de bestuurder een hoge boete. Het weer van Weerplaza. Veel zon, 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
1: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 39 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijzenhout en Nieuw-Vennep. Een kapotte vrachtwagen, 26 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 25 minuten. Ook nog een melding op de A4 Den Haag-Delft. Ter hoogte van Den Haag staat een kapotte vrachtwagen. Moet je richting Bergen-op-Zoom, volg dan Rotterdam via de A13 en de A20.
4: Dit is Joe met Chantal Hutten.
1: Het is genieten deze middag. John Paul Young, Love is in the Air, komt eraan naar Bruce Springsteen. Dancing in the Dark.

Met nu Black Velvet, een grote hit in de jaren 90, hè? Ja, zo groot zelfs dat het een tijdje geleden is opgenomen in de Canadian Songwriters Hall of Fame. Ja, dan mag je toch verwachten dat Alanna Miles er ook zelf veel aan heeft verdiend. Nou, ja, nu uiteindelijk misschien wel, ja, maar tot 2008 gingen alle opbrengsten gewoon naar de platenmaatschappij. Nou goed, nu komt het als het goed is wel gewoon bij haar in het laadje. Dus bij deze, speciaal voor Alanna Miles, Black Velvet met zo de Bangles en Manic Monday.

Joe, bijna het hele land heeft vakantie. Eind deze week start ook de zomervakantie in regio Midden. En dan zijn eigenlijk alle scholen uit. Dus misschien dat jij dan ook al wel een beetje bezig bent met vakantie met je gezin. En zit je een beetje richting die stress van het inpakken aan, weet je wel? Nou, probeer even te bedenken, dat is geen stress. Nee, dat is eigenlijk het hoogtepunt van de vakantie. Want wat blijkt, het hele vooruitkijken naar je vakantie en je daarop voorbereiden geeft meer geluk dan de vakantie zelf. Ja, dus denk daar maar over na als je je paspoort weer kwijt bent.

0: The Dire Straits en Sultans of Swing hier bij Joe. Met zometeen nog veel meer muziek uit de 70s, 80s en 90s. Met Billy Joel zo. En iemand die bewijst dat je in 10 minuten heel veel kan doen. Want je kan een hoop doen in 10 minuten. Hè? Je kan best een rondje lopen buiten. Of jezelf klaarmaken. Een kleine boodschap doen in de supermarkt. Of juist een grote boodschap op de wc. Ja, het kan allemaal in 10 minuten. Maar je kan er ook een wereldhit inschrijven. En welke dat is, dat vertel ik je zo.
1: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches on the look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: voordelen van zacht water op remonwateronthardders.nl.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes, al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
8: Kippie.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Odido. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het showverkeer van Flitsmeister voor je. 42 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 30 minuten. Dus op de A16 Terbrechtseplein Ridderkerk. Tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. De hoofdrijbaan 44 minuten. En de A50 Os Arnhem tussen Renkum en Waterberg 36. Ook nog een melding op de A4 Den Haag-Delft. Ter hoogte van Den Haag staat een kapotte vrachtwagen. Moet je richting Bergen op Zoom, volg dan Rotterdam via de A13 en de A20.
4: Dit is Joe met Chantal Hutten.
3: Met zo Billy Joel, She's Always a Woman to Me. Maar eerst Nick Kershaw, die dit liedje in maar 10 minuten schreef. Ja, The Riddle.

bij Joe met een berichtje van Melissa in de Joe-app. Ja, dat vind ik altijd leuk om te lezen. Zij stuurt een fotootje en daarin is een lege ijssalon te zien. Maar ze zegt, ik heb eindelijk pauze, want het was de hele tijd hartstikke druk. Ja, dat snap ik ook wel weer, ja, dat het super druk is. Wat dat betreft heb je je werk wel goed uitgekozen in de zomer. Ook een berichtje van Cor in de Joe-app die zegt, ja, het is een beetje Fries zit erin, dus ik ga mijn best doen. Zaterdag is het grootste zeilevenement van Friesland. Skutjesielen 2026. Groetjes Cor, super Fries uit Heerenveen. Nou, heel erg veel plezier daar. Ik ga die nog een keer proberen uit te spreken, want mijn Fries is heel erg slecht. Simply Red Zone na Janet Jackson.

Simply Red en Stars bij Joe. Het is 3:15. Betekent dat we richting de 3 na 3 gaan. Oftewel een cryptische zin. En daarin zitten de 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. En de zin is als volgt. Hoe zou mijn leven eruit zien van vrijdag tot en met zondag als ik paars word van de regen? Hoe zou mijn leven eruit zien van vrijdag tot en met zondag als ik paars word van de regen? Ja, en hierbij moet je bij 1 liedje toch wel echt een beetje Zuid-Europees denken. Anders kom je er niet uit, denk ik. Als je het weet, laat het weten in de Joe-app. Ik heb zo Fleetwood Mac. Eerst Wham!

0: gaat alweer richting de 3 uur. Betekent dat Ellen er ook vast is voor het nieuws, hè?
1: Ja, absoluut. Problemen al de hele ochtend in Meppel.
2: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit.
1: Ja, hij vertelt zometeen ook even wat er dan aan de hand is.
0: Nou, je maakt het wel smeuïg. Ik ben heel erg benieuwd. Wat er ook aan zit te komen trouwens, de 3 na 3. Dat is de cryptische zin en daarin zitten de 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. En die zin alleen is als volgt. Hoe zou mijn leven eruit zien van vrijdag tot en met zondag als ik paars word van de regen? Hoe zou mijn leven eruit zien van vrijdag tot en met zondag als ik paars word van de regen? En 2 daarvan zijn denk ik redelijk makkelijk.
1: Ja, dat heb ik ook wel inderdaad, maar...
0: Bij die ene moet je echt denken Zuid-Europees. Ja, anders kom je er niet, denk ik.
1: Oh, oké. Ik ga even nadenken.
0: Heel goed.
3: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1.000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer. Voor minder. Simpel.
9: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
10: Kippie. 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Serieus?
11: Oh,
12: wat een geld.
13: 18.000. Wat verdikken we.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij...
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus...

0: kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Goedemiddag, het is 3 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
12: Goedemiddag. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink overleden. Dat meldt de KNVB. Dieperink was 38 jaar en bijna 10 jaar scheidsrechter in de Eredivisie. Deze zomer zou hij ook meegaan naar het WK. Maar de FIFA draaide dat terug, omdat werd onderzocht of Dieperink betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar bleek geen bewijs voor te zijn. De grote brand in een slager in Meppel zorgt nog urenlang voor overlast. Omwonenden hebben daarom opnieuw een NL-alert gekregen. De brand in de slagerij ontstond vanochtend. Deze buurtbewoner merkte al snel dat er iets mis was.
13: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit. En toen ging ik eerst naar buiten, toen stond er nog geen brandweer, zeg maar. En toen zag ik een dikke steekvlam bij de Lantinga, slager. En nu sta ik hier al 1,5 uur te kijken, ja.
12: Ja, zei hij bij RTV Drenthe. Het is nog steeds onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Er is gisteren een zwaar ongeluk gebeurd bij de Tour de France. Dat was niet op beeld te zien, maar wordt nu alsnog bekend. Net voor de wielrenners over de finish kwamen... is een persauto per ongeluk de dranghekken ingereden. 8 mensen in het publiek zijn erbij gewond geraakt. Het ging mogelijk mis doordat de bestuurder van die persauto onwel werd. En Volkswagen schrapt mogelijk voor de 2e keer 50.000 banen. Dat heeft de topman van de Duitse autobouwer laten weten. Volgens Volkswagen zijn de kosten te hoog... en is ingrijpen nodig om beter te kunnen concurreren... En er werd ook gesproken over het sluiten van fabrieken, maar dat lijkt van de baan. Het weer van Weerplaza, veel zon, 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En morgen opnieuw veel zon en nog iets warmer.
1: Alleen dankjewel dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 47 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 25 minuten. Op de A4 is dat Rotterdam-Den Haag tussen de Keteltunnel en Delft een ongeluk gebeurt. 26 minuten extra. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundeberg en de grens met Duitsland ook een ongeluk gebeurt. 40 minuten extra.
14: Dit is Joe met Chantal Hutten.
15: De 3 na 3.
1: Yes, en die 3 na 3 van vandaag. Hoe zou mijn leven eruit zien van vrijdag tot en met zondag als ik paars word van de regen? In die zin zitten de eerste 3 liedjes die je zo dadelijk gaat horen. En aan jou was de taak, ja, welke 3 liedjes zijn dat? Alain, ik was zo zwaar onder de indruk van jou.
12: Nou, wat dan?
1: We hebben het even natuurlijk buiten de uitzending zitten bespreken. En 2 daarvan liggen aardig voor de hand. Als ik paars word van de regen.
12: Ja, Purple Rain.
1: Van Prince. En vrijdag tot en met zondag.
12: Ja, Weekend.
1: Earth and Fire. Maar die laatste, ik zei ook, je moet een beetje richting het zuiden. Zuid-Europa.
12: Ja, klopt.
1: En die hint gaf ik jou? Nou, jij komt gewoon met die hele titel aanzetten. Ik vond het echt knap.
12: Ja, maar dat komt omdat ik moest denken aan Spanje, Zuid-Europa. Ja, dat is gewoon een gokje. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik het maar even vertalen. En toen dacht ik, Kes en Rami Vida.
1: Gibson Brothers.

En ideaal op de dag van vandaag, hoor. Je hoort namelijk deze hele week bij de middagshow met Kai elke dag een uur lang muziek in de taal van een populaire vakantiebestemming. En vandaag is dat dus Spanje. Ja, tussen 5 en 6 hoor je dus alleen maar Spaanse hits. En met Que Será Mi Vida zijn we in ieder geval een beetje opgewarmd. Dit is Joe met Paul Yangso naast Sting en Fields of Gold.

0: Met zometeen Starship. En ook Michael Jackson komt eraan. En die Michael Jackson, het is hem gewoon toch nog weer gelukt om een record te breken. Hè? Ja, welke het is, hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.

0: huilde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Ja!
6: Echt serieus? Wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust. Ja.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99. Fans van voordeel. Aldi.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. On the
9: road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
4: Kippie.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Goedemiddag, het is 1 over half 4. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. 62 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Rijswijk. 27 minuten. Dan de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein de hoofdrijbaan. 29 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland sta je 37 minuten. Sta je ergens anders, dan doe je

0: er dus minder dan 25 minuten extra over.
1: Dit is Joe met Chantal Hutten.
0: En met Michael Jackson zo. Black or White komt eraan. Maar eerst Starship op je maandagmiddag. Nothing's gonna stop us

Jackson en Black or White bij Joe. En in april is natuurlijk zijn biopic uitgekomen. Vandaag in het nieuws dat die film meer dan $1 miljard heeft opgeleverd. Ja, en dat is dus een nieuw record. Het is de eerste biopic die dit heeft bereikt. Ja, misschien dat Gloria Estefan dat record nog wel van hem gaat afpakken. Je weet het niet. Zij is ook druk bezig met een biopic. Ze zal vast een duit in het zakje proberen te doen. Gloria Estefan in Miami Sound Machine. 1, 2, 3. Hoor je nu met So Toto. En Hold the Line.

the Line bij Joe met zo Phil Collins. Eerst de Dexter's Midnight Runners en Come On Eileen. En ik zie een appje binnenkomen van Marleen in de Joe-app. Die zegt, mijn collega is net binnengekomen met een doos ijsjes. Tanja, dankjewel. Nou, zo'n collega moet je hebben. Dat is heerlijk. Hier is nog niemand binnengekomen. Misschien dat Kai zo dadelijk binnenkomt met ijsjes. Dat zou nou een leuke verrassing zijn. Misschien als hij het hoort dat hij het wel doet. Kai dus ook zo meteen. Phil Collins komt eraan. Maar eerst de Dexter's Midnight Runners.

0: Collins en You'll Be In My Heart bij Joe. Ja, prachtig liedje is dat.
1: Nee, vind je een mooi liedje?
0: Ja, ik vind dat een mooi liedje. Hoezo?
1: Ja, dat hadden we heel erg door hier in de studio.
0: Vond jij het liedje ook nog steeds mooi?
1: Ik vond het liedje heel mooi. En ik hoorde jou ook mee zingen. Ja. Van voor tot achter.
0: Mooi, hè?
1: Apart.
0: Hey, ik ga er anders zo wel gewoon vandoor. Kai, die staat klaar. In ieder geval met de 4 uur middagboost. Als je zelf nog een liedje hebt waarvan je denkt, oh, daar krijg ik energie van, stuur dat even in met de Joe-app. En ja, Jeroen, je hoorde hem al. Hij staat ook klaar met het nieuws van 4 uur.
1: Ja, we hebben er weer eentje te pakken. In regionale hittegolf, de derde nu al. Uitzonderlijk, zegt Weerplaza.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Okay.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog 1 keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: WK kijken? Bestel de kippiepan. En krijg de kippievoetbal.
12: Kippie.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: De 4 uur middag boost na het nieuws van 4 uur met Jeroen Latijnhouwers.
14: Goedemiddag. Shorttracker Sven Roes is terecht. Hij is terug in Nederland in goede gezondheid bij zijn familie. Sven Roes werd eind vorige maand opeens vermist. Zijn auto werd op Schiphol gevonden en het bleek dat hij in het buitenland zat. Roes zegt nu dat hij vertrok vanwege persoonlijke omstandigheden. Zometeen om 16:30 meer daarover. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. Dieperink was 38 jaar en al bijna 10 jaar scheidsrechter in de Eredivisie. Deze zomer zou hij ook meegaan naar het WK, maar de FIFA draaide dat terug, omdat werd onderzocht of Dieperink betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar bleek geen bewijs voor te zijn. De grote bosbrand bij Parijs is mogelijk aangestoken, denken de autoriteiten. Er zijn namelijk meerdere brandhaarden tegelijkertijd. Het kan nog dagen of misschien wel weken duren voordat het vuur helemaal uit is. Honderden mensen zijn al geëvacueerd. En we hebben weer een regionale hittegolf te pakken, de derde al dit jaar. In Gilserij in Brabant was het vanmiddag 25,4 graden. Maar nu al, half juli, een derde regionale hittegolf. Dat is uitzonderlijk, zegt Weerplaza.
15: Het record staat op 5 hittegolven in een jaar. En we hebben nog een halve maand en een hele augustusmaand te gaan wat betreft de zomermaanden. Dus ja, het is echt wel uitzonderlijk dat we nu al met 3 hittegolven te maken hebben.
14: Meteen door met het weer van dit moment. Veel zon, 23 graden in het noorden, 31 in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt morgen iets warmer. 26 tot 33 graden.
13: En dit is de 4 uur middag boost.
16: Dit is Joe met Kai Merckx.
13: En we zijn weer van de kant. Ja, Hein, die is alvast lekker in de stemming, heeft het volgende bericht ingesproken via de app van Joe.
17: Ik zou heel graag Taylor Day met Tell It To My Heart willen horen. Het is veel te lekker weer buiten en ik kan dit liedje wel lekker op de achtergrond gebruiken om dit laatste uurtje nog even door te knallen.
13: De vraag is, wat wil jij horen om energie te krijgen, waardoor je nog even wat energie hebt voor de rest van de dag? Misschien wil je nog wel gaan sporten, heb je een etentje, heb je nog een late meeting op de dag? Ja, het wordt wel eens ingepland. Laat het even weten via de app van Joe wat je wil horen en waarom. Zometeen 100%.

0: Tell It To My Heart. Hallo Daphne.
1: Goedemiddag Kai.
0: Goedemiddag. Heb je al vakantie of niet?
1: Ik heb continu vakantie.
0: Continu?
1: Ik werk niet meer.
0: Oh, je werkt niet meer. Nou, dan is natuurlijk het hele jaar door één grote vakantie eigenlijk.
1: Ja.
0: En met het weer, ga je daar een beetje goed op dit moment?
1: Ja, we zijn net terug van Sicilië, 2,5 week.
0: Oh.
1: En de temperatuur was soortgelijk. Dus we hoefden niet te wennen of af te bouwen.
0: Nou, en dat geldt voor hier ook weer natuurlijk. Hoef je ook niet te wennen of af te bouwen. Ja, dat is wel lekker makkelijk inderdaad.
1: Hey,
0: jij dacht meteen, als ik nou energie nodig heb, dan krijg ik dat van Disco Samba.
1: Ja, er was iets wat mij ineens aan dat nummer deed denken. En jullie hadden gevraagd van, waar krijg je nou een boost van? En ik denk, ja, dat is een heel lekker nummer met dit weer.
0: En het is heerlijk, want het is voor ieder wat wils. Het is een zomerse medley eigenlijk.
1: Precies.

0: Wat een gezelligheid zeg, wat een gezelligheid is dit. Hallo. Doe met Sound en Disco Samba. Dit is een beetje de vraag welke zullen we coveren. En dan uiteindelijk heb je een lijstje van 10 en dan zeg je laten we ze allemaal doen. Ja, en waarom ook eigenlijk niet? Waarom
1: probleem
0: eigenlijk
1: opgelost.
0: Niet? Probleem opgelost, alles komt voorbij. Hartstikke lekker om te horen. Wil je nog meer zomer zoals dit? Elke dag tussen 5 en 6 uur reis ik hier in de middagshow muzikaal af naar een populair vakantieland met een uur lang muziek uit die taal en of in die taal. Morgen is dat Frankrijk, woensdag Italië. Straks om 5 uur een uur lang Spaanse muziek. Olé, olé. Ja. Zou ik bijna zeggen. Ja. Maar ik hou me in. Dat is voor straks. Eerst haal je energie nog uit de 4 uur middagboost. Uiteraard mag je aanvragen wat je wil horen via de app van Joe. Dat heeft Luan ook gedaan.
2: Goedemiddag. Ah. Nou ja, aangezien de zon weer doorgaat met schijnen, zou ik het wel bijpassend vinden om The Show Must Go On van Queen te horen.

0: bij Joe in de vierde middag boost en show must go on. Speciaal omdat de zon weer meer was gaan schijnen. Daarbij werd hij aangevraagd eigenlijk. Ja, zo heeft ieder zijn eigen zonneliedjes eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk voor ieder wat anders. Queen, show must go on. Dus Willy zegt, ik zit weer lekker vanuit de zon mee te luisteren. Guido is aan het fietsen van en naar werk. Het is toch echt een feestje deze dagen, zegt hij. Ik luister lekker mee met Joe mijn oortjes. En ook Emma is klaar om richting huis te gaan.
1: De klok heeft weer 4 uur geslagen. Werkdag zit er weer bijna op. Maar ja, als iets me blij maakt, dan is het toch wel aha met The Living Day. Zou je die kunnen draaien voor mij? Oh, dat zou echt fantastisch zijn.
2: De 4 uur middagboost.
3: Dit is Joe.

0: Joe en de Living Daylights in de 4 uur middagboost. Later deze middag antwoord op een onderzoek. Een onderzoek waarvan het eigenlijk nog niet compleet is. We hebben in ieder geval nog een ontbrekend antwoord. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat de kans kleiner is dat je ziek wordt als je dit dagelijks doet.
0: Ja, eindelijk. Eindelijk gaan we het antwoord krijgen. Het werd natuurlijk donderdag al als een dikke worst voor ons gehouden. We moesten nog een heel weekend wachten. Ik hoop dat je in de tussentijd niet ziek bent geworden. Want dit had wel eens de oplossing kunnen zijn natuurlijk. Krijg je later deze middag. En dan kom je erachter wat het is. Linda wil ook graag iets horen in de 4 uur middagboost. Dat is Close to You van Maxi Priest. Omdat ze dat nummer altijd luistert op haar oortjes tijdens het wandelen. Omdat het, zegt ze, een lekker ritme heeft.

0: Maxi Priest bij Joe en Close to You. Nieuws van 5 komt eraan, Jeroen.
1: Met daar een andere nieuws over de vermiste shorttracker Sven Roes. Hij heeft nu ook zelf gereageerd op zijn eerdere vermissing. En daarmee geeft hij uitleg zometeen over de situatie.
0: En Bob Marley en de Wailers hoor je ook over een paar minuten.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrijspel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe.
17: Geeft ruimte.

0: geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridge Fund. Make money smile.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
4: Hier, moet je opletten.
3: Chocomel?
5: Sloopmelk.
3: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
5: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal. Kippie.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarige

0: wederom een zonnige zomerdag met 26 tot 33 graden. Bob Marley en de Wailers, hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
1: Goedemiddag. Ik begin met shorttracker Sven Roes. Hij is terecht, hij is terug in ons land. Hij is bij zijn familie. Sven Roes werd eind vorige maand opeens vermist. Zijn auto werd op Schiphol gevonden en het bleek dat hij in het buitenland zat. Inmiddels is Roes dus weer thuis en heeft hij een bericht met uitleg gedeeld op zijn social media. Hij schrijft onder meer dat hij jarenlang droomde van Olympisch goud, maar dat zijn lichaam hem tegenwerkte. En dat desondanks de schijn bleef ophouden dat het goed met hem ging. Ook zegt de 26-jarige Roes dat hij zijn familie niet wilde teleurstellen en daardoor zichzelf vergat. Ik lees even een letterlijke tekst voor. Op een gegeven moment, zegt hij, werd alles me te veel. Ik zag geen uitweg meer, ik ben gevlucht. En vrijwel direct kreeg ik daar spijt van. Ik zocht weer contact met mijn familie en liet weten dat ik veilig was, maar ook dat ik niet meer wist hoe het verder moest. En verderop schrijft Roes dat hij professionele hulp gaat zoeken en dat hij dat het moeilijkste vindt om toe te geven. En ook schaamt hij zich voor wat er is gebeurd, maar dat hij eraan wil werken om weer de persoon te worden die hij ooit was.
2: Ja, ik heb zijn hele tekst gelezen, want het is een flink statement wat hij online heeft gezet op Instagram. Ik vind het ook heel mooi wat hij schrijft. Omdat ik denk dat op kleinere schaal, kijk, want het is natuurlijk een topsporter inderdaad, en er ligt veel druk op bij medailles en weet ik wat allemaal. Maar dat geldt natuurlijk ook voor een laag daaronder, zeg maar. Ik bedoel, je bent misschien met heel veel dingen bezig, al is het op je werk, je legt jezelf wat druk op. En dat je dan inderdaad gewoon misschien vergeet dat het om hele andere dingen gaat in het leven, namelijk gewoon de mensen om je heen. En dat die er voor je zijn. En dat je er altijd hulp aan kunt vragen, of dat je er altijd bij kunt uithuilen, of je hart kunt luchten, of noem het maar op. En als je dat vergeet, als je op en denkt van ja, ik moet dit allemaal alleen oplossen. Ja, dat is natuurlijk voor niemand te doen. Dus ik vind het ook wel heel mooi dat die...

0: wat hij schrijft. En ik hoop dat hij de hulp krijgt die hij verdient. En waar hij nu om vraagt, eigenlijk.
1: Absoluut. Ik heb nog één berichtje. Heb je
0: het
1: nog?
0: Dat is goed, zeker.
1: Ja, het is even wat luchtigs. Want ja, er is één grote vraag op dit moment in Brabant, in de buurt van Hilvarenbeek. Waar is hij? Waar is hij toch? Een aap die een maand geleden ontsnapte uit Safaripark de Beekse Berg.
0: Even de andere kant van het nieuwsspectrum.
1: Zeker. We gaan heel breed, van links naar rechts, van boven naar onder.
0: Ja,
1: over die aap. De aap wordt af en toe nog gezien. Hij leeft dus, maar waar hij zich nou precies schuilhoudt, dat is niet duidelijk. Zelfs de inzet van drones en warmtecamera's die gaven geen uitsluitsel erover. Ook staan overal in het bos vangkooien met lekkere snacks klaar om hem in de val te lukken. Maar tot nu toe hapt de aap niet toe.
0: Dit was toch ook de aap waarvoor ze incognito beetje zouden gaan vangen? Hè? Is dat inmiddels gebeurd?
1: Nou, nee, hij is dus niet gevangen. Incognito hebben ze wel gedaan.
0: Ja?
1: Maar die aap herkent ze steeds. Dat zijn de verzorgers, hè?
0: Ja, precies. Ja. Maar die gingen dan verkleed, gingen ze toch richting die aap en dan proberen om te pakken. Maar zijn daar geen beelden van in de tussentijd geweest? Weten wij hoe zij verkleed zijn achter die aap gegaan?
1: Nee, niet.
0: Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Ja. Kijk, het is ook beangstigend, want nu is het een aap. Maar stel dat dit een tijger was die ze niet te pakken konden krijgen.
1: Ja.
0: Hè, dit is dan nog maar, even tussen haakjes, een aap. Zijn ook gevaarlijke beesten natuurlijk.
1: Deze is vrij ongevaarlijk, gelukkig. Dus
0: gelukkig.
1: Kan het, maar dan toch. Zo. Ja.
0: Waar zit de aap? Als je nu naar links of rechts van je kijkt en je denkt van, ik heb hem, bel dan even naar Safari Park Beekse Bergen.
2: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Deze week maak je kans natuurlijk ook op 1000 euro als je meespeelt met de Alpha Battle. Pak de app van Joe erbij. Je kunt je aanmelden over 6 minuten. Good times, great music. Met nu hier, Could You Be

vakantieperiode is aangebroken. 2/3 van het land heeft nu al zomervakantie. Dat is al een hele hoop natuurlijk. Deze week kun je hier in de middagshow even helemaal in de vakantiestemming komen. Want elke dag tussen 5 en 6 wordt er afgereisd naar een populair vakantieland. En vandaag is dat Spanje. Zo vanaf 5 uur alleen maar vrolijke muziek uit Spanje. Dan denk je, ja, wat hoor ik dan onder andere? Nou, bijvoorbeeld deze. En nog vele, vele, vele andere. Mocht je daar nog suggesties voor hebben, laat het dan zeker even weten via de app van Joe. Maar voor die tijd krijgt er iemand de kans om een score neer te zetten bij de Alpha Battle. José zegt: me gustaría que el partido saliera a la radio. Oftewel, even door de Google Translate gehaald: ik wil graag op de radio komen met het spel. En het spel is in dit geval dan natuurlijk de Alpha Battle. Als je 1000 euro wil winnen, moet je alleen maar binnen 30 seconden tijd zoveel mogelijk goede antwoorden geven met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Heb je aan het einde van deze week de hoogste score, dan maak ik gelijk nog 1000 euro naar je over. Dat is de deal. Wil je meespelen, dan mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Spelen

0: by Joe and My Favorite Waste of Time. Over een paar minuutjes hoor je When You're Gone, Bryan Adams en Mel C. Maar eerst de eerste ronde van deze week.
1: De Alpha Battle.
0: Spelen we met Mark.
2: Hallo.
0: Hey. Jij zit lekker in het zonnetje op dit moment.
2: Dat klopt.
0: Fantastisch. En jij keek al helemaal uit naar zometeen, naar 5 uur. Dan hebben we hier namelijk een uur lang muziek uit Spanje, Spaanse muziek. En jij gaat op vakantie naar Spanje.
2: Heerlijk.
0: Heerlijk. Wat zijn de vooruitzichten? Wanneer ga je? Hoe lang?
2: Over 2 weken gaan we naar Gran Canaria.
0: Oh, fantastisch. En heb je dat al vaker gedaan?
2: Nee, nog nooit.
0: Nee, nog nooit?
2: De eerste keer, dus... We gaan ervan genieten.
0: Juist. Ja, het is bijna vakantie, Mark. Bijna vakantie. Nee, dus we gaan ervan genieten. Maar ben je dan iemand die van tevoren alles goed uitstippelt... en zo als je naar een nieuwe plek gaat? Of denk je, ik zie het daar wel ter plekke?
2: Ik zie het wel.
0: Ja, juist.
2: Komt allemaal goed.
0: En met 1000 euro extra op zak.
2: Heerlijk.
0: Dat zou fantastisch zijn. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een soort van staatsloterij. Dus en je krijgt vervolgens 30 seconden de tijd. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score. Dan win je die 1000 euro.
2: Helemaal goed.
0: Klaar voor Mark?
2: Helemaal.
0: Goed zo. Je mag gaan spelen met de letter G van groot.
2: Ja.
0: Halve minuut vanaf nu. Succes.
2: Dankjewel.
0: Een kledingmerk.
2: Gucci.
0: Iets in de auto.
2: Cordel.
0: Een film.
2: Pas.
0: Een Spaans woord.
2: Gracias.
0: Een bordspel.
2: Krantenbord.
0: Iets wat je op vakantie meeneemt.
2: GSM.
0: Een soort kaas.
2: Goudse kaas.
0: Iets in je tuin.
2: Gras.
0: Een woonplaats.
2: Nee.
0: En ik wilde je ook die film nog een keer voorschotelen, want daar moet je in principe iets zeggen. Maar we gaan eens eventjes kijken wat je daar had kunnen zeggen. Grease bijvoorbeeld, of Gladiator, of Ghostbusters had je daar bijvoorbeeld kunnen zeggen. Woonplaats, Groningen, Gouda, Gent. Ja. Je kunt eigenlijk alle kanten op. Maar de eerste score van deze week is bekend en dat is een score van 7 goede antwoorden. Of het genoeg is voor de 1000 euro aan het einde van de week, dat gaan we deze week zien. Als je in ieder geval nu al denkt van ik kan meer dan 7 goede antwoorden geven, laat dan van je horen en stuur even je naam.

0: toch even lachen. We vieren deze week hier de vakantievolpret in de middagshow. Met elke dag een uur lang tussen 5 en 6 uur muziek uit een ander populair vakantieland. En daarom reizen we zo tussen 5 en 6 uur af naar Spanje. Dus dan laten we ons even... Kijk, we spraken net Mark natuurlijk in de alfabetel. Die gaat daarheen. Dus dat is helemaal fantastisch al natuurlijk. Die wil dan helemaal in de vakantiesfeer komen. We hebben ook een soort van verslaggeefster ter plaatse. Dat is namelijk Bianca. Bianca spraken we vorige week al eventjes. Hallo Bianca, ben je er al?
1: Hi, goedemiddag.
0: Hi, oh ja, ik heb nog helemaal geen tijd voor jou. Maar ik ga jou zo meteen uitgebreid eventjes spreken. Want jij zit nog steeds in Spanje, hè, natuurlijk.
1: Wij zitten nog steeds in Spanje, ja. Heerlijk.
0: En toen ik jou vorige week sprak, waren jouw eerste woorden... het is hier bloedheet. Mag ik vragen hoe het daar nu is?
1: Het is nu 36 graden. Bloedheet.
0: Oh, dus het is afgekoeld. Ja. Leuk. Ik spreek jou heel graag zo meteen even, Bianca. Want je had ook een soort van trend ontdekt in de drankjes daar, hè?
1: Dat
0: fiets
1: er nog wat.
0: Ja, precies. Ja. Gaan we het zo nog wel eens eventjes over hebben, inderdaad. Wij zijn er hier bijna klaar voor. Eer we ons laten onderdompelen in het Spanje. Want gewoon voor ons eigen gemoedstoestand. Volgende week hebben wij ook vakantie, Jeroen. Ja. Dachten we pakken het deze week leuk aan. Er zijn vlaggetjes besteld, Spaanse vlaggetjes. Maar, precies. Zijn jij ze hangen? Ik zie ze ook niet hangen. Nee, het weten van de show. Yes, je hebt de Spaanse vlaggetjes besteld.
2: Ja, klopt. Inderdaad, die heb ik besteld.
0: Ja, punt. Nee, ze zijn er nog niet, toch?
2: Nee, ik kreeg net DHL, kreeg ik een melding. Ze zijn er tussen 3 uur 's middags of 7 uur 's avonds.
0: Oh, die verschrikkelijke lijn van DHL, Nee, dat weet je nooit. Dat kunnen ze nu al zeggen, maar voor hetzelfde krijg je nu een melding. We zijn geweest.
2: Ja, nou, ik heb nog geen mailtje van het is bezorgd. Dus,
0: nee, ja, precies. Ja.
2: Dus moeten we zelf maar even de sfeer verzinnen.
0: Ligt er even een briefje in je briefbus van... ja, we zijn geweest, je was niet thuis. Ik heb verdomme een dag vrijgenomen om thuis te blijven voor dat pakket. Dat heb je heel vaak ook. Ga je anders even kijken bij de receptie nu?
2: Oké.
0: Okay. Ja, we moeten toch zo even die...
2: Is goed.
0: Kom op, beetje actieve houding. Even achter die vlaggen. Heb je al rondgereden of die bus in de buurt rijdt?
2: Vlaggetjes.
0: Heb je in de buurt rondgereden of die bus hier rijdt?
2: Nee. Ja,
0: kun je ook gaan doen. Even kijken. Nou goed, we gaan kijken hoe het zo uitpakt. We beginnen in ieder geval met Ricky Martin, La Copa de la Vida, na het nieuws van 5 uur.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Deze week in de bonus.

0: Albert Heijn. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlinepeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Creon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur... of sunnycars.nl.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Dit is jou. Ricky Martin na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedemiddag. Er komen meer maatregelen om de droogte tegen te gaan in ons land. In een groot deel van Brabant mag je vanaf morgen geen water meer uit sloten halen om tuinen of akkers te besproeien. En ook roepen waterbedrijven op om zuinig om te gaan met drinkwater in heel het land. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel oppassen. De grote brand bij een slagerij in Meppel is onder controle, maar de brandweer is nog wel volop aan het blussen. Het vuur ontstond vanochtend. Dat merkte deze buurjongen al vrij snel.
7: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit. En toen ging ik eerst naar buiten, toen stond er nog geen brandweer, zeg maar. En toen zag ik een dikke steekvlam bij de Lantinga, een slager. En ja, nu sta ik hier al 1,5 uur te kijken, ja.
6: Het is onduidelijk of mensen gewond zijn geraakt. De Amerikaanse marine komt opnieuw met een blokkade van Iran. Dat schrijft president Trump op zijn social media. Iraanse schepen mogen het land niet meer in of uit. Alle andere landen kunnen volgens Trump wel gebruik blijven maken van de Straat van Hormuz. En een nieuw record voor de film Michael over het leven van zanger Michael Jackson. Die film heeft namelijk meer dan $1 miljard opgebracht. Het is de eerste biografische film die dat lukt. En dankzij dat megasucces komt er ook een vervolg. Filmkenner Carné van der Brink.
8: Er wordt nu gewerkt aan een deel 2. Er is ook al heel veel opgenomen wat niet in het eerste deel zat. Dus dat zullen ze waarschijnlijk gebruiken voor het vervolg. Maar de grote vraag is, hoe gaan ze om met alle aantijgingen tegen Michael Jackson en de rechtszaken?
6: Ja, wat dat betreft kan deel 2 nog wel eens een thriller worden.
9: Fantastisch.
6: Dank. Voor jou dan. En voor alle anderen. Het weer van Weerplaza. Veel zon. 23 tot 31 graden. Morgen opnieuw veel zon. En ook iets warmer. 26 tot 33 graden.
9: Het is de zomervakantieperiode. Ik breng je helemaal in de stemming door je deze week elke dag tussen 5 en 6 helemaal onder te dompelen in de muziek van een bepaalde vakantieland. Dus stel dat je bijna vakantie hebt, dan kom je helemaal in de sfeer. Stel dat je nog lang geen vakantie hebt, dan kun je in ieder geval een beetje het gevoel meepakken. En vandaag is dat een uur lang muziek uit Spanje. Dan moet ik eens heel even luisteren of Narsal aan de telefoon is. Die is er.
10: Moment. Dit is Joe met Kai Merckx.
9: Ja. Die kan ik spreken. Een uur lang muziek uit Spanje. En Nars heeft mij dus een bericht gestuurd.
11: Joe, good times, great music. Dit is Joe.
9: Hey Nars.
12: Hey,
9: hallo. Ik zie een berichtje van je binnenkomen.
12: Ja.
9: Nars, je wil even opwarmen voor de vakantie in Spanje. Ga je ook op vakantie naar Spanje, of niet?
12: Nee, dit jaar blijf ik op het mooie Ameland.
9: Oh, schitterend. In eigen land. In eigen land. Dat is komende donderdag, staat dat een uur centraal. Muziek uit eigen land.
12: Oh, nou, geweldig.
9: Ja, toch?
12: Oude smaklappen dan.
9: Ja, nou, bijvoorbeeld, als je nog suggesties hebt, kom maar door via de app van Joe. Maar wat zou je nu heel graag willen horen als het gaat om Spaanstalige muziek?
12: Ja, de Hijo de la Luna.
9: Oh, prachtig. Ja, heel goed.
12: Ja, toch?
9: Ja, absoluut. Ja. Die ga ik zo even draaien naar Ricky Martin.

0: La Luna bij Joe. Je hoort een uur lang Spaanse muziek om lekker in de vakantiestemming te komen hier in de middagshow. Ik ben Kai, goed dat je er bent. Elke dag tussen 5 en 6 reis ik hier deze week in de middagshow af naar een ander vakantieland. Ja, we zijn in Spanje, voor mocht je dat nog niet doorhebben. Om lekker in de zomerse en Spaanse sferen te zitten vooral, heb ik hier het drankje staan dat ik vorige week leerde kennen, namelijk Tinto de Verano. Jesse, het geweten van de show. Vertel jij nog even 1 keer wat dit is?
1: Ja, het is eigenlijk het Spaanse zomerdrankje. Een soort zomerse wijn eigenlijk. Lijkt. Dus waar sangria misschien wat zwaarder is. Maar het is rode wijn met Fanta Lemon. En dan doen ze nog een schijfje sinaasappel doen ze erbij.
0: Oh, dat heb ik hier niet.
1: Nee, maar het gaat vooral om de drank. Die sinaasappel is echt, zeg maar, om het af te toppen. Maar echt Tinto de Verano in basis.
0: Gaan we een drankje drinken? Stel weer half. Kijk, weer een half drankje. Nee. En ik moet zeggen, toen de schroefdoppen van de flessen gingen, want dat rook ik, leek het een beetje alsof je een café binnenkomt na een feestje. Dat je zolen nog blijven plakken aan de vloer. En je denkt van, jezus, wat is hier gebeurd gisteren? Die walm kreeg je een beetje mijn kant op.
1: Ja, dat is het ook wel een beetje.
0: Zal ik gewoon eens even proeven? Dus dit is nu rode wijn.
1: Met Fanta Lemon.
0: Met Fanta.
1: En lekker veel ijsblokjes.
0: Even proeven. Dit is... Oh, dit is niet verkeerd, moet ik zeggen.
1: Oh?
0: Het heeft een beetje een aparte nasmaak. Maar... Nee, ik vind het niet per se verkeerd.
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: Maar is het niet te zoet? Want dat is mijn angst een beetje, dat het heel zoet is.
0: Het is ontzettend zoet. Mijn tanden zitten in een hoekje van mijn mond te bibberen bij elkaar.
1: Maar zou je zeggen dat dit lekkerder is dan sangria?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Oké.
0: Okay. Nee, want dan heb je ook nog een beetje dat fruit erbij en zo. Hè? Dit is natuurlijk gewoon wijn met Fanta Lemon. Dus ja. Nee, maar oké. Okay, maar ik snap wel dat dit in Spanje, als je dan ook in die sferen zit, dat het wel wat kan zijn. Ik leerde dit drankje kennen door Bianca. Die sprak ik vorige week. Die zit al een week in Spanje. Die drinkt dit met, ja, werkelijk liters tegelijk waarschijnlijk. Ik spreek haar over 6 minuten even om te kijken of ze nog steeds zo verzot is op dit drankje. Na een week.

0: Julio Iglesias bij Joe en Kiero. En doe mij alsjeblieft een lol. Kijk op YouTube even de video van dit nummer. Maar de video bij Top Op. Het is fantastisch. Hierbij, ja. Dan moet je even gaan kijken. Julio Iglesias in pak natuurlijk helemaal netjes. En een wilde Penny de Jager, zou ik willen zeggen. Die met veren om me heen had. Ja, het is echt schitterend. Doe mij een lol, ga dat zo even kijken. Vierde vakantievoorpret met tot 6 uur lekkere Spaanse muziek bij Joe. Lieke zegt, ik heb 6 weken vakantie, vandaag de eerste dag. Remco zegt, heerlijk, Dirk zit helemaal te genieten in de auto. Nog 1,5 week werken en dan vertrekken we lekker naar de Spaanse kust. En Bianca zit ook al een week in Spanje. Door haar heb ik het drankje Tinto de Verano leren kennen. En ik sprak haar net al even, het is daar op dit moment 36 graden. Hallo Bianca.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hallo. Nou, hoi, dus het hoi. Is daar nog steeds bloedverrekkers heet.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, en hoe hou je de verkoeling erin?
1: Vroeg naar het strand en dan 's middags gewoon even afkoelen bij het zwembad.
0: En dat is eigenlijk alles wat je gaat doen, hè, in die week, toch?
1: Een beetje wel, ja.
0: Ja. En wat ik ook vooral even wil checken, jij begon vorige week over de Tinto de Verano.
1: Yes.
0: Kun je nog eens uitleggen wat het is?
1: Ja, dat is een soort Spaanse wijn en dat is dan gemixt met Sprite of met Fanta Lemon.
0: Ja, precies, ja. En dan ligt er ook nog iets bovenop, toch? Een citroen of wat was het?
1: Een sinaasappel? Sinaasappel
0: of een citroen.
1: Maar net wat je wil.
0: Ja, dat kan van alles zijn. Oké. En smaakt het nog steeds?
1: Nou, we zijn nu overgegaan naar de Quarenta y Tres.
0: Ik ga nog even een zomers plaatje voor je draaien.
1: Ja, heerlijk. Dankjewel.

0: De mis amores. Het is vakantie vol pret deze week in de middagshow met elke dag een ander vakantieland in het zonnetje tussen 5 en 6 uur. En vandaag is dat Spanje. Jacqueline zegt daarover, ja, dit is genieten. Dit is genieten. Na het nieuws van 5:30, goed nieuws, nog veel meer Spaanse zonnestralen. Bijvoorbeeld Gypsy Kings.
1: Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey! Oh.

0: harde werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Het weer van Weerplaza. Het is schitterend weer vandaag. Morgen eigenlijk niet anders. 26 tot 33 graden.
17: Dit is jou.
19: Door met zomerse muziek. Los Del Rio naar het nieuws van 5:30. Jeroen.
20: Goedemiddag. Ik begin met de Amerikaanse president Trump. Die komt met nieuwe maatregelen rond de straat van Hormuz. Hij zegt onder meer dat Iraanse schepen daar niet meer in of uit mogen. Maar Trump zegt meer. Trump wil namelijk compensatie voor het beschermen van de scheepvaart in de straat van Hormuz. En daarom eist hij een tol van 20% van de waarde van alle verscheepte ladingen.
19: Zo, dat is een hoop.
20: Dat is heel veel.
19: Ik bedoel, daar gaan natuurlijk schepen doorheen met een vracht aan boord waar een paard de hik van krijgt. En als je daar dan 20% van vraagt, kan me voorstellen dat dat echt in de papieren gaat lopen. Maar ja, goed, de straat van Hormuz, ja, we kennen hem allemaal. Het is ook noodzakelijk natuurlijk, die straat van Hormuz. Er komt gewoon heel veel doorheen.
20: Ja.
19: Dus ja, heb je dan nog een andere keuze, zou je bijna zeggen.
20: Ja, ik ben benieuwd of hij die 20% doorzet. Of dat niet wat minder wordt. Hij zet natuurlijk altijd hoog in.
19: Ja.
20: En kijken of het überhaupt doorgaat. Wat andere landen zeggen, maar dit is wel zijn plan.
19: Ja, oké.
20: Eventjes naar eigen land. De NS en Arriva die zetten volgende week langere treinen in vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. Onder andere op de trajecten Nijmegen-Utrecht en Nijmegen-Den Bosch. Die treinen die rijden ook nog eens extra.

0: extra vroeg om alle wandelaars op tijd aan de start te krijgen. En ik eindig met het WK voetbal, waar het vandaag nog een rustdag is, maar vanaf morgen weer gaat stormen met 2 halve finales. Overmorgen Engeland-Argentinië en morgen Spanje-Frankrijk. En vooral Frankrijk is in absolute topvorm. Sportverslaggever Riepke Bakker weet waardoor dat onder andere komt.
1: Dat Frankrijk zo goed is dit WK komt misschien ook doordat ze relatief weinig hoeven te reizen en dus niet zo vermoeid zijn. Tot dusver speelden de Fransen namelijk steeds aan de oostkust van Amerika en daardoor hebben ze in totaal nog maar 3200 kilometer gereisd voor wedstrijden. Ter vergelijking, bij Engeland staat de teller nu al op 22.000 kilometer.
2: Zo!
0: Scheelt, wat is het? 19.000 kilometer.
2: Een hoop kilometer zijn dat, ja.
0: Onze Riepke Bakker, ik zeg dat onze Riepke Bakker, hij is eigenlijk van nu.nl, daar is hij sportverslaggever. En Riepke Bakker is onze WK-allesweter. Maar hij blijkt toch niet alles te weten.
1: We hebben bij nu.nl een WK-pool, daar doen 45 collega's aan mee. En ik schaam me een beetje, want ik zet mezelf soms neer als iemand die veel weet en veel voorziet. Ja. Maar ik sta niet op de eerste plaats.
2: Oh.
1: Daar staat collega Tim. En ik ben slechts 3rd. Maar goed, het WK is nog niet voorbij. Ik ga vol voor plek 1.
2: Dan moeten we in het vervolg collega Tim hebben. wat zitten we nou met iemand, met iemand te werken die op de 3rde plek staat in de pool?
0: Ja, maar ik sta
2: moeten we toch
0: 85.
2: Gewoon Tim hebben? We moeten toch de nummer 1 hebben?
0: Ja, ik sta nummer 85 en ik ga nog eerste worden.
2: Ja, ja maar ja, ik, dat weet ik niet. Heb je het al ingevuld of niet voor de komende? Ja, want we krijgen weer een melding. Hè? Vergeet je pool niet in te vullen, jongens. Dat heb ik ook niet, hè? Want anders komt hij helemaal in plek 1. Maar hou dat eventjes goed in de gaten. Ja, nou gaan we toch eens eventjes over hebben, hoor. Over die Riepke op nummer 3 in de pool. Nou, ik weet het niet. Jeroen die zegt via de app van Joe, wat heerlijk wat je allemaal laat horen. Dan gaat het over die Spaanse muziek. Met de huidige temperaturen hoef je eigenlijk niet meer op vakantie. Alleen zelf nog even een heerlijke salade maken of wat bestellen.
3: Dit is Joe. Met Kai Merks.
2: Ja, natuurlijk.

0: middagshow hier bij Joe Keijers. Deze week is het vakantie vol pret in de middagshow, waarbij we elke dag afreizen naar een ander vakantieland. En je had het misschien al geraden, maar het is vandaag Spanje. Dus alleen maar Spaanse muziek tot 6 uur. Jeroen, er is wat Spaans nieuws, heb jij?
1: Spaans nieuws, zeker. Zeker als je een auto hebt en met de auto naar Spanje gaat. Er kwam vandaag een investigación, een onderzoek naar buiten van de ANWB.
0: Investigación, ja, ja.
1: Zeker, ze hebben onderzocht in welk Europees vakantieland je het goedkoopst kan tanken. Más barato dus. Dat was jarenlang Luxemburg, maar dat is nu... Spanje.
0: Nee.
1: Een litro de gasolina kost langs de snelweg in Spanje 1,65 euro. Dat scheelt dus zo'n 80 cent de litro met hier.
0: Mag ik hier even applaus voor? Want het is... Hoe dit gebracht is. Maar ik zou dat helemaal niet zeggen over Spanje. Nee. Dat is nou niet in mijn gedachten een land waarvan ik zeg van... nou, er is bijvoorbeeld de brandstof heel erg goedkoop. Nee. En dan kom je inderdaad meer op Luxemburg uit. Oké, okay, nou ja, goed. Kijk, mocht het uitkomen en je denkt het is vanuit Doetinchem goedkoper voor mij om naar Spanje te rijden om het te gaan tanken uiteindelijk als dat uit kan. Je moet in Spanje zijn, je moet in Spanje zijn voor goedkope brandstof. Deze middag in de show hebben we ook een onderzoekje, huis- en keukenonderzoek. Dat kan van alles en nog wat zijn. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat de kans kleiner is dat je ziek wordt als je dit dagelijks doet.
0: Wat is nou toch dat antwoord daarop? Mag ik mijn antwoord al even zeggen?
2: Ja, zeker.
0: Dat je bijvoorbeeld 's ochtends begint met een glas water waar je wat zout in oplost. Heb ik wel eens gelezen.
2: En dat drink je dan?
0: En dat drink je dan.
2: Nee, dat is
0: niet... dan gooi je het naar buiten.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Oh, het is niet goed.

0: bij Joe hier in de middagshow en bij Lando. Speciaal omdat we deze week dus even die vakantievoorpret hebben en we elke middag afreizen naar een ander vakantieland. En vandaag is dat in ieder geval Spanje. En ik moet heel even Marloes spreken, want die stuurde een foto, Marloes, dat ze heerlijk vanaf het zwembad in Spanje zit. Hallo Marloes.
1: Hallo meneer Wick.
0: Oh, is Marloes ook daar?
1: Ja, die ligt in het zwembad, heeft natte handen, zegt ze.
0: Ah, ja, en nu?
1: Ik leg even de... Kom nou, joh.
0: Hi, joh, Marloes, kom nou, joh. Kom nou in feite als zwembad, joh. Je hebt toch wel een handdoekje, Marloes?
2: Hola.
0: Hola, Marloes. Hé, lig je net lekker uit het zwembad, gaat die verdomde telefoon weer.
2: Ja. Inderdaad.
0: Wat vervelend. Je, net door je koudwatervrees heen, dat je denkt van ja, ik zit erin tot mijn hals, gaat die telefoon. Ja. Zeg, Marloes, wat zijn Karin, Jeroen, Erik en jij van elkaar? Want dat is het berichtje dat gestuurd is in de app van Joe.
2: Nou ja, wij zijn vrienden van elkaar.
0: Wat gezellig. En jullie gaan elk jaar samen met vakantie?
2: Ja, leuk. Al een aantal jaar op rij inderdaad.
0: En hebben jullie dan een vaste route in de schoenen of is het ook wel eens ergens anders heen dan Mallorca?
2: Nee, dat ook wel eens ergens anders heen, maar wel vaak Spanje.
0: Oké.
2: Okay. Het vasteland of Mallorca of Tenerife. Dus ja. Het blijft eigenlijk wel Spanje.
0: Oké. Okay. Nou ja, wel lekker. Dat blijft toch altijd goed. En lekker geen last van roepende kinderen op de achtergrond bijvoorbeeld.
2: Nou, vandaag wel.
0: Vandaag wel. Marloes, mag je eens iets anders bij jou checken? Want ik sprak Bianca eerder deze middag. En Bianca had het drankje Tinto de Verano ontdekt. Ken jij het ook al of niet?
2: Ja, ik ken het wel.
0: Maar?
2: Ik ken het wel, maar wij drinken liever sangria met cava.
0: Sangria met cava. Oh ja, oké. Dan krijgt het iets meer een bruisend geheel, de sangria. Maar de wijn met de Fanta Lemon, die gaat aan jullie voorbij.
2: Ja, ik heb wel een keer op, maar dat is niet de
0: papper. Nou, leuk Marloes. Ik zou zeggen, duik lekker het zwembad weer verder in.
2: Ja, ga ik doen.
0: Goed, draai nog even een Spaans nummer.

0: Bailame in de middagshow. Waar we deze middag tussen 5 en 6 afreizen naar een vakantiebestemming. Om goed in de vakantiesfeer te komen natuurlijk. En dat was Spanje. Heb jij nog bericht gekregen van de Spaanse vlaggetjes of niet?
1: Ja.
0: Jesse.
2: Nee, ik zal eens even kijken.
0: Want jij had voor de feestvreugde.
2: Oh ja.
0: Wat?
2: 2 minuten geleden.
3: Ja, shit.
0: Ja, maar dat kan niet.
2: Nee.
0: Ik heb niks meer.
2: Nee, weet ik. Ik ook niet. Want hij zegt, je pakket gaat naar een DHL service point.
0: Hoezo?
2: Ja, weet ik veel. We waren hier toch gewoon.
0: Er zit toch iemand bij aan de receptie? Ja, maar hier gaat het toch mis?
2: Wat, onze bezorger kon je pakket van partywinkel.nl helaas niet om 17.40. Ah, dit vind ik echt stom.
0: Dat vind ik echt. Ja, maar hier zit toch iemand? Hier zit 24-7 zit hier iemand aan de balie. Hoe kan het nou dat hier geen pakket kan worden geleverd? Ja, er was niemand. We zijn een 24-uursbedrijf.
2: Dit is echt. In dit pakket zitten mijn vlaggetjes van de hele week. Dus ik moet morgen naar dat stomme punt.
0: Ja, want morgen duiken we de Franse sfeer in. Zitten daar Franse vlaggetjes bij in die
2: doos? Ja, die had ik wel.
0: Ja, dan moet je wel naar dat punt. Maar ja, goed, dan is de vraag ook nog, dat is vraag 2, om hoe laat wordt het geleverd bij het punt? Dat is ook niet dat het er nu al ligt. Dat kan misschien morgen tegen de middag wel zijn.
2: Nee, inderdaad, je ontvangt je afhaalcode zodra je pakket klaar ligt. Ik zal al mijn meetings wel weer wegruimen. Wat een onzin. Wat een domper op de feestvreugde.
0: Nou, inderdaad, we worden toch altijd gekloot door die postbezorgers, maar. Hé. Nou goed, doe even snel het onderzoek voor zo meteen, waar we zo antwoord op krijgen om 6:10.
2: Nou, het onderzoek blijkt dat de kans kleiner is dat je ziek wordt als je dit dagelijks doet.
0: Ja, wat kan het zijn? Interesseert me niet eens eigenlijk. Ik zit veel meer met die vlag in mijn hoofd.
2: Ja, ik ook. Ik wil gewoon mijn vlaggetjes.
0: Je krijgt zo toch in ieder geval het antwoord om 6:10. En om alvast even warm te lopen, hè, wat krijg je dan morgen als we tussen 5 en 6 afreizen naar Frankrijk? Nou, bijvoorbeeld deze.

0: Ja,
1: oh, heb je? Mooi. Super Sheen. Hoor je ook morgen. Ja, hij hoort niet eens wat ik zei, maar dat maakt niet uit.
0: Zelf van dit?
1: Oh, Google, dat is toch een zoekmachine?
0: Ja.
1: Nou, dat is toch zoekmachine?
0: Dat wist ik niet, dat het zoekmachine is. Dat wist ik niet.
1: Morgen dus Frankrijk tussen 5 en 6. En muziek van Alba, Lay All Your Love On Me, hoor je zo na het nieuws van 6 uur.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Hey Remo!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie olifant!
13: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Alle vier.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
6: Kippie!
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan!
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Lay all your love on me, hoor je na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
12: Goedenavond. Het kabinet grijpt in. Asielminister Van der Brink neemt maatregelen bij het aanmeldcentrum van Ter Apel. Asielzoekers die door de grote drukte niet kunnen worden toegelaten... die hoeven niet meer te wachten op het gas. In plaats daarvan worden ze opgevangen in een pand op het terrein. Daar gelden wel strenge regels, zo mag er preventief gefouilleerd worden. De man die ervan verdacht wordt in Nieuw-Vennep een vrouw te hebben doodgestoken... zou ook andere vrouwen hebben lastiggevallen, zegt het OM. Het slachtoffer dat bij de ABN AMRO werkte... werd in maart bij een treinstation neergestoken. Meerdere vrouwen zeggen nu dat ze die dag... mogelijk door dezelfde man zijn aangesproken. Na de enorme brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok... zijn nog zeker 25 mensen er slecht aan toe. Bij de brand afgelopen nacht kwamen zeker 28 mensen om het leven. Het is nog steeds onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. En in en rond Utrecht mogen tientallen mensen geen gebruik meer maken van een deelfiets... omdat zij zich niet aan de parkeerregels hebben gehouden, schrijft RTV Utrecht. De mensen zijn geblokkeerd op de app van die deelfietsen. Ze werden betrapt doordat de fietsen werken met locatietechnologie. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Het koelt af na uiteindelijk 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt morgen 26 tot 33 graden.
11: Eens even kijken of we wat dichter bij het goede antwoord van het onderzoek kunnen komen.
13: Dit is Joe met Kai Merks.
11: Want het onderzoek van vandaag is het geweten van de show, Jesse.
14: Ja, het onderzoek blijkt dat de kans kleiner is dat je ziek wordt als je dit dagelijks doet.
11: Wat zou dat kunnen zijn? Remco heeft zijn antwoord ingestuurd via de app van Joe. Die denkt elke dag als je wakker wordt meteen 20 keer opdrukken.
14: Nee, dat is niet goed.
11: Is niet het goede antwoord. Kunnen we al afvinken wat het goede antwoord wel is. Hoor je over 6 minuutjes.
13: Kai.

0: zo Michael Jackson voor je. They don't care about us. Maar degene die het antwoord heeft op het onderzoek... is het geweten van de show, Jesse, het onderzoek van vandaag.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat de kans kleiner is dat je ziek wordt... als je dit dagelijks doet.
0: Ja, dus dat dagelijks doen... en ik neem aan dat is een hele kleine handeling, denk ik... Waardoor je misschien wat beter voelt of zo.
1: Het is iets simpels waar je eigenlijk direct mee zou kunnen beginnen.
0: Precies. Werd al gezegd elke ochtend 20 keer opdrukken of zout water drinken. Dat was allemaal niet goed, Jeroen.
2: Citroensap op de nuchtere maag.
0: Puur citroensap?
2: Puur citroensap.
0: Niet in water?
2: Persen, nee, persen, hoppakee.
0: En van een halve citroen of een hele citroen?
2: Nee, een hele is beter.
0: Een hele is beter. Oké, okay, nou ja, hij brengt het alsof het een goede antwoord is.
1: Het klinkt inderdaad heel overtuigend, maar het is niet goed.
0: Maarten.
3: Het is tandenstokeren. Elke dag tandenstokeren zorgt ervoor dat je minder snel ziek wordt.
0: Ja, dat is wel waar. Hè? Je hoort dat ook altijd vaak. Als je gebit niet goed is, daar vormen zich de meeste bacteriën. En dat kan dan je lichaam ingaan. Tandenstoken.
1: Nee, is ook niet goed.
0: Annette die zegt, an apple a day keeps the doctor away.
1: Nee, ook niet.
0: Appeltje eten elke ochtend. Manon zegt ijskoud water opsnuiven met je neus.
1: Nee. Nee, niet goed.
0: Nee, dat lijkt me ook niet fijn. Ik hoop niet dat het dit is.
1: Nee, zeker zeggen. Niet. Nee.
0: Chuck.
4: Nou jongens, je wordt minder snel ziek als je elke dag bij het eten een mooi glas rode wijn drinkt.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat dit het is.
1: Nee, dat is ook niet goed.
0: Nee, ook niet goed. En Marianne die zegt nog een gembershotje doen. Zo'n heel klein flesje en dan huppakee naar achter gieten. En dan sta je heel even in de fik. Maar daarna gaat het vele beter.
1: Ook niet goed.
0: Ook niet goed. Oké. Wat is het dan wel?
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat de kans kleiner is dat je ziek wordt... als je dagelijks even gorgelt.
0: Ja, even gorgelt?
1: Ja, gewoon met water. Gewoon met water.
0: Wacht maar.
1: Ja, daar hebben ze helemaal onderzoek naar gedaan. Als je gorgelt, één keer is al genoeg... maar het beste is als je 3 keer per dag doet, gewoon met kraanwater... dan heb je 30-40% minder kans op een infectie. Het heeft ermee te maken dat je spoelt daarmee een mogelijk deel... van de virussen en bacteriën weg uit je keel... zonder dat ze zich kunnen hechten aan je slijmvliezen. En het houdt je slijmvliegen ook...
0: De slijmvliegen.
1: De slijmvliegen ook vochtig, waardoor ze beter intact blijven, zeg maar.
0: Okay,
1: ja. En ze hebben in dit onderzoek hebben ze het dus ook geprobeerd met desinfecterende middelen.
0: Oh, nog een moeilijk woord, doe dat maar niet. Het was toch gewoon goed, je had er gewoon een punt kunnen zetten naar de vorige zin. Waarom moet je dat lot nou zo gaan
1: maken? Nee, doe ik ook bij deze
0: punt. Waarom moet je nou weer?
1: Punt,
0: oké. Okay.
1: Ja, punt.
0: Maar ik gorgel elke dag 1 keer.
1: Ja? Dan zou je zeggen, dan ben je minder vaak ziek. Je heel vaak ziek.
0: Ik ben bijna verkouden, of ik ben verkouden, of ik ben net verkouden geweest. Of ik ben weer bijna beter van het verkouden worden.

0: Maar eerst het onderzoek van morgen. Zo jammer dat je dan nog die... Doet nou gewoon in één zin.
1: Ja, komt
0: niet
1: helemaal
0: dat je
1: goed.
0: Denkt van het gaat goed, ik pak er nog een zin bij. Want dan...
1: Cap hem. Ja. Uit onderzoek blijkt dat dit het cadeau is.
0: Ze horen het overal. Gewoon één zin.
1: Ja. Uit onderzoek blijkt dat dit het cadeau is. Dat mensen het meest... Nou,
0: je bent er bijna. Juist,
1: hou
0: door.
1: Op. Uit onderzoek blijkt dat dit het cadeau is dat mensen het vaakst weer doorgeven aan een ander.
0: Ik snap hem niet. Antwoord morgenavond om 6:10.

0: 40 bij Joe, Where Did I Go Wrong? Elke dag om 4 uur 's middags hoor je de 4 uur middagboost hier in de middagshow. Dat is een half uur lang muziek waar je energie van krijgt. En daar heb je zelf invloed op. Want je mag altijd even laten weten via de app van Joe welk nummer jij wil horen, waar je energie van krijgt. Dat kan via de app van Joe dus. Eventjes gewoon even, stel je hebt nu 5 nummers in je hoofd. Waar moet een nummer voor de 4 uur middagboost aan volstaan? Het geweten van de show, Jesse.
1: Papieren. Ja, precies. Nou, het kan eigenlijk van alles zijn. Het is heel persoonlijk. Het is natuurlijk leuk als het een beetje up is, als het een beetje vrolijk is. Maar stel dat er een nummer is wat jij altijd aanzet onderweg naar huis, wat juist wat rustiger is, maar jij krijgt er heel veel energie van, dan mag het ook gewoon zijn.
0: Dus bijvoorbeeld ook dit. Dit mag het zijn.
1: Zeker.

0: is Joel bij Joe en My Life. Het is bijna 6:30. Je hoort zo muziek van Jimmy Cliff, Reggae Night en ook muziek van de Bee Gees. Maar wat zit er, en ik ben ontzettend benieuwd, in het nieuws van 6:30, Jeroen? Wat ga je vertellen?
1: Het onder andere hebben over het weer. Want we zijn wel, misschien, het is onzeker, op weg naar een nieuw record.
0: Oh, qua warmte?
1: In het weer.
0: Qua hitte?
1: Ja.
0: Oh?
1: Ja.
0: Zo meer daarover.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt.

0: korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt, ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund, make money smile.
9: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Oh,
12: wat een geld.
13: 18.000.
14: Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
20: Nee.
19: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
17: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Steeds zonnig en warm. Morgen wederom een zonnige zomerdag met 26 tot 33 graden. En Jimmy Cliff, hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
3: Goedenavond. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt asielminister Van der Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, die hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en kunnen daar ook gefouilleerd worden. En 's avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. En dat verbod geldt dan voor overdag. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Dan gaat het over de warmte en daarover gesproken. We hebben weer een regionale hittegolf te pakken. De derde al dit jaar. In Geelse Rij in Brabant was het vanmiddag 25,4 graden. Maar een derde regionale hittegolf half juli al.

0: Dat is uitzonderlijk, zegt Weerplaza.
1: Het record staat op 5 hittegolven in een jaar. En we hebben nog een halve maand en een hele augustusmaand te gaan wat betreft de zomermaanden. Dus ja, het is echt wel uitzonderlijk dat we nu al met 3 hittegolven te maken hebben.
0: Ja, een nieuwe landelijke hittegolf, die dient zich nog niet aan. Maar het weer blijft voorlopig wel prima.
1: Zeker tot en met vrijdag. Het is te maken met zomerse tot tropische temperaturen in ons land. Waarbij we de hoogste temperaturen in het zuiden gaan halen. Met lokaal wel 33 graden de komende dagen. In het noorden is het iets minder heet. En daarbij is het eigenlijk gewoon dagelijks veelal zon overgoten.
0: Maar aan het eind van de week, ja hoor, dan krijgen we een kleine rekening.
1: Op vrijdag zien we dat we te maken met enkele regen- en onweersbuien. Waar ze precies over gaan trekken is nog enigszins onzeker. Maar in potentie kunnen ze best stevig uitpakken.
0: En vanaf zaterdag wordt het iets koeler. 20, nog altijd 25 graden.
2: Brrr. Ja, dat ga je dan krijgen om een duur. Hè? Maar goed, als het 25 graden is, is het alsnog lekker. Ja, het is de, kijk, ik vind het jammer dat dan onze vakantie begint.
0: Ja.
2: Dat we dan waarschijnlijk beginnen met onweersbuien en regen.
0: Ja.
2: Dat is wat minder. Maar ja, goed, je kunt ook de optels van maken. Want dan heb je inderdaad 4, 5 prachtige dagen. Nou, en daarna onweer. Nou, dan begint het gewoon weer opnieuw. Dan krijgen we 4, 5 prachtige dagen. Dan heb je weer onweer. Ja, zo gaat het een beetje, toch? Maar dan zullen we over dat water ook nog wel veel te horen krijgen de komende tijd.
0: Ja,
2: toch?
0: Dat zal wel hier en daar terugkomen.
2: Ja?
0: Kijk, dit is een eerste waarschuwing. En dan hopen ze dat iedereen zich daar aan houdt. Gebeurt niet. Dus dan komt er binnen deze week, binnen een week weer een waarschuwing. En dan wordt het urgenter.
2: Ja, absoluut. Over 6 minuten draai ik een nummer voor je waar blaasinstrumenten helemaal de hoofdrol hebben. En vandaag is dat een nummer dat als ik daar nu 1 stukje van zing, dan maak je dat in je hoofd automatisch af door de saxofoon na te doen. Of dan hoor je in ieder geval de saxofoon, hoor je gewoon in je hoofd. Dat nummer gaat namelijk zo. The heat is on.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
4: Hi all.

0: even kijken wat Kai versus AI heeft gedaan. Het is natuurlijk rustig op het WK. Vergeet niet de pool in te vullen, want morgen gaat het allemaal gebeuren. Ik heb net even zitten kijken. Dan vragen ze, ja, wil je het al invullen? Maar ik zit op dit moment. Dit is de fase dat ik ook met mijn handen in het haar zit.
1: Zo.
0: Ja, gewoon wat je in moet vullen. Frankrijk, Spanje.
1: Ja.
0: Ja, dat is lastig.
1: Ik denk toch Frankrijk dat die gaan winnen.
0: Ja?
1: Ja, hoewel Spanje heeft één tegengoal. Ja. Eén tegengoal, maar ja.
0: Oh ja.
1: Frankrijk heeft zulke goede spits.
0: Daarom.
1: Frankrijk
0: wint, zeg jij. Oké, nou, ik moet er nog heel even over nadenken. Maar we kunnen nog even wat wedstrijden bekijken die zijn gespeeld. Want het ding is, ik heb mijn pool ingevuld met onderbuikgevoel en het geweten van de show. Jesse, jij met AI.
2: Chat GPT.
0: Terwijl ze nog zo zeiden...
2: Dat kan je beter niet doen, maar het gaat me best wel goed af, moet ik zeggen.
0: Ja, het gaat jou best wel goed af, ja. Ook als ik dan zie waar jij in de ranking staat in de pool.
2: Ja.
0: Het gaat best goed.
2: Ja, volgens mij sta ik van de 100 mensen die meedoen, sta ik nu echt op 6 of zo.
0: Ja, daarom. Ja, dat gaat hartstikke goed. Nou goed, in de strijd Kai versus AI, want waar heb je dan meer aan? Staat het 5-4? Laten we even 3 wedstrijden pakken die het laatst gespeeld zijn. Spanje-België. Dat is 2-1 geworden.
2: Nou, ChatGPT zei 2-1.
0: Oh!
2: Exact goed.
0: Oh, oh. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Ik zei ook 2-1. Dus die heb ik exact goed.
2: Oké.
0: Okay. Ja, okay. Noorwegen, Engeland. Ja, dat is 1-2 geworden.
2: Dat is 1-2 geworden. Ja, dat zag ik inderdaad al aankomen, want ik heb ook 1-2.
0: Hè?
1: Nee.
2: Exact goed.
0: Ik dacht, dit wordt gelijkspel. Ik heb 2-2.
2: Oh, nee, nee, nee.
0: Nee. Nou, ga je niet doen alsof jij zelf die pool invult. Dit is ChatGPT. Je hebt er niet eens over nagedacht.
2: Nee, klopt.
0: Ja, dat stuurt hij al de hele week. Oh, ik ga goed in de pool. Nee, het gaat helemaal niet goed in de pool.
2: Oh, je begint zuur te worden nu.
0: Nee hoor, dat heb ik jou al eerder gezegd. Want ik probeer je dat toch maar aan het verstand te brengen. Gaat hij ineens denken dat hij verstand heeft van voetbal hier doen. Dan krijgen we dat ineens natuurlijk.
1: Ja,
0: ook, dat is misschien nog wel gevaarlijker dan AI.
1: Ja, dat is...
0: laatste wedstrijd Argentinië-Zwitserland.
2: Ja, dat is uiteindelijk 3-1 geworden. Ik moet zeggen, ik had hem niet exact goed. Maar ik had wel 2-0 voor Argentinië. Dus dat is wel goed.
0: Ik zal je vertellen, ik had hem exact goed.
1: Zo?
0: Ja.
2: Maar?
0: Ja, ik heb gezegd 3-1, dus dan heb ik 2 wedstrijden exact goed. En
2: ik
0: jij
2: ook.
0: Dus wat doen we dan?
2: Ja, ik heb er 2 exact goed en bij 1 heb ik de winst goed.
0: Oh ja, nou, dan mag dit puntje wel naar AI gaan. Dat mag. Dan is de stand gelijk 5-5. Oeh, ik krijg hele nostalgische gevoelens. 5-5.

0: Wat moeten we doen om het Joe prijzenpakket vanavond nog binnen te slepen?
1: Daar moet je het volgende voor doen. Meedoen met Minute to Win It om 7:10. En in Minute to Win It moet je proberen om 5 begrippen te raden binnen die 1 minuut.
0: Lukt dat, denk je, Jolanda?
2: Dat denk ik wel.
0: Geloof. Jolanda is er klaar voor. Jolanda is er klaar voor.
3: Winning mood.
0: In de winning mood. Dan is natuurlijk de vraag, met wie wil jij dat spelen, Minute to Win It?
2: Ik zou graag met Guido willen spelen.
1: Leuk, Jolanda. Nou, dat tik ik hem sowieso binnen.
0: Dat is het. Dan hoeft eigenlijk niet te spelen. Dat
1: hoeft eigenlijk helemaal niet meer te doen, nee.
0: Ah, ik ben erg benieuwd, erg benieuwd. Jolanda, ga je klaarmaken. We gaan spelen naar het nieuws van 7 uur. En muziek van Phil Collins in the air tonight. Over een paar minuten.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
9: Kippie. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: Muziek van Phil Collins, In the Air Tonight, hoor je na het nieuws van 7 uur. Gelezen door Marcel van Beest.
1: Goedenavond. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk pakken hun werk in Ter Apel weer op. Vorige week stopten ze met hun hulp aan wachtende asielzoekers. Die werden bij het aanmeldcentrum lastiggevallen en daardoor was het onveilig. Het kabinet gaat nu strenger toezicht houden op het voorterrein. Zo komen er camera's en extra beveiligers. Een verdachte is opgepakt voor een explosie in Woerden. Het is een man uit die Utrechtse plaats. De klap in een flat veroorzaakte gisteravond veel schade. Niemand raakte gewond. 7 appartementen kunnen nog altijd niet bewoond worden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Europa krijgt een eigen raketafweersysteem. Moet ons beschermen als de Russen aanvallen. Nu worden vaak Amerikaanse raketten gebruikt, maar daar zijn er te weinig van. Oekraïne wordt bijna dagelijks aangevallen met Russische raketten. Het land kan er nauwelijks iets tegen doen. En weer een hittegolf, de 3e regionale deze zomer. In Geelzerijen bij Breda werd vandaag een temperatuur van 25,4 graden gemeten. En de afgelopen dagen was het daar al tropisch warm. Kijken we naar de rest van de weersverwachting van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang warm. Wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Lokaal kan het dan 33 graden worden.
0: We krijgen nog het Joverkeer door Flitsmeister. 2 files die langer zijn dan 10 minuten. Op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Helden staat een kapotte auto. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Even vertraging 14 minuten. En de langste file van dit moment op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Daar zijn werkzaamheden over de grens in Duitsland. En daarom is je vertraging daar nu 3 kwartier. Sterkte.
2: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, de andere files duren maximaal een minuut of 10. En in die minuten kun je zometeen luisteren naar Minute to Win It. Ook Boney M. direct naar Phil Collins.

0: Daddy Cool. Zometeen nog Akda en de Munich. Het regent zonnestralen.
1: Minute to win it.
0: En daar is het zonnetje in huis, Kai.
2: Guido.
0: Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: 7:10, we gaan een nieuwe ronde van Minute to Win It spelen. Doen we met het andere zonnetje in huis, Jolanda.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Goedenavond. Wij kunnen elkaar de hand schudden, Jolanda, want jij hebt bijvoorbeeld morgen avonddienst, hè?
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja. Nou, ik heb natuurlijk elke avond avonddienst, maar hoe deel jij je dag in van tevoren? Want eigenlijk is je ritme omgedraaid ten opzichte van de rest van Nederland.
3: Ja, dat klopt. Hoe ik mijn dag in deel? Nou ja, de wekker gaat gewoon op tijd, want ik heb er nog eentje die naar school moet.
0: Oh ja.
3: Laatste dag voor de zomervakantie.
0: Ja.
3: En voor de rest een beetje het huishouden en niet al te druk maken in verband met de warmte.
0: Ja, inderdaad, dat ook.
2: Ja, en je vooral niet te laten verleiden door net wel heel veel dingen te doen. Want ik heb ook een hele tijd avond en nacht gedaan ook zelfs.
0: Ja.
2: En toen dacht ik altijd, ja, maar ik moet me ook gewoon de gelegenheid geven om bijvoorbeeld overdag, weet ik veel, een film te kijken.
0: Ja.
2: Of om overdag naar de bios te gaan.
0: Maar dat voelt gewoon zo raar.
2: Het voelt heel raar. Maar ja, je moet gewoon doen wat de meeste mensen 's avonds doen. Want dat is jouw avond, zeg maar.
0: Ja, je hebt gelijk. Nou, ik ga het morgen doen.
3: Jij ook, Jolanda? Ja, maar voor die tijd doe je niet heel veel meer.
0: Nee, dat is
2: waar. Nee, dat is ook zo.
0: Ja, dus dan moet je echt inderdaad... Ik moet me ook echt elke dag weer inhouden. Dat ik dan niet meteen weer, vol gas, allemaal dingen ga doen.
2: Ja, nee.
0: Even pas op de plaats.
2: Energie verdelen.
0: Goeie tip, Jolanda. We gaan een nieuwe ronde Minute to Win It.
2: Dat was mijn tip, hoor.
0: Oh, goeie tip, Kai. Bedankt. Jolanda, heb jij ook nog een advies waar we je voor mogen bedanken? Of is dit het?
3: Gewoon ontspannen. En inderdaad een beetje Netflixen voordat je gaat werken.
0: Nou, vind ik een goede
2: bedankt
0: tip.
2: Voor het tip.
0: Bedankt
2: Jolanda.
0: Voor de tip, heel fijn. Ja. Jolanda, we gaan een nieuwe ronde Minute to Win It een beetje spelen. 5 begrippen raden binnen 1 minuut.
2: Ja, 1 binnen 5 minuten.
3: 1 is prima, hoor.
2: Nee.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, en dan ook 5 minuten zeker. Vind ik wel erg.
0: Heerlijk. Even lekker de tijd. Nou, je weet ook niet hoe het gaat zo meteen. Jolanda, als het je lukt om die 5 begrippen te raden binnen 1 minuut, dan win je het Joe Prijzenpakket. Je wilde met mij spelen vanavond.
3: Ja, klopt.
0: Heel fijn. Kai, dan ga jij op de jurybank zitten.
2: Ja, zeker. Ik ga controleren of alles goed en eerlijk verloopt. Dus ik ga aftellen en dan,
0: ik hou me hard vast.
2: Laat ik het startschot horen natuurlijk. Daar gaat hij.
0: Ik ben benieuwd.
2: 3, 2, 1, pang.
0: Jolanda, we beginnen met iets dat je... doe je aan de zijkant van dat ding waarop je zelf moet trappen. En dan kan je meer spullen meenemen.
3: Zijwieltjes.
0: Nee, dan kan je meer spullen meenemen. Ja, dit is een instrument, een muziekinstrument uit Schotland. En dat maakt hele gekke...
3: Doedelzak.
0: Ja, dit is een speelding voor kinderen. En dan ga je met een schepje erin. En dan kan je...
3: Zandbak.
0: Ja, het werd ingefluisterd door. Heel fijn. Ideaal. Even iemand extra in het team. Dit is een dier. Een bedreigde diersoort. Is ook het logo van het Wereld Natuurfonds.
3: Olifant. Panda.
0: Ik heb het gevoel dat ik met de hulplijn net spelen ben dan met jou. De laatste, Jolanda. Dit is het vloeibare deel waar je de kroketten ingooit en de frikandellen.
3: Frituurvet.
0: Ja, heerlijk. Lekker afsluiten nog.
2: Gisteren nog gegeten, water in mijn mond.
0: Och, heerlijk.
2: Oh, Jolanda. Ja, natuurlijk. Ja, dat is jouw avond.
0: Je hebt ook geen ontbijt. Je begint gewoon meteen met friet. Lekker, man.
3: Ja,
0: je hebt gelijk. En dan ga je vanavond of morgenavond naar bed naar je dienst. En dan denk je, nou, wat zal ik eens ontbijten?
2: Heerlijk.
0: Ja.
3: Ja, dan begin ik altijd met een wijntje voordat ik naar bed ga.
2: Ja, dat deed mijn vader ook altijd. Die had dan nachtdienst en dan kwam ik beneden en dan was het 7:00. Ja. En dan zat hij inderdaad met een rood wijntje en met een klein kaasplankje. Want dan kwam hij uit zijn nachtdienst en dan ging hij daarna in slapen.
0: Wat ben jij aan het doen?
2: Ja,
3: dat doe ik dus ook.
0: Ik kan er nog uren met je over praten.
2: Ja, maar gaan we niet doen, hoor.
0: Nee, gaan we even niet doen, want we hebben ook nog heel veel muziek te draaien. Jolanda, gefeliciteerd. Jij wint het Joe Prijzenpakket.
3: Hartstikke bedankt.
0: Hartstikke veel plezier daarmee en nog een hele mooie avond.
3: Dankjewel, jullie ook.
2: Doeg.
0: Hé, lekker. Glaasje wijn dan maar, hè.
2: Nou, heerlijk.
0: Ja, heerlijk.

0: zijn van die liedjes. Die als je aan het einde van de dag er een beetje doorheen ziet, je nog even zo'n schop onder je donder geven om de rest van de avond door te komen. Dit is zo'n liedje. Bryan Adams en Run To You hoorde je bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen nog muziek van Supertramp, Eros Ramazzotti en ook Jermaine Jackson, Pia Zadora, When The Rain Begins To Fall. Nee, ik zie niks vallen.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
7: strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Hey Raymond!
9: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Hey Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks

0: 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis.
3: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snel.

0: Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Het is 7:30 geweest. Goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer of Flitsmeister. Nog twee files die eruit springen vanavond. Op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Helder staat een kapotte auto. Daarom is de rechte rijstrook dicht. Je vertraging nu nog 5 minuutjes. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Voerendaal en Duitsland. Daar staat een flinke file. 40 minuten vertraging. Komt door werkzaamheden in Duitsland. Dus ik hoop dat je niet daar straks ook nog vaststaat. Sterkte.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Ah, joh, maar file of niet, ik trek je er lekker doorheen met de hits er de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Supertramp, Eros Ramazzotti. Now When the Rain Begins to Fall. Good.

Tuna Canzone bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Ja, had jij vroeger ook zo'n boek dat je er bijvoorbeeld voetbalplaatjes in plakte? Dagen kon je ermee bezig zijn, hè? Nou, als je er nog steeds fan van bent, heb je eigenlijk het mooiste evenement van je leven gemist. Want afgelopen weekend is er in Amerika het wereldrecord voetbalplaatjes ruilen gezet. 300.000 plaatjes wisselden van eigenaar. Goeiedag, je zal ze maar allemaal in moeten plakken, zeg. En blijf nu lekker plakken bij Joe voor Simply Red naar Supertramp.

0: Carey en I'll Be There bij Joe.
1: Dank je.
0: Graag gedaan. Je hoort iedere dag hier tussen 4 en 7 op Joe de middagshow met Kai. En deze week is het een bijzondere week. We gaan natuurlijk richting de vakantie. En wat is er leuker dan voorpret? Helemaal niks toch? En daarom iedere dag tussen 5 en 6 bij Kai in de middagshow neemt hij je mee naar een vakantiebestemming waar veel Nederlanders naartoe gaan. Zo zijn we vandaag naar Spanje geweest. Morgen gaan we naar Frankrijk. Woensdag richting Italië. Ja, en donderdag een van de populairste vakantielanden voor Nederlanders. Namelijk gewoon lekker ons eigen Nederland, natuurlijk. Tussen 5 en 6 hoor je dan liedjes uit de talen van die bekende vakantielanden. Dus dan kunnen we alvast even lekker gaan volgenieten. Ja, deze valt wel een beetje tussen wal en schip. Komt wel uit Nederland, maar is niet in de Nederlandse taal. Maar oh zo goed. Dit is Joe met Golden Earring en Radar Love.

0: heerlijk nog even dat geweld op het einde. Golden Earring en Radar Love bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen muziek van Hathaway, ook nog Tina Turner. En nog de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van vandaag in 1988. Ik ga maar één van de twee liedjes draaien, dus stem nu alvast in de app van Joe op jouw favoriet. Hoor je het liedje met de meeste stemmen straks. En we krijgen zo ook het nieuws van Marcel. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. In dat nieuws gaan we het hebben over de socials voor 13-jarigen. Want het zit er dik in dat dat binnenkort voorbij is.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster Beter Leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: verfzaak.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99 cent.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Met muziek van Tina Turner en Hathaway. Na het nieuws van 8 uur, gelezen door Marcel van Beest.
5: Goedenavond. Verbied sociale media voor jongeren onder de 13. Dat adviseren onderzoekers aan Brussel, weet de NOS. Alleen onder toezicht zouden de jongeren op de socials moeten kunnen. Ook met een tijdslimiet. Na de zomer komt Brussel met een plan. Wachtende asielzoekers in Ter Apel krijgen weer hulp. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan daar weer mee aan de slag. Vrijdag stopten ze omdat het onveilig was. Het kabinet gaat nu strenger handhaven. Zo komt er extra toezicht en mag er preventief gefouilleerd worden. Europa komt met een eigen raketafweersysteem. Nederland en 10 andere Europese landen werken eraan mee. Premier Jette zegt dat zo'n eigen raketsysteem nodig is voor onze veiligheid. Rusland heeft steeds meer raketten die ver kunnen komen. En er komt bij dat Amerika vaak geen raketten heeft voor Europa. En mocht je langs de A2 bij Best komen, dan kan het daar behoorlijk stinken, want er ligt een kilometerslang spoor slachtafval. Door de hitte en het hete asfalt is dat goed te ruiken. Het spoor wordt alleen maar groter doordat er telkens auto's overheen rijden. Hoe het kan dat de lading uit een vrachtwagen is gevallen, is niet bekend. Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang warm. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. Warmer dan vandaag zelfs. Lokaal kan het dan 33 graden worden.
4: Zo'n goeie dag zeg. Dan nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. Er staat een file op de A76, Geleen-Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland komt door wegwerkzaamheden die in Duitsland bezig zijn. Voor de grens sta je 25 minuten vast.
6: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: Nou, als je dan toch stilstaat, kun je even stemmen op jouw favoriete liedje uit 1988. Doe je in de app van Joe, liedje in de meeste stemmen straks. Eerst Tina Turner. Joe!

0: What is Love? Het is 13 juli 2026, de dag waarop het drinkwatertekort weer dichterbij is gekomen. Er is voor nu geen sprake van een drinkwatertekort, maar er worden wel steeds meer maatregelen genomen tegen de droogte. Zo geldt er vanaf morgen in Brabant overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. En drinkwaterbedrijven raden iedereen aan om in de piekuren wat zuiniger te doen met water. Ja, maak je wel eens gebruik van een deelfiets in de stad bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk altijd wel handig, maar zorg er dan wel voor dat je hem ook goed wegzet. Dus niet in de sloot, maar gewoon in die terugbrengplekken. Want alleen al in en rond Utrecht mogen tientallen mensen door hun parkeergedrag geen gebruik meer maken van deelfietsen. Die mensen zijn geblokkeerd in de app van de deelfietsen. En omdat die fietsen vol zitten met al die locatietechnologie, zijn ze betrapt. Dus je wordt in de gaten gehouden.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Big Brother is watching you. Behalve in de app van Joe. Kun je gewoon veilig gebruik van maken. We zullen je niet gaan stalken. Enige wat je daar nu even mag gaan doen, is stemmen op jouw favoriete liedje. Ik heb er namelijk twee voor je afgestoft uit de top 40 van vandaag, 13 juli, maar dan in 1988. Vraag aan jou is, welke van de twee is jouw favoriet? Glen Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my much I love. Al zeg je nee, ik ga voor Fairground Attraction en Perfect. Welke van de twee vind je lekkerder? Waar heb je meer zin in op deze maandagavond? Glen Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Of Fairground Attraction en Perfect. Stem op jouw favoriet in de app van Joe. Hoor je liedje met de meeste stem over 6 minuten. Eerst Barry White.

0: Fiction Factory and Feels Like Heaven. Dit is Joe met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En nu waren we ons muzikaal gezien even in het jaar 1988. Het jaar dat er voor het allereerst per telefoon gestemd kon worden op finalisten tijdens de Soundmix Show. Het Henny Huisman effect, klonk zo.
3: Unieks gebeuren in Nederland, want elk artiest krijgt zijn eigen 06-nummer. Ik ga het rijtje langs elk artiest, ik ga het ook het nummer noemen. Maar belt u pas als ik dat zijn geef, alstublieft. Want anders werkt het niet en dan zou u de kandidaat kunnen benadelen. Dus pas gaan bellen als ik het zeg.
0: Ja, en vanaf de woorden u kunt nu bellen, ontstond er totale chaos in Nederland. Duizenden mensen gingen bellen, waardoor er een landelijke telefoonstoring ontstond. Politie en brandweer waren niet bereikbaar, vluchten konden niet doorgaan op Schiphol en ziekenhuizen moesten over op de noodstroom. En die gebeurtenis is de geschiedenis ingegaan als het Henny Huisman effect. In het jaar van het Henny Huisman effect 1988 stonden in de top 40 Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: vraag aan jou was: welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen hier op Joe? Glamideros of Fairground Attraction? Dank voor het stemmen in de app van Joe. En met 64% van de stemmen vandaag gaan we genieten van Glamideros.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: voor vandaag. Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, Die Had Je Ook Nog. Kun je ook lekker meestemmen. Dan twee liedjes uit de top 40 van morgen in 1991. En blijf nu bij Joe voor Queen, Don't Stop Me Now en ook George Michael met Faith.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Onderschrijp je mis.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis. Nu bij Dirk. Haribo of Mauwam uitdeelzakken.

Help me now. Goedenavond, Guido hier. Zometeen heb ik nog Dr. Alban voor je. It's my life. Na een multitalent, maar echt een multitalent. Kijk, ik zelf kan een beetje ouwe hoeren in de microfoon en drummen. Dat is dan wat ik kan. Maar deze man, die kon piano spelen. Hij kon gitaar spelen, bas, drummen. Hij kon zingen. Je kon hem eigenlijk gewoon in zijn eentje studio ingooien en zeggen, weet je wat, veel succes. We horen het wel wanneer je een hit hebt gemaakt. Nou, heeft hij gedaan. James Ingram, Michael McDonald, Jamo Bieder.

0: Culture Club. Karma Chameleon bij Joe. Met zometeen nog Irene Cara en Flashdance. Na de man die voor mij wel echt bewijst dat als je de hele dag een glimlach hebt, dat je ook echt vrolijker bent.
1: Ja.
0: Want heb je deze man ooit chagrijnig gezien? Ik daag je uit om een fragment te sturen. De altijd vrolijke Stevie Wonder. En I Wish bij de vrolijke Guido. Hier

0: Want dit is Joe, Guido hier en ja, ik durf het wel te zeggen. Ik ben de koning. De koning van het snoezen. Ja, iedere ochtend druk ik wel een paar keer die wekker uit. Maar ik ben wel benieuwd, hoe lang snoes jij 's ochtends? Of ben je helemaal geen snoezer? Spring je er meteen uit? Laat het me even weten via een berichtje in de app van Joe. Hoor je zo meteen of het gezonder is om meteen je bed uit te springen? Of je toch nog een keer om te draaien? En verder muziek van de Police, net als Opus. Opus eten ze. Ben goed uitgeslapen, hoor je al. Opus, life is life, zometeen bij Joe.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
21: laatste kans.
20: Nog één keer brullende motoren.
21: Ja,
20: dit mag je niet missen.
21: Oh.
20: Daar moet je bij zijn.
21: Naar binnen.
20: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
21: Ja.
20: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
19: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
22: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
24: Hey Remon!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
27: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Misha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
28: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Dit is Joe.
0: Met muziek van de Police en ook Opus, Life is Life. Na deals van 9 uur door Marcel van Beest.
1: Goedenavond. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Die zijn de komende maanden op Europees grondgebied. Ook andere Europese landen doen mee, zoals Frankrijk. De militairen oefenen om uiteindelijk naar Oekraïne te gaan. Ze worden daar ingezet als er een wapenstilstand is met de Russen. In Roermond is iemand overleden na een steekpartij. Dat gebeurde op straat bij het station. Het slachtoffer raakte gewond en overleed later. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar een man op blote voeten. Verbied sociale media voor jongeren onder de 13. Dat adviseren onderzoekers aan Brussel, weet de NOS. Alleen onder toezicht zouden de jongeren op de socials moeten kunnen. Ook met een tijdslimiet. Na de zomer komt Brussel met een plan. En een opmerkelijk zandkunstwerk op het strand van Scheveningen. Daar is een aangeharkt metersgroot gezicht van Harry Jekkers te zien, weet Omroep West. Het is een eerbetoon aan de cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang warm. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Lokaal kan het dan 33 graden worden.
0: Krijg je nog het Joe-verkeer op Flitsmeister? Ben je onderweg richting Duitsland over de A76? A76, dan kom je in de file. Geleden richting Keulen tussen Kundeberg en Duitsland. Er zijn wegwerkzaamheden in Duitsland en daarom sta je voor de grens in 21 minuten vertraging.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, en ben je 's ochtends een snoezer of spring je meteen je bed uit? Wat is beter voor je? Hoor je zometeen de Opus en eerst de Police.

Loafers bij Joe. Life is life. En life is life. Zometeen nog Alanis Morissette en ook ABBA. Maar eerst ben ik benieuwd, ben jij er net zo goed in als ik? In snoezen. Dat er 's ochtends de wekker gaat en dat je denkt, nee, het gaat even niet gebeuren. En je draait je om en nog een keer en nog een keer. Ja, ik zelf tik regelmatig wel het half uur aan hoor, met snoezen. Ja, het is echt heel erg en ik ben niet alleen. In de app van Joe zie ik Gergo. Die zegt, ik heb 4 wekkers staan met ongeveer 10 minuten ertussen. En als ik nog tijd heb, dan snoes ik nog even de laatste een paar extra keer. Nou, dan ben je ook echt wel een kampioen. En Natasha die zegt, nou, als jij de koning van het snoezen bent, ben ik wel de koningin. Ik heb een snoesverslaving. En dan hebben we nog Marcel, die zegt, nee joh, nee man, snoezen, hartstikke slecht voor je. Ik spring 's ochtends altijd meteen uit. Ja, dat zeggen mensen, hè, dat snoezen slecht voor je is. Maar dat is eigenlijk een fabeltje. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat als je 's ochtends moeilijk wakker wordt, het juist kan helpen om te snoezen. Dan heeft je lichaam de tijd om rustig uit de diepe slaap te komen. Dus, onthoud dit, als je partner morgenochtend weer loopt te zeuren dat je loopt te snoezen, heb je maar 1 zin nodig. Guido zei dat het mocht. Doe je voordeel mee. Dit is ABBA. Voulez-vous.

open, dicht, open, dicht, open, dicht. Ja, sorry, ik ben even de straat van Hormuz aan het nadoen. Dan gaat hij weer open, dan gaat hij weer dicht. Heeft natuurlijk ook invloed op wat wij betalen aan de pomp. Het is nu weer duurder geworden, hè. In Spanje ben je wel het goedkoopste uit op dit moment. Dus als je die kant op gaat, wees blij. Kun je daar weer even lachen aan de tank in plaats van huilen. Zometeen kans op 100 euro benzinegeld in de 10 voor 10. Jezelf opgeven doe je over 3 minuten. Naar Al Stewart bij Joe.

0: al die goede liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Joe met L. Stewart en Year of the Cat. Zometeen nog muziek van Van Dikhout, Stil in Mei en ook Bruce Springsteen komt eraan. En nog, jouw kans op 100 euro is dichterbij dan ooit. Ik speel zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. En wil je kans maken op 100 euro, pak snel de app van Joe en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welk gas is onmisbaar voor de menselijke ademhaling? Dus welk gas is onmisbaar voor de menselijke ademhaling? Hoe heet dat? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18+ speelbewust.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeper extract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.

0: Je bent bij Joe. Al die goede liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Ik heb zometeen nog Bruce Springsteen voor je en Glory Days.
1: De 10 voor 10.
0: Verder spelen we zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. En de gelukkige speelster van vanavond is Anja. Hallo Anja.
2: Hey Guido. Hallo. Goedenavond.
0: Goedenavond, je hebt het goed voor elkaar.
2: Yes.
0: Heerlijk. Je woont in Friesland.
2: Yes.
0: Een van de mooiste provincies van het land. Je zit nog buiten.
2: Absoluut. Ja, we zitten lekker buiten.
0: Schijnt de zon nog bij jou? Nee, hè?
2: Nou, heel zwak.
0: Heel lichtjes.
2: Hij gaat bijna om, maar...
0: Drankje erbij.
2: Oh. In de overkapping. Heerlijk.
0: Oh, Arjen, wat een setting. Wordt er dan ook altijd laat in die overkapping? Of ga je zo naar binnen?
2: Nou, we moeten morgen gewoon weer weg. Oh. Dat raak ik niet, helaas.
0: Nee,
2: gewoon
0: okay.
2: Even gezellig.
0: Ja, zo is het. Het wekkertje gaat morgen weer.
2: Ja, zo is het.
0: Klaar, je hebt gelijk. Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Waar gaat het dan op?
2: Een beetje cliché, maar vakantie, denk ik.
0: Tuurlijk, ja, dus in deze tijd. Dan moet het aan de vakantie op. Waar gaat de reis naartoe?
2: Dat is nog onbekend. Dat gaan we nog uitzoeken.
0: Oh.
2: We zijn niet heel erg van het plannen. We zien wel wat er overblijft.
0: Je rijdt gewoon naar Schiphol en je zegt, nou zeg maar, waar ga ik naartoe? Nou, naar Ghana.
2: Zo extreem is het niet.
0: Oh, dat maar, niet. Mag ik één aanbeveling doen uit het hart... waar ik een paar weken geleden voor het eerst ben geweest?
2: Absoluut.
0: Ik vond Portugal waanzinnig. Maar goed.
2: Portugal?
0: Ja, doe ermee wat je wil. Al ga je uiteindelijk naar een heel ander land, wens ik je ook veel plezier. Maar dan gaan we zo meteen spelen voor een mooie vakantie... naar een land naar keuze. En ik zeg Portugal.
2: Super. Ik neem het mee.
0: Helemaal goed, Anja. Ik spreek je zo meteen.
2: Ja, tot zo.
0: Nieuwe ronde van de 10 voor 10 over een minuut of 6. Laura Pausini, La Solitude.

0: Laura Pausini. La solitudine bij Joe. Met zometeen nog muziek van Bob Marley.
1: De 10 voor 10.
0: Maar eerst, kijk eens, precies op de klok. 10 voor 10. Het is tijd voor een nieuwe ronde. Spelen we vanavond met Anja. Die gaat spelen voor een vakantie waarvan het adres nog onbekend is. Anja.
2: Ja.
0: Ga je wel sowieso naar de zon?
2: Ja, we gaan naar de zon.
0: Oh, oké, ja, je gaat niet skiën in de zomer. Heel goed. Je gaat zometeen spelen voor het extra vakantiebudget. In de 10 voor 10 krijg je 10 vragen. En per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, passen kan niet. En je mag ook niet niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een vakantieland, noem ook echt een vakantieland. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Heel duidelijk, ja.
0: Fijn. Dan kunnen we gaan beginnen, Anja. Vraag 1. Welk gas is onmisbaar voor de menselijke ademhaling?
2: Zuurstof.
0: Zuurstof is goed. Ja, anders stikken we. Je staat op een tientje. Vraag 2. Welke Amerikaanse stad is bekend van de Strip en de vele casino's?
2: Las Vegas.
0: 20 euro. Vraag 3. De Tour de France hield vandaag een rustdag. Maar wie draagt op dit moment de gele trui in de Tour?
2: Pogacar.
0: Ja hoor, Tadej Pogacar, je staat op 30 euro. Vraag 4. Maak de titel van de Joe-hit van Bob Marley af. Buffalo? Jammer, Anja, dat is net te laat. Ik zocht naar Soldier.
2: Oh ja.
0: Buffalo Soldier, ga je zo meteen horen hier op Joe. Wel jammer, want je bent voor nu je geld kwijt. Maar we gaan gewoon door. Met vraag 5. In welke televisieserie wordt een leraar scheikunde een drugsbaas met de naam Heisenberg?
2: Breaking Bad.
0: Ja, ik hoorde op de achtergrond het goede antwoord. Breaking Bad is goed, je staat er op een tientje. Vraag 6. Als iets van een leien dakje gaat, hoe verloopt het dan?
2: Vlotjes.
0: Vlotjes, inderdaad. Je staat op 20 euro, vlotjes gedaan. Vraag 7. Het is de verjaardag van het Rijksmuseum in Amsterdam vandaag. En je mag er 5 jaar van afzitten. In welk jaar werd het Rijksmuseum geopend?
2: 1880.
0: Goed. Niet precies goed, het was 1885. Maar dat is binnen de 5 jaar, dus goed gegooid. Jazeker, je staat op 30 euro. Vraag 8. Hoe noem je de periode met relatief weinig nieuws door de vakantie van onder meer politici?
2: Komkommertijd.
0: Komkommertijd. 3 keer raden waarom deze vraag erin zat. Je staat op 40 euro. Vraag 9. Hoe heet een woord dat van achteren naar voren hetzelfde is, zoals kajak of lepel? Zeg iets.
2: Sorry.
0: Wat jammer dit.
2: Ja, sorry, wat slecht.
0: In het zicht van de haven. Palindroom zocht ik. Wat jammer. Je staat weer op 0 euro met nog 1 vraag te gaan. Ik wil wel dat troosttientje weggeven, zo noem ik hem maar. Dus Anja, let goed op bij de laatste vraag. Vraag 10. In welke Nederlandse stad speelt voetbalclub PSV zijn thuiswedstrijden?
2: Eindhoven.
0: Ja! Gelukkig.
2: Hebben we toch nog 2 diertjes te pakken.
0: Zo is het. Lekker voor op vakantie. Ja, dat is echt, het is beter van niks, maar ik had je meer gegund, Anja.
2: Het is wat het is.
0: Kan vriezen, het kan dooien. Zo is het.
2: Ja, zo is het.
0: Anja, ik wens je alvast heel veel plezier op vakantie later dit jaar met dat gewonnen tientje. En proost op Joe.
2: Dank je. Ja, gaan we doen.
0: Fijne avond.
2: Ja, jij ook. Bedankt.
0: Oh, in het zicht van de haven zeg. Ach, wat jammer. Nou, morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Hoop ik toch weer een keer die 100 euro weg te geven. Dat is toch het lekkerste gevoel wat je kan hebben zo richting het einde van de

0: Buffalo Soldier bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met straks Bon Jovi en ook Phil Collins. En het nieuws krijg je zo van Marcel. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ja, in dat nieuws een mooie opsteker voor mensen in Groningen en Noord-Drenthe. Met een slecht geïsoleerd huis.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Een verdachte is gepakt voor een steekpartij in Roermond, weet de Limburger. De politie was eerder vanavond al op zoek naar een man op blote voeten. Bij het station was iemand op straat gewond gevonden. Later overleed het slachtoffer. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Die zijn de komende maanden op Europees grondgebied. Ook andere Europese landen doen mee, zoals Frankrijk. De militairen oefenen om uiteindelijk naar Oekraïne te gaan. Ze worden daar ingezet als er een wapenstilstand is met de Russen. De nieuwe dagopvang in Ter Apel is geen blijvende oplossing, zeggen het COA en de gemeente. Asielzoekers, voor wie geen plek is, worden tijdelijk in een leegstaand kantoorpand opgevangen. Dat staat in de buurt van het aanmeldcentrum. Maar als de instroom weer toeneemt, helpt dat niet, denken het COA en de gemeente. En een extraatje als je een slecht geïsoleerd huis hebt in Groningen of Noord-Drenthe. Je krijgt maximaal €40.000 van het kabinet. Zo'n 250.000 panden zouden slecht geïsoleerd zijn. Binnen 10 jaar moet dat veranderen. Niet alleen huiseigenaren profiteren, ook huurders. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en vrij zonnig. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en lokaal kans op een bui. De temperaturen lopen dan op tot 33 graden.
16: Dit is de avond van Joe.

0: je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: Quickfit en weer verder.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder.

0: en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opfion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders. On the
6: road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op Veenstra.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond. KLM zoekt naar alternatieve routes door het Midden-Oosten. Normaal wordt er via Saudi-Arabië gevlogen, maar rebellen in buurland Jemen dreigen met aanvallen. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan, en het bedrijf bekijkt nu hoe die omgeleid kunnen worden. 2 verdachten zijn er gepakt voor de grote natuurbrand bij Parijs. Daar is al een bos zo groot als 2000 voetbalvelden verwoest. Het leek er al op dat het vuur was aangestoken. Op meerdere plekken waren brandhaarden. De brandweer denkt nog wel weken bezig te zijn met blussen. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond. De passagiers van de bus kwamen met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Een verdachte is opgepakt. En een van de giftigste schorpioenen ter wereld mee naar huis. Een Vlaamse deed dat per ongeluk en had het dier in een doosje gestopt. Ze was erdoor gestoken in Egypte en kwam in het ziekenhuis voor antigif. Het bleek een babyschorpioen die dan voor gezonde mensen niet dodelijk is. Het dier is naar een speciale opvang gebracht. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en vrij zonnig. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en lokaal kans op een bui. De temperaturen lopen dan op tot 33 graden.
7: Dit is de avond van Joe.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Dit is Joe.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft twee tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. Eén bemanning is dit uit India's omgekomen, 8 anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet heel moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham Palace open voor rondleidingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.